0: lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Kunnen we ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht.

0: Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.

0: Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Goedemorgen Gelderland.

Deze deed het bij ons beter dan in Engeland, hè? Alright, alright, alright, van Mungo Jerry. Daar werd het in Engeland een nummer 3 notering. Bij ons kwam die binnen op nummer 2 in de daverende 30... en in de nummer 6 van de Nederlandse top 40. Mungo Jerry, goedemorgen Gelderland. Het is

0: Theo Lamers uit Huissen, Ger van Grinsen uit Putten en Harmien van Brakel uit Zevenaar. Jullie worden hartelijk bedankt, want jullie hebben onder andere gestemd op de alle1300goed.nl-website. En dus wordt jullie muzieksmaak meegenomen in de leukste lijst van Radio Gelderland. Gisterochtend heb ik de stemcomputer aangezwengeld hier in de studio. Het is echt zo'n lekker gevoel om dan op de tweede dag binnen te stappen en die inboxen zien volstromen als je de PC aanzet. Ik bedoel, je kunt wel bedenken met elkaar, zou het niet leuk zijn om die lijst weer uit te zenden? Een paar dagen, maar dan zie je aan de reacties dat jullie, dat jullie er ook zin in hebben. Dus dat is super. Vanmiddag komt de zon steeds beter tevoorschijn. Blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad ongeveer van 11. Morgen overwegend bewolkt, maar wel droog. En opnieuw wordt het dan rond de 19 graden. Je krijgt van mij een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. Het rapport over kinderen in de asielopvang, dat is groot nieuws vanochtend. Trouw opent ermee. De Gelderlander heeft het ook. Zo'n 7000 kinderen groeien op in noodlocaties. Soms al langer dan 2 jaar met fysieke en mentale schade als gevolg. Het gevangenis Light, dat had 2 volpagina's. Zowel het AD als de Stentor openen ermee. De hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen wil namelijk dat meer gedetineerden overdag gewoon naar hun werk gaan. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan het waard is. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten. Op het terrein lagen nog altijd metershoge bergen onverwerkt afval. De brandweer rukte groots uit, ook vanuit Duitsland. En ze moesten een nabijgelegen tankstation afschermen. Wijnand Rensink, 112-verslaggever, was erbij.
1: Ja, meerdere korpsen zijn opgeroepen, waaronder Winterswijk. De Duitse brandweer is er. De brandweer van Dinxperlo is er. Betreft een berg met afval. Ik heb voor aan de weg gestaan. Er staat ook nog een benzinepomp. Of die in gevaar loopt, dat weet ik niet. Ik denk dat dat voor diesel tanken is, voor de vrachtwagens hier op het industrieterrein in Dinxperlo. Brandweer is met mannenmacht het water op het vuur aan het spuiten. Ja, en er wordt al gesproken dat het aangezogen zou worden door omstanders. Maar goed, dat is speculeren. Daar heb ik voor de rest van niks van weer gehoord. Maar het brandt behoorlijk hier. En de ramptoeristen, zeg maar, die worden op afstand gehouden. Ik heb even met de eigenaresse gesproken van het terrein. We hadden net de vergunning allemaal rond. En zullen allemaal opengaan. Het papierwerk, alles klaar. Het gaat om een houtopslag wat in de brand staat. Al dus de eigenaresse. Het metaal ligt verder op het terrein en hier vooraan ligt hout opgeslagen. En dat staat nu in de brand.
0: Ja, en het tankstation is dus beschermd met een soort van watergordijn door de brandweer. Die brand is intussen onder controle. Het bedrijf werd vorig jaar gesloten omdat het illegaal afval aannam. Op het terrein lag dus nog steeds een grote berg kunststof en snoeiafval. De oorzaak is onbekend van de brand. Vooralsnog. 8 op de 10 jongeren zeggen zelf dat hun telefoon een negatieve invloed heeft op hun leven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ruim 1/4 zit dagelijks minstens 6 uur op het scherm. Vooral op sociale media. Het gaat ten koste van slaap, van concentratie en ontspanning. Bijna 3/4 zegt wel eens te laat naar bed te gaan omdat ze op hun telefoon blijven hangen. Ze weten het dus zelf ook wel. De Telegraaf opent groot. Hives is terug. Na bijna 13 jaar maakt het sociale netwerk vandaag een comeback. Precies 22 jaar na de oprichting. Ooit gebruikten bijna 10 miljoen Nederlanders het platform. De bekende dansende gele banaan, de krabbels, de respectknop, het keert allemaal terug. Het verschil met vroeger, geen verslavend algoritme meer. Bijna 6 op de 10 Nederlanders zegt het wel te willen proberen, mede vanwege het ontbreken van het algoritme. En de Tweede Kamer stemt vandaag over een weerhaakjesverbod bij het vissen. Minder dierenleed, maar de vissers zijn niet blij. Je zou kunnen zeggen, die bijten van zich af. Hier zometeen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk. Want ik wil deze dinsdag natuurlijk ook goed beginnen met jou. Deze stemdag nummer 2 voor de alle 1300 goed. Misschien zeg jij wel, de Christians met Harvest for the World. Die moeten ook worden gedraaid. Nou, alle 1300 goed.nl.

1968, Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. En daarvoor dus Harvest for the World van The Christians. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Radio Gelderland. Zometeen dus een goed begin. Maar eerst Danny Vera. Kan die man fluiten, hè?

0: En hij eindigt zoals hij begint. Met zijn mooie fluit. Danny Vera, DNA.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. De plaat die ik zo meteen wil gaan draaien, die heeft, als het goed is, een herkenbaar begin. Een goed intro. Want alleen dan maak ik ook kans om hem te kunnen draaien. Want dan is er hopelijk iemand die denkt van, hey, ik weet wie het is, welke het is. Titel en artiest, dat heb ik van je nodig. En dat mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Wat zei je nou precies? Wat moet ik doen? frank@gld.nl of een appje dus met de titel en de artiest van deze plaat. Het is echt heel kort.
1: Een goed begin.
0: Oeh. Dit zou wel eens een van de eerste keren kunnen zijn dat er misschien wel helemaal niks geraden gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Kom maar door. frank@gld.nl dus. Of een appje titel en artiest. Sheryl Crow is dit trouwens.
2: This is LA.
0: All I Wanna Do.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 avonds. Punk op Radio Gelderland. Punk's not dead.
1: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
8: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
9: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijkerkerveen is het 9,5 graad. In Geesteren 11,8. Het koelde vannacht dus af. Vandaag overdag overheerst de bewolking. We gaan de zon minder zien dan gisteren, maar het blijft droog. Temperatuur zo rond de 19 graden. Weinig wind. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed in een berg snoeiafval en kunststof. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig geweest met nablussen. De oorzaak is niet bekend. Brandweerkorps kreeg hulp van de collega's uit Duitsland. En de moeder uit Eerbeek die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De jongen werd begin september doodgevonden in hun woning. Wat daar precies is gebeurd en hoe hij om het leven kwam is nog niet bekendgemaakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB dan. 1 melding, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 8 minuten extra reistijd.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: En een kwartier geleden liet ik een kort fragmentje horen. Het intro van een plaat die ik graag wil draaien. Een goed begin is het halve werk. Ik dacht, dat is veel te kort. Die is echt te moeilijk vandaag. Maar ik moet jullie toch echt wat hoger inschatten. Want het stroomt binnen de goede antwoorden. Hartstikke leuk. We gaan hem zo meteen draaien. Maar eerst wil ik met je naar Oosterhout, vlakbij Nijmegen. Daar op woonpark Ter Gouw. Daar schieten de nieuwe chalet als paddenstoelen uit de grond. Maar onder de grond is het een ander verhaal. Want elektriciteitskastjes ontploffen regelmatig. Leidingen trekken het al jaren niet meer. En daarom hebben de bewoners nu, gemeente Over Betuwe, voor de rechter gesleept.
1: Bewoners zijn het zat. Ze zien nieuwe chalets in hun woonpark als paddenstoelen uit de grond schieten en aangesloten worden op een versleten riolering, waterleiding en energienetwerk dat al jarenlang wankelt.
2: Dit is een nieuw chalet die gisteren geplaatst is. Ze zijn nu echt bijna iedere week een nieuw chalet aan het neerzetten.
1: Ter Gouw in Oosterhout is een vakantiepark dat in 2015 door de gemeente Over Betuwe werd omgedoopt tot woonwijk. Maar onder de grond ligt nog altijd een spaghetti aan zwaar verouderde kabels en buizen, bedoeld voor een jaren 70 camping. Niet voor een woonwijk. Dat zorgt bijvoorbeeld voor wateroverlast en de stroom valt geregeld uit.
2: Het is bizar wat hier allemaal gebeurt, zeg maar. En de gemeente doet niets.
1: De bewoners willen dat de gemeente de parkeigenaar verbiedt om nieuwe chalets te plaatsen, zolang het netwerk onder de grond niet op orde is.
3: Omdat u zegt, ja, het gaat nu al niet goed met allerlei nutsvoorzieningen, als ik het zo mag samenvatten. En als dat er ook nog bij komt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Begrijp ik het zo goed?
1: De rechter moet bouw van nieuwe chalets dan maar stopzetten. De gemeente Over Betuwe wil niet ingaan op vragen van Omroep Gelderland, maar de advocaat van de gemeente maakt tijdens de zitting nog eens duidelijk dat ze niet van plan zijn in te grijpen.
4: Dat hebben we nou eenmaal zo geregeld in Nederland. En dan is het niet zo dat de wet zegt dat de gemeente dat moet oplossen.
0: Nee, de gemeente wil gewoon niet ingrijpen. Vindt dat het niet aan haar is om dit op te lossen. Binnen 2 weken gaat de rechter hier uitspraak over doen. En natuurlijk volgen we die zaak. We don't talk-

0: Charlie Putt en Selena Gomez. En We Don't Talk Anymore op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het idee van dit kleine spelletje is dat ik de eerste paar seconden van een plaat laat horen. En als het wordt geraden, dan draai ik hem helemaal. Nou, de eerste paar seconden was echt de eerste paar seconden. Dat was heel kort, maar
1: vandaag een goed begin.
0: Waarom zo kort? Nou ja, omdat hij een fractie hierna begint hij al te zingen. En zegt hij ook gelijk, zingt ook gelijk de titel. Dus dan zou ik het wel heel erg weggeven. Toch werd dit herkend door velen van jullie. Waarvoor dank. Echt knap. Een lange lijst. Ik pak er even een paar namen uit. Willeke bijvoorbeeld heeft het goed. Henny heeft het goed. Henk en ook Raymond heeft het goed. En Jos, Jos, je had het ook goed, hè?
2: De oplossing van een goed begin is volgens mij Rob de Nijs met Boe. Groetjes, Jos.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. We beginnen met Rob de Nijs, met Bo.
1: Nou Frank, dat liedje is nog net wel goed te kennen hoor. Het is namelijk Rob de Nijs met Bo uit 1983.
2: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. De plaat kan gedraaid worden in zijn geheel, want hij is geraden. Rob de Nijs met Bo.

0: Miles Smith en Now Horan en Drive Safe. En daarvoor dus een goed begin is het halve werken. Dat was Rob de Nijs met Bo.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Wouter van Bernebeek, onze weerman bij Weerplaza vanochtend. Die weet het wel. Hoe is het weer buiten, Wouter?
2: Goedemorgen. Nou, het is redelijk bewolkt vandaag. Op dit moment ook geen heel lage temperaturen. Een graadje of 12 op veel plaatsen. En die bewolking die houdt denk ik een lange tijd stand vandaag. Het zal niet helemaal grijs blijven. Vanmiddag zien we ook wel wat ruimte voor de zon. Maar toch wel veel minder dan gisteren. En dat levert ook wat lagere temperatuur op. Want gisteren werd het op in vrijwel de hele provincie toch wel een graad of 20. Of we dat vandaag gaan halen, ja, hangt een beetje aan de hoeveelheid zon dus. Maar ja, ik denk dat het een graad of 18 wordt gemiddeld.
0: Ja, ik vond het bizar gisteren hoe het voelde buiten. Ik denk, nou, wat het, ik voelde echt nog weer van die zon. En ik zag gevulde terrasjes en zo.
2: Ja, inderdaad. Ja. Het was niet eens heel warm.
0: Nee.
2: Maar zo voelde het inderdaad wel. Komt ook omdat er weinig wind stond. Nou, dat is vandaag ook wel het geval. Een windkracht 2 op zijn hoogst, denk ik. Dus waaien doet het nauwelijks.
0: Ja, we hebben vanochtend tot gisteravond eigenlijk in Dinxperlo een grote brand gehad. En daar was ook nauwelijks alarm ervoor. Omdat de rook echt perfect mooi omhoog ging.
2: Recht omhoog. Ja,
0: waaide niet zeg maar over de dorp of zo.
2: Nee.
0: Dat is vandaag. De rest van de week, wat kun je erover zeggen?
2: Nou, morgen wordt het wel een stuk warmer. Dan ook meer ruimte voor de zon. Dat komt omdat de wind wat meer naar het zuidwesten gaat draaien. Nou, het kan dan op sommige plekken toch wel 22 graden worden morgen. Met eerst veel zon. Later in de middag vanuit het westen volgt er wat meer bewolking. En morgenavond dan trekken er een paar buien over. Maar dat zal wel kortdurend zijn, denk ik. Want in de nacht naar donderdag zal het weer grotendeels droog worden. En ook donderdag een grotendeels droge dag. Misschien een enkele bui in de middag. Maar verder geregeld ruimte voor de zon. Wel weer wat lagere temperaturen van een graad of 18. Maar dat is tijdelijk. Want vanaf vrijdag en vooral vanaf het weekend gaat de temperatuur omhoog. Komen we wellicht uit ruim boven de 20 graden. En dan volgt een serie droge dagen met vrij veel zon.
0: Oké. Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje voor een nieuwe update.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Mag ik Frank de Haas uit Den Bosch nog even bedanken? Want die heeft zojuist zijn stemlijstje doorgegeven. Frank, dankjewel. Carly Simon zie ik staan. Electric Light Orchestra. Kim Wilde. Sister Sledge. Pa van Smokey. Ja, een mooi lijstje hoor. Alle 1300goed.nl, dat is de site waar je jouw stemlijst ook kunt doorgeven. En je hebt nog alle tijd, hè? Dus voel je niet onder druk gezet. Dit is slechts dag 2 van 10 stemdagen. Dus alle tijd. Kom maar door.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
5: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af.

0: onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
1: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorald, dankjewel. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar heeft een kleine file tussen Kootwijk en Hoevelaken, 13 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven van 5. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oss en Knoopend Bankhoef ben je 7 minuten langer onderweg.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Gelderland.

0: Begrijp me niet verkeerd. The Pretenders and Don't Get Me Wrong. 7:10. Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 22 september. Beb Lanting uit Utrecht. André ten Beumer uit Zetten. Harmy Brinkman uit Vorden. Jullie zijn geweldig, dank jullie wel. Voor het stemlijstje op alle1300goed.nl. Jullie muzieksmaak wordt nu meegenomen in de leukste lijst van Radio Gelderland. De stemcomputer is gisteren aangezwengeld hier vanochtend. En het begint al goed vol te stromen met stemlijstjes. Als je nog niet hebt gestemd, dan heb je alle tijd hoor. Want de lijst zenden we straks 10 dagen lang uit. Maar we geven Gelderland ook 10 dagen de tijd om te stemmen. alle1300goed.nl. Denk maar eens rustig na en dan zie ik je lijstje wel verschijnen. Vanmiddag komt de zon steeds beter tevoorschijn. Het gaat droog blijven. Een zwakke tot matige noordwestenwind maakt het 19 graden. Vanavond is het helder en dan neemt vannacht de bewolking weer toe en koelt het af naar een graad of 11. Morgen ook overwegend bewolkt, maar wel droog. Opnieuw rond de 19 graden. Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven. De Gelderlander opent met eigen onderzoek. Zeker 75 hectare natuur in Gelderland is stilletjes in gebruik genomen als landbouwgrond. Bosjes en natuurgebiedjes omgeploegd tot akkers en gemeenten die hier nauwelijks toezicht op houden. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed op het terrein van een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Een berg snoeiafval en kunststof van zo'n 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. De brandweer moest een nabijgelegen tankstation afschermen en kreeg hulp van Duitse collega's. De brand is intussen onder controle, de oorzaak nog onbekend. De Stentor en het AD openen vandaag met een pleidooi van de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen voor een soort gevangenis light. Laat meer gedetineerden overdag gewoon naar hun werk gaan in plaats van ze de hele dag achter de muren te houden. Donderdag debatteert de Kamer over de problemen in de gevangenissen. De Telegraaf opent groot, Hives is terug. Na 13 jaar maakt het Nederlands sociaal netwerk een comeback. Nu zonder verslavende algoritmes en zo'n 60% van alle Nederlanders zou het wel willen proberen. Het Financieel Dagblad opent met nieuwe Europese regels tegen greenwashing. Bedrijven mogen hun producten volgende week niet zomaar groen of milieuvriendelijk noemen. Veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor. En rij jij met de auto naar je werk, dan is de kans groot dat je er geld op toelegt. Vakbond CNV wil dat werknemers 25 cent per kilometer gaan krijgen in plaats van 23 cent. Het kabinet wil die verhoging ook, maar op dit moment krijgt nog maar een klein deel van de werkenden dat maximale bedrag. Bij de cao-onderhandelingen wordt het een stevig punt dit najaar. En Paulien Cornelissen is terug bij de slimste mens met een blauw mutsje in plaats van een pruik, want dat is meer Paulien. Ze is het afgelopen jaar behandeld voor kanker. Haar haar groeit langzaam terug. De medicijnen zijn zwaar, maar ze zat er wel gewoon weer bij de eerste aflevering gisteren. En dat was vooral aan haar te zien. Een blij mens.
1: Het is de hoogste tijd om de voorzitter van de jury aan u voor te stellen. Dit wordt ons derde seizoen samen. Wat fijn. Bij de hand. En lichtvoetig is ze. Paulien Cornelissen. Vallen we maar meteen met de deur in huis. Want je ziet er toch een beetje anders uit dan vorig seizoen.
2: Klopt. Ja, dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan dat doe ik dan op. Maar het overheersende gevoel nu is toch wel, ja, onwijs blijdschap dat ik hier mag zijn met jou en met jullie.
1: Ik ben ook ongelooflijk blij dat je er bent. Nee. We gaan beginnen.

0: Teun die appt me tot zometeen bij Plaatdelict. Die zit er helemaal klaar voor. Nog even wachten, Teun. We gaan namelijk eerst het hebben over de hulp bij digitalisering van de zorg. Want je krijgt bijvoorbeeld een e-mailtje van het ziekenhuis. En daar staat dan iets in over een koppelcode. En die moet je inloggen met een DigiD. En dan opent er weer een scherm vol met knoppen en termen. Steeds meer zorg gaat digitaal. Maar lang niet iedereen kan daarin mee. Dan kun je gelukkig in Gelderland op steeds meer plekken gewoon even bellen als je digitaal vastloopt.
1: Wat wij zien is dat als mensen bijvoorbeeld de vragenlijst in moeten vullen, dat ze dan begint eigenlijk al met dat ze een mail krijgen met soms allerlei ingewikkelde termen, zorgdomeinnummer of DigiD, moet u inloggen, koppelcodes. Dus wij beginnen eigenlijk in die basis al, als mensen daar niet uitkomen, dat wij ze dan helpen om in te loggen. Dus wij helpen niet bij medische vragen, maar echt bij wat is DigiD, waar kan ik alles vinden? Nou, en als mensen dan ingelogd zijn met onze hulp en ze moeten vragenlijst invullen, dan staat er soms zoveel informatie in zo'n scherm dat ze dat zelf, ja, eigenlijk niet, ja, waar moest ik nou ook alweer kijken? En wij helpen dan mee, zeg, ja, daar staan de vragenlijsten en wij werken ook met alle zorginstellingen samen, dus wij weten welk zij ook gebruiken. Dus wij weten ook waar wij de mensen op kunnen wijzen.
2: Belangrijk is het met, ja, dat de zorg ook steeds digitaler wordt, de toekomst kijken.
1: Ja, dat is waanzinnig belangrijk. Sowieso wordt de maatschappij steeds digitaler, dus het probleem van dat niet iedereen mee kan, is denk ik wel breder dan de digitale zorg. En zeker als je beseft dat relatief eenvoudige, empathische hulp die wij bieden, dat het enorme toegevoegde waarde heeft. Dus het is ook niet iets heel ingewikkelds wat we als maatschappij moeten gaan organiseren. Maar het is wel nodig dat het gebeurt.
0: Ja, daarvoor kun je onder meer terecht bij het Radboud UMC in Nijmegen, het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De landelijke helpdesk Digitale Zorg is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 6 op het telefoonnummer 085-130-4575. En het gaat echt niet om een klein groepje. Zo'n 4 miljoen mensen in ons land zijn niet digitaal vaardig genoeg om dit soort dingen zelf te regelen.

0: Basten op Radio Gelderland. Maakt het 7:58. En dus hoog tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Ik heb weer een leuk dossier voor je gevonden uit de kast.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Uit de kast van de platenpolitie. Ik ga hem voorlezen en misschien krijg jij vandaag wel het Radio Gelderland zaklampje. Als je weet over welke plaat ik het heb. We behandelen vandaag een dossier waarbij ik mij even gelijk zeg dat we niet het origineel uit de jaren 60 zoeken, maar ik zoek de cover uit de jaren 90. De muzikale aangifte komt uit een klein plaatsje waar de platenpolitie is uitgerukt voor een huwelijk onder verdachte omstandigheden. De bruidegom verklaart dat vrijwilligheid hier een rekbaar begrip is. Er is namelijk een baby op komst. Hij moet dringend werk zoeken om het kerstverse gezin te onderhouden, en de vader van de bruid staat gewapend klaar om eventuele twijfel weg te nemen. Dus dan, ja, dan ga je wel ja zeggen natuurlijk. Ja, ik wil, of je leven, zeg maar. De verdachte heeft nog geprobeerd de stad te ontvluchten, maar werd door zijn toekomstige schoonmoeder opgespoord en teruggebracht. Niet veel later wordt hij alweer gesignaleerd door getuigen, maar dan lopend richting het altaar. Vluchten lijkt inmiddels geen optie meer, en er klinken tijdens de ceremonie geregeld waarschuwingsschoten in de lucht om hem aan te sporen te trouwen. Dus, huwelijksdwang onder dreiging van een vuurwapen na een mislukte vluchtpoging. We zoeken hiervoor nogmaals niet het origineel uit de 60's, maar een cover van een zanger uit Schotland met zijn eigen kenmerkende raspende stem en blonde stekelkoep. Zijn uitvoering verscheen in 1993. Bij deze huwelijksvoltrekking is vooral de vuurwapengevaarlijke aanstaande schoonvader opvallend. Heb jij enig idee over welke plaat ik het zojuist had? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest. Een Schotse zanger dus. Dan nu een Ierse band. U2. Dit is The Sweetest Thing.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Aanstaande zondag, koopzondag, Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Driel is het 9,7. In Biel 11,4. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog met temperaturen rond de 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met minima rond de 12. Harderwijk trekt landelijke aandacht met woningbouw, waarbij elektrische bouwmachines worden ingezet om schadelijke uitstoot te beperken. Premier Rob Jetten kwam gisteren kijken in het Waterfront en wil onderzoeken hoe deze aanpak ook op andere plekken kan worden toegepast. Zometeen meer hierover. En in Nunspeet is een wandelroute geopend die mensen met dementie helpt zelfstandig op pad te gaan. De route, die vaak langs een winkelcentrum loopt, maakt het makkelijker voor bewoners van zorginstellingen om de weg terug te vinden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Eens even kijken. Oeh, dat begint wel een lange lijst te worden. Eens even kijken, als ik dit nou even zo doe. En dan zeggen we alles boven de 5 minuten. Nee, daar heb ik nog steeds heel veel. Alles boven de 10 minuten. Kijk, dan blijft er maar eentje over. Alleen op de A2 in Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del ben je langer dan 10 minuten onderweg door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, kost je 11 minuten. Al die andere files die ik heb weggeklikt, zeg maar, dat zijn files van 5 minuten of minder zelfs. Dus je bent zo weer onderweg. Maar het zijn echt een beetje de dagelijkse files op de plekken waarvan iedereen die daar staat ook wel weet, oh ja, staan we weer.
9: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Steen, even oud, sterk.
1: Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: David Essex en Gonna Make You a Star op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Zometeen natuurlijk de oplossing van plaatdelict. Bij eerst Harderwijk. Je hoorde het net al door mij verteld worden. Harderwijk heeft namelijk iets wat heel Nederland graag wil. Een woonwijk die snel en slim uit de grond komt. Het kabinet zag het gisteren met eigen ogen en presenteerde daar meteen ook nieuwe plannen voor de woningbouw.
1: Ik ben jullie binnen.
2: Minister-president Rob Jetten met een delegatie uit het kabinet op bezoek bij bewoners in een Harderwijkse wijk in wording. En ook wij willen wel weten hoe de mensen het vinden om hier te wonen. Maar iemand is ons voor.
3: Leuk dat je langskomt.
4: Ja, het is fijn hier.
5: Ja, het is heel mooi, heb ik bij de buren kunnen zien. Dus dat is een geniet ervan.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, dat is toch leuk.
2: Maar het bezoek is ook serieus. Minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan wil juist hier in Harderwijk haar nieuwe plannen presenteren.
6: Vandaag mogen wij dus op deze locatie ons plan van aanpak 50 punten om te versnellen, mogen we hier lanceren om meer, sneller en beter te bouwen.
2: En wat maakt dit bouwproject, het Waterfront, nu bijvoorbeeld zo'n project van de toekomst?
7: Toen bijvoorbeeld hier stikstof begon te spelen, toen zijn we bezig gegaan met het emissieloos aanleggen, woonrijk maken van de wijk. Ja, dat betekent dat er gewoon elektrische apparaten nu gebruikt worden. En ja, daar waren we de eerste van in heel Nederland.
2: Een project dat blijkbaar inspireert.
8: Kijken hoe we die Harderwijkse aanpak op veel meer plekken kunnen toepassen.
2: De eerste ideeën om van dit oude industriegebied een woonwijk te maken zijn wel al zo 25 jaar oud. Dat wel.
0: Dat wel, ja, in Harderwijk dus. Het Waterfront. Het kabinet stuurt dat actieplan wat ze hebben gepresenteerd, die 50 maatregelen, naar de Tweede Kamer. Dat is vandaag. En het doel, volgend jaar 100.000 nieuwe woningen. En op termijn 1 miljoen. Willen we meer woningen? Ja. Willen we het nu? Ja. 1 miljoen. Ambitieus.

0: John Mayer en New Light op Radio Gelderland. Het is bijna 7:15 geworden, dus tijd om plaatdelict op te lossen.
1: Plaatdelict.
0: Iedereen bedankt voor het meedenken. Het was weer een mooi dossier, maar we hebben hem te pakken hoor. We hadden te maken met een huwelijk onder dwang van een vuurwapen. Een man die onder schot wordt gedwongen om te trouwen nadat hij geprobeerd heeft te vluchten voor een ongewenste zwangerschap. De verteller probeert te ontkomen, maar wordt opgespoord door de moeder van de bruid. En de vader van het meisje staat klaar met een geweer, een shotgun, om te zorgen dat hij haar fatsoenlijk ten huwelijk huwt. Make an honest woman of her. Tijdens de ceremonie beseft de man dat hij snel aan het werk moet, omdat jij en ik en een schatje, we zijn met z'n drietjes, you, me, baby makes three. En dat duidt op een op handen zijnde geboorte. Het nummer is oorspronkelijk geschreven in de jaren 60 door Roy C., oftewel Roy Hammond. Maar deze versie verscheen in 1993. Ik zocht een Schotse zanger met een rasperige stem en een stekelkoep. Nou, dan weet je al snel dat ik het heb over Rod Stewart. En dat had ook Willem door en René heeft dat door. Koen heeft dat door. Die René die wilde ik trouwens eigenlijk als winnaar hebben. Dat lukt. Vandaag lukt het dan weer niet?
2: Nee, ze willen allemaal. Het gaat heel lang over. Dat is voor mij nieuw. Er zit niks tussen, maar hij gaat heel lang over. Dat wel. En het nummer klopt ook.
0: Nou ja.
2: Maar gisteren was Abel de winnaar.
0: Die stond gewoon te douchen, hè?
2: Precies, ja. Dat gaf eraf. Dus dat, misschien dat nu ook René ook onder de douche.
0: Kan natuurlijk.
2: We hebben een heel proper luisterpubliek.
0: Dat is wel prettig. Ja. Dat we wel allemaal schoon aan de dag beginnen. Ja. Nou, René, we krijgen jou te pakken, hoor. Want jij bent de winnaar vandaag van Plaatdelict. De plaat die wij zochten was namelijk Rod Stewart dus met Shotgun Wedding.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Daar komt de bruid.

0: onder dreiging van een gewapende schoonvader naar het altaar lopen. Shotgun Wedding van Rod Stewart, plaatdelict van vandaag. Heb jij nou ook een suggestie voor ons? Dan kun je die doorgeven via de mail frank@gld.nl. Een appje is zo gestuurd. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Dat kan natuurlijk ook. Wij gaan door met het weer. En dat krijgen wij vanochtend van Wouter van Bennemeek. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het begint licht te worden. En dan hoop je na zo'n dag als gisteren op dat je ook weer de zon te zien gaat krijgen. Maar dat is vooralsnog niet het geval in Gelderland, volgens mij.
2: Dat kan vandaag wel eens wat tegenvallen, inderdaad. Ja. We hadden net nog wel een mooie zonsopkomst op sommige plaatsen. Nou, op dit moment zien we de bewolking toch wel verder toenemen vanuit het noorden. En het blijft wel droog vandaag, maar ook wel tamelijk bewolkt. Ik denk dat pas later in de middag de zon weer af en toe kan doorbreken. Temperaturen daarbij ietsje minder hoog dan gisteren. Toen werd het op veel plaatsen toch wel 20 graden. Nou, dat gaan we vandaag denk ik niet halen. Het wordt een graad of 18, maar het is wel heel rustig weer met nauwelijks wind. Dus koud zal het ook zeker niet aanvoelen buiten.
0: Dat is lekker. En hoe is dat voor de rest van de week?
2: Ja, vanavond en vannacht moet het dan langzaamaan wel wat meer gaan opklaren. En dat betekent dat er morgen in ieder geval meer zon is dan vandaag. Met ook hogere temperaturen. Zo'n 21 graden en opnieuw staat er maar weinig wind. Nou, morgenavond kan er dan een enkele bui vallen. Maar dat zal vooral voor Noord-Nederland bestemd zijn. De meeste buien gaan dus langs ons heen. En de rest van de week, donderdag, vrijdag en het weekend, zien er eigenlijk heel mooi uit. Met geregeld zon. Donderdag temperaturen van een graad of 19. Maar vanaf vrijdag en vooral tijdens het weekend, nou, dan lijken we toch wel ruim boven de 20 graden uit te komen. En ook begin volgende week houdt dat waarschijnlijk aan.
0: Oké, en de herfst is dan begonnen, hè? Dat is deze week?
2: Ja. De herfst is inderdaad begonnen. Dat is morgen, 23 september. Ja.
0: En dan rollen gewoon de mooie temperaturen ons nog altijd tegemoet, zeg.
2: Ja, het weer doet niet echt mee, dat jaar met herfst. Nee, voorlopig niet.
0: Wouter, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot straks.
0: Ja, daar worden we blij van dat soort mooie weerberichten. Happiness brengt ons dat. Net als van de Pointer Sisters. Ja.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en...

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
2: Lekker!
1: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
0: Voor AVEC-bedden, bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
1: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
5: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
6: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
4: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 13 minuten. Ook op de A2 13 minuten door wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest vanuit Den Bosch. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 11 minuten. Op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef ook 11 minuten. En 11 minuten tussen Knoopend Ewijk en Renkum van het Os naar Arnhem. Op de N224 Arnhem-Zeist tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. Daar staat 2 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
10: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon.

0: telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Hey Remo!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Goedemorgen, Gelderland.

0: Christopher Cross en All Right. Op Radio Gelderland is het 8:09 geworden. En ik wil even wat dank en respect voor Joke Broelman, Erik Degen uit Zetten en Jan Buitenhuis uit Uggelen. Dat zijn zomaar 3 mensen die ik even uitpak. Zij zijn inmiddels al naar alle1300goed.nl gegaan en hebben hun stemlijstje achtergelaten voor de lijst met de smaak van Gelderland. Goedemorgen, het is dinsdag 22 september. Gisteren heb ik dus de stemcomputer aangezwengeld hier in de studio. En op dag 2 is er alweer goed gestemd vanochtend. Je hebt in totaal 10 dagen de tijd om jouw smaak door te geven. Dus zeggen dat er straks geen mogelijkheid voor was, dat is onzin. Je hebt deze dagen echt wel ergens het momentje om te zeggen: oeh, ik wil alles van ABBA horen. Of ik wil juist meer Prince. Of ik wil die ene Run DMC. Of die ene Celine Dion-banger. Die moet erin. Zeg het maar. Alle1300goed.nl voor jouw stemlijstje. Wat wil jij graag horen? Geef me door. Vandaag komt de zon hopelijk toch nog even tevoorschijn. Het is vooral een beetje, grotendeels bewolkt vandaag. 19 graden, zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen ook overwegend bewolkt, maar ook dan weer droog. En dan nu eerst een greep aan dat Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. De Gelderlander opent met een eigen onderzoek. Zeker 75 hectare natuur in Gelderland is stilletjes in gebruik genomen als landbouwgrond. Bosjes, natuurgebiedjes, omgeploegd tot akkers en gemeenten die nauwelijks toezicht houden. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed op het terrein van een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Een berg snoeiafval en kunststof van zo'n 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. De brandweer moest een nabijgelegen tankstation afschermen en kreeg hulp van Duitse collega's. De brand is intussen onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. De Stentor en het AD openden met een pleidooi van het gevangeniswezen zelf voor een soort gevangenis light. Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan in plaats van ze de hele dag achter de muren te houden. Donderdag debatteert de Kamer over de problemen in de gevangenissen. De brandweer heeft steeds vaker last van inbrekers. Dit jaar zijn er al 85 kazernes bezocht en bestolen. 5 keer zoveel als vorig jaar. Dieven nemen dan vooral zwaar reddingsgereedschap mee, waarmee slachtoffers bijvoorbeeld uit auto's kunnen worden geknipt en bevrijd. Ook in Gelderland-Zuid is het raak geweest. De hulpverlening kwam niet in gevaar, maar reservemateriaal moet soms van ver komen en dat kost weer tijd. De politie doet landelijk onderzoek naar deze inbraken. De Telegraaf opent groot vandaag met Hives. Het is terug. Na bijna 13 jaar maakt het sociaal netwerk vandaag een comeback, precies 22 jaar na de oprichting. Ooit gebruikten bijna 10 miljoen Nederlanders het platform. De bekende dansende gele banaan, de krabbeltjes, de respectknop. Het keert allemaal terug. Verschil met vroeger is wel, er is geen verslavend algoritme op de achtergrond. Bijna 6 op de 10 Nederlanders zegt het mede daardoor, wilt wel proberen. En dan Tara uit Putten. Zij begon als klein meisje met het sparen van plastic doppen voor Kika. Ieder jaar weer de schuur vol, totdat ze een vrachtwagen nodig had om alles weg te brengen. 10 jaar lang, 40 miljoen doppen, goed voor €33.000. En nu stopt ze ermee. En dat valt haar best zwaar.
1: Hier is onze verzamelplek. Daarachter staan eigenlijk alle doppen. Hier worden ze eerst uitgezocht en daarna gooien we ze in een big bag.
2: Hoeveel dopjes liggen hier nou eigenlijk?
1: Waarschijnlijk rond 4,5 miljoen. Nou, het begon eigenlijk toen ik 9 jaar was. Toen was er een actie bij de Intratuin, dan kon je doppen inleveren voor Kika. Nou, dat vond ik heel leuk. En toen had ik een klein zakje had ik ingeleverd. En toen zei mijn vader, wil je het groter aanpakken? Toen dacht ik, ja, is goed. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. De schuur waar we nu in staan is helaas niet meer zo heel stevig. En ik moet dus gewoon hier eigenlijk weg voor de veiligheid. Dus houdt het hier na 10 jaar helaas op. Ja, het is natuurlijk wel jammer, want je hebt er wel 10 jaar hard voor gewerkt. Maar het is ook ergens wel een keer goed zo. Ik denk dat we een heel mooie prestatie hebben neergezet.

0: Shanna Spiro, met haar eerste nummer 1 hit in Engeland. Ze woonde een tijdje in New York en daar had ze contact met iemand die zegt... Ik kom nog wel eens langs. En elke ochtend hoopte ze even dat hij beneden op haar stond te wachten. Maar hij is nooit gekomen. En uiteindelijk schreef ze dit nummer niet zozeer over hem... maar over het idee dat je soms meer verliefd kunt zijn op je verwachtingen van iemand... dan op de werkelijkheid. Great expectation. Shanna Spiro. Stel je voor, je huis wordt ergens in een fabriek in elkaar gezet... op een vrachtwagen geladen en in een paar maanden staat het er. We gaan weer even naar Harderwijk, in de wijk Harderwiekerbrink. Daar staan al 20 van dit soort uit de fabriek in elkaar gezette huizen. Sneller, efficiënter en als het onze minister van Wonen ligt... binnen 4 jaar de standaard voor de helft van alle nieuwbouw. En de bewoners die er wonen, ja, die merken het verschil niet eens.
1: Hier op de bouwplaats zijn ze hard aan het werk. En er staan ook woningen die een jaar geleden zijn opgeleverd. Die zijn als een bouwpakket in elkaar gezet. Zo'n woning staat binnen 8 weken is het in elkaar te zetten. Ja. Dat is natuurlijk mega snel, efficiënt. Gaat dat ten koste van de kwaliteit van de woning?
2: Nee. Maar dat komt omdat natuurlijk het grootste gedeelte al in de fabriek is vervaardigd. Daar zie je bijvoorbeeld ook dat de kozijnaansluitingen met de wand al zijn gemaakt. En natuurlijk moet je daar rekening mee houden op de bouwplaats. Maar daar heb je tijd genoeg voor om dat te doen. En om vervolgens gewoon een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren.
1: De prefab woningen worden in een fabriek gebouwd. Wat maken jullie hier?
3: Nou, wij maken eigenlijk alles wat prefab houten elementen zijn. Dus wanden, daken, dakkapellen, vloeren.
1: Over 4 jaar, als het aan de minister ligt, dan moet de helft van de nieuwe woningen prefab zijn. Stonden jullie te juichen toen jullie dat hoorden?
3: Uiteraard, maar prefab is toch wel een sleutelwoord, lijkt mij. Je bouwtijd kun je verkorten. Op de bouw regent het. Daar kan het uitlopen door weersomstandigheden. Maar hier kunnen we droog bouwen, we kunnen snel en veel vooruitdenken. Dus dat neemt een heel veel tijdwinst behouden daarmee.
4: Goedemiddag.
1: Bram Franke, u woont in een prefab huis.
4: Dat klopt, ja.
1: Hoe woont het?
4: Het woont hier prima. Het is mooie huisjes zijn het. En ik zit hier te genieten in dat woningje.
1: Merk je het ergens aan dat dit huis niet hier is gebouwd, maar in een fabriek?
4: Nou, ik merk daar niks van. Voor mij is het prima.
1: Ja, en ik zie een ruime hal, een gezellige woonkamer, keuken. Het ziet er allemaal... Vanuit binnen zie je niet dat het in een fabriek is gebouwd.
4: Daar zie je niks van. Ik vind eigenlijk de kleur, dat vind ik een beetje jammer dat ze zwart is bij jou.
2: Ik denk dat het gewoon goed is dat die ambitie neergezet is van de helft van de woning uit de fabriek. Daar moeten we ook zeker naartoe. Want dan kunnen we inderdaad opschalen, kunnen we grotere aantallen halen. En dan blijft er in ieder geval nog ruimte, ook voor de individuele aannemer en de kleine bouwbedrijven, om de traditionele woningen te bouwen. Maar de helft moet zeker uit de fabriek komen. Dat vind ik een heel goed streven.
0: Harderwijk loopt ook op een andere manier voorop. Op de bouwplaats wordt volledig elektrisch gewerkt zonder uitstoot. Volgens de gemeente waren ze daarmee de eerste in Nederland. Daar zijn ze best trots op. Dus weer de vraag waar die accu's dan weer vandaan komen... en hoe die worden vervoerd. Maar dat is dan een tweede. Gladys Knight en The Pips. And babies, don't change your mind. Het is 7:30. Goedemorgen.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
1: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Nee, nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
9: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
9: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Goedemorgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bergendal is het 10,6, in Hengelo 11,7. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Temperaturen zo rond de 19 graden. Vanavond en vannacht ook bewolkt en dan zo rond 12. 6 ton subsidie heeft in Gelderland nog nauwelijks nieuwe woonwagenplekken opgeleverd, terwijl die volgens de voorwaarden inmiddels gebouwd hadden moeten zijn. 4 gemeenten kregen in 2021 geld voor ruim 100 standplaatsen. Een groot deel daarvan is er nog niet en daardoor moet waarschijnlijk een deel van de subsidie terug naar het Rijk. En COC Midden-Gelderland roept 18 gemeenten op meer te doen tegen de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Nieuw onderzoek laat zien deze week dat middelbare scholieren tussen de 2021 en 2025 duidelijk minder positief over homoseksualiteit zijn geworden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Tussen Zaltbommel en Beest door wegwerkzaamheden een dichte linkerrijstrook in 8 minuten. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuutjes. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde 13 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen 3 kilometer 22 minuten.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de. Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Hey Remo!
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: Ja, Earth and Fire. En maybe tomorrow, maybe tonight. 9:09. Een hele goede morgen. Een mooi verhaal vandaag bij Omroep Gelderland vanuit Nunspeet. Daar in Gelderland gaat namelijk vandaag een pad dicht. Maar er komt er ook eentje bij. In Zelhem sluit eind oktober de mountainbike route door het Vossenbos. Want de eigenaar wil daar meer rust en natuur. Pieterpad zal er straks zelfs omheen moeten. Maar in Nunspeet is juist een nieuw pad geopend. En dat is het Vergeet Me Niet pad. Een wandelroute langs 3 zorginstellingen voor mensen met dementie. Dus het ene pad verdwijnt, maar het andere verschijnt.
1: Dan is het pad officieel bij deze geopend.
2: Het Vergeet Me Niet pad is een wandelroute van 1,5 kilometer... voor mensen met onder andere Alzheimer of dementie. En de bedoeling is dat wij en vrijwilligers en familie dit pad straks kunnen gaan wandelen.
1: Er zijn stoeptegels waar een vergeetmenietje op is gespoten in een goede herkenbare blauwe kleur. Dat is ook het thema van de Wereld Alzheimer Dag. Een vergeetmenietje, zodat we oog hebben voor elkaar.
2: Voor nu is er even gekozen voor een wandelpad met opgespoten vergeetmenietjes met stoepkrijt. Maar het is wel de bedoeling dat het uiteindelijk een vaste route gaat worden.
1: Ik kan me best voorstellen dat er wel definitieve plekken in Nunspeet zijn. En die zijn er ook wel, waar mensen terecht kunnen. Dus in die zin is de route definitief, maar de routing op de grond niet.
3: Heel leuk. Leuk om samen te doen, ook met de bewoners en familie. Ik denk ook zeker leuk voor de bewoners dat ze straks zelf de route kunnen lopen, dat ze het kunnen volgen.
0: Ja, het Vergeet Me Niet pad is een initiatief van de Welzijnsstichting in Nunspeet. En het mooie is, je kunt het dus iedere dag opnieuw ontdekken. Net als dat ik iedere dag weer een nieuw woord ontdek in mijn Dikke van Dijk, mijn woordenboekje vol bescheiden taalparels. Maar ik maak af en toe ook een foutje. Dat heb ik gisteren gedaan. Het woord van gisteren hadden we namelijk al in de Dikke van Dijk gezet, ergens in maart of zo. Een dubbeling, ja!

Een liefdesliedje van Sarah Baray. Waarin ze eigenlijk zegt, ik ga geen liefdesliedje schrijven. Tenminste, niet vandaag, voor jou. Het is 9:15. Goedemorgen. En voordat ik Klein Orkest ga draaien, wil ik eerst nog even naar de Dikker van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalpagels, waar ik gisteren koos voor het woord recalcitrant. Maar dat was niet correct, want die stond er al in. Die heb ik al eerder behandeld, recalcitrant. Blijkbaar had ik dat niet helemaal goed onthouden. Maar gelukkig heeft de Radio Gelderland hele scherpe luisteraars die dan als de kippen bij zijn een appje of een mailtje sturen. En inderdaad, recalcitrant was al genoemd als woord van de dag. Een onbedoelde dubbeling gisteren dus. Vandaag een nieuw woord, poespas. Als we het vandaag over poespas hebben, dan bedoelen we onnodige drukte, overdreven gedoe of waardeloze ophef. Als iemand zegt, doe maar gewoon zonder al die poespas, dan willen ze eigenlijk dat het simpel en to the point blijft. De herkomst van het woord poespas is eigenlijk heel grappig en smaakvol. Het stamt al uit de 17e eeuw en was oorspronkelijk de naam voor een goedkoop, simpel gerecht. Het was een soort dikke stampot of brei van klietjes, vaak gemaakt van witte rijst, van witbrood, grutten en wat groenten. Omdat het een mengelmoes van alles wat was, ging men het woord later gebruiken voor een rommeltje of een warboel in figuurlijke zin. En zo is die zompige klietjesbrei uiteindelijk veranderd in het onnodige gedoe dat we vandaag de dag kennen als poespas. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, zullen we de kerst gewoon vieren zonder al die poespas? Gewoon gezellig met een pizza op de bank. Of toen de directeur jarig was, werd er met veel poespas een complete fanfare ingehuurd. Ik wil gewoon een antwoord op mijn vraag. Dus laat al die administratieve poespas eromheen maar zitten. Maar hij maakte een hele poespas om die nieuwe auto van hem, maar het bleek gewoon om een tweedehands bak te gaan. Dat soort dingen. En deze stond er nog niet in, hè? Poespas. Recalcitrant wel. Ja, ja.

0: klein orkest en over de muur. 8:50 is het geworden. Rob Kleijs is al binnen, die gaat zometeen het overnemen hier met Op de Koffie. Maar eerst nog even naar Wouter van Bennebeek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, deze dinsdag, de 22e, begint een beetje grijs.
1: Ja.
0: En we zijn natuurlijk gisteren echt wel verwend met die zon.
1: Klopt.
0: Maar het eind van de dag vandaag?
1: Ja, het wordt allemaal wel beter, zeker. Ja. We hebben nu nog te maken met veel bewolking inderdaad. Heel dik is die bewolking niet. Heel af en toe komt de zon er al even doorheen. En ja, vooral vanmiddag, laat vanmiddag, vanavond gaat de zon wel wat vaker doorbreken. Een beetje afhankelijk daarvan komt de temperatuur uit tussen de 18 en 20 graden en het blijft overal droog. Er staat ook maar heel weinig wind en dat geldt eigenlijk ook voor vanavond en vannacht. Nou, klaart het vannacht op, kan het afkoelen naar zo'n 9 graden. In gebieden waar het bewolkt blijft wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. Dus best wel grote verschillen in nachttemperatuur.
0: Ja.
1: En
0: de rest van de week?
1: Ja, morgen hebben we een warmere dag in ieder geval met meer zon. Temperaturen oplopend naar 20 of 21 graden. Langzaamaan neemt de wind wel wat toe. En morgenavond kan er dan een enkele bui vallen. Dat zijn wel de laatste buien van deze week. Want donderdag, vrijdag en ook komend weekend blijft het droog met veel zonneschijn. Temperaturen langzaam verder oplopend. En dan kan het in het weekend op sommige plaatsen misschien wel 24 graden worden.
0: Kijk eens aan zeg.
1: Ja.
0: Nou, dan verlengen wij die zomer gewoon nog een klein beetje.
1: Zeker, ondanks dat de herfst morgen officieel begint natuurlijk. Doet het weer daar voorlopig zeker niet aan mee. Nee.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Wil jij je over een uurtje ook even bij Rob melden anders?
1: Zeker weten, gaan we doen.
0: Goed zo. Dankjewel Wouter. Rob Kleijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil het natuurlijk in Op de Koffie over iets hebben, maar ik weet niet wat eigenlijk.
2: Nou, lekker groenten. Hoe maak je ze lekker eigenlijk?
0: Hoe maak je groenten lekker?
2: Vroeger had je flippo's in die chipzakken en zo. En ik kijk een beetje rond in de supermarkten. En alle acties zijn er nu op gericht om gezond te eten.
0: Ja.
2: Groentetuintjes, bitter bikke buddies.
0: Ik heb ook iets in mijn portemonnee zitten wat ik gisteren in de supermarkt kreeg voor een collega hier, wiens kinderen het sparen bij de Albert Heijn. Ik weet niet eens hoe het heet.
2: Disney dingetjes of zo?
0: Disney dingetjes, ja. Ook bij de fruit en zo.
2: Ja, Albert Heijn heeft nou van Koningsbrug, hè. Verwacht iedere keer dat er of Thai of Ray ook uit die schappen komt. Nou, op je knieën. Dan pas mag je eten. Maar dat dus. Ja, hoe krijg jij het gezond? Hoe hou je het gezond?
0: En hoe hou je gezond lekker?
2: Ja.
0: Ik had gisteren bang bang bloemkool.
2: Hoe?
0: Bang bang bloemkool.
2: Wat is... Leg eens uit.
0: Nee, ik had bloemkool gemaakt en ik had een recept gevonden dat heette bang bang bloemkool.
2: Is dat een boem boem? Op geen die bang bang.
0: Dat was bloemkoolroosjes en daar moest een beetje een soort
2: curry.
0: Een beetje hete chili mayo overheen en dan panko en dat in de oven. En met dat krokante kruiden stukjes bloemkool. Was lekker.
2: Was het niet verbrand?
0: Nee. Oh. Ja, was niet verbrand.
2: Bang bang.
0: Bang bang bloemkool.
2: Oh, nou, dat is. Dat is wel lekker, ja. Dat soort dingen.
0: Hoe maak jij groenten lekker? Of hoe hou jij het gezond en ook aantrekkelijk op het bordje?
2: Kom eens op mijn bang bang.
0: Ja, geen idee waarom dat bang bang heet. Zal ik dat opzoeken?
2: Ja, chat.
0: Ik zoek het op. Nee, dat ga ik gewoon zelf opzoeken.
2: Gek.
0: Ja, ik ga naar de diep. En dan ga ik bij de B beginnen.
2: Bij de B. Rijderhof is terug.
0: Yes. Kom hier op terug. Hoe hou jij het lekker en gezond met die groenten? Rob@gld.nl of een appje.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl.

0: Lalique Museum.nl.
1: Uniek slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
2: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
4: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
6: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
4: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie dan. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en de afrit Geldermalsen. 12 kilometer langzaam rijden, stilstaan. 13 minuten is de vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is dicht. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ocht en Tiel. 3 kilometer, ook 10 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En dan nog de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 5 kilometer langzaam rijden, stilstaan. En 5 minuutjes langer onderweg.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Begon jouw dag met ruitschade?

0: Opgelost. Autotaalglas.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: De koffie.

Elvis Presley en Suspicious Minds hier op Radio Gelderland op de dinsdag 22 september alweer. Het is 9 minuten over 9. Het is wachten op de zon, maar die gaat komen. Wat er al is, dat is gewoon heerlijke muziek. Herman van Veen met Hilversum 3. Hoe lang is dat geleden, zeg? Goedemorgen.

0: and the Pan. Eigenlijk het vervolg van de Easy Beats, hè? Met Hey St. Peter, het is 9:50 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag, die brengt ons vandaag bij Laura. En Laura zegt, ik hoor hem bijna nergens meer. Onze Rudy Karel. En buiten dat hij altijd een leuke show kon presenteren in het Duits-Nederlands. En volgens mij, zegt Laura, kon hij veel beter Duits dan wij allemaal dachten. Kon hij ook fantastisch mooi zingen, vind ik. En een van zijn allermooiste liedjes, die zie ik eigenlijk iedere avond voor mijn deur. Als de mensen uit de buurt met de hond het laatste rondje doen. Ik heb zelf geen hond, maar ik kan me het liedje helemaal voorstellen. Kan Esplaat bij de dag, samen een straatje om? Wel zeker, Laura. Hier is de Rudy.

compact in dit liedje, hoor. Samen een straatje om, maar wie laat die nu uit? Ja, het is even afschakelen voor de hond, maar ook voor de uitlater is het wel even lekker. Dag een beetje doornemen. Als het lekker weer is, nog even een paar extra straatjes pakken. Nou, Laura had hem door. Als ze naar de buren keek, die dat laatste rondje liepen. En wilde hem als plaat bij de dag, bij deze. En jouw plaat van de dag, die kan ook, hè, gewoon even aanvragen via de app. Op mail 06 22 22 13 42. Hier is Toto.

0: zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Ja, er kwam een CD. En tekst alweer weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, ben je ook nog een ontbijtarrangement voor twee. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.

maar in alle 1300 goed stemmen, hè? Ja. Staat er niet bij. We hebben er 3.500 zo ongeveer voor geselecteerd. Dan kun je altijd je eigen keuze ook opgeven. En de stem van Gelderland laten horen en meemaken dus. We gaan hem uitzenden van 9 tot en met 18 oktober. En jouw stem telt. Alle 1300goed.nl, daar kun je gaan stemmen. Nu even naar de provincie kijkend, zien we dat het een graad of 13 is. Winterswijk zet 13 graden precies. En in Hierden 13,3 inmiddels al. Jawel. Dan nog even het Gelders nieuws bekijken, want altijd iets te doen in Gelderland. En daarin het artikel onder andere tonnen aan subsidies voor woonwagenplekken, maar bijna niets is gerealiseerd. 6 ton subsidie, maar nauwelijks nieuwe woonparken standplaatsen. 4 Gelderse gemeenten ontvingen jaar geleden al geld van het Rijk om extra plekken te realiseren voor de woonwagens. Maar de meeste standplaatsen die zijn nog steeds niet gebouwd. En omdat de afgesproken termijn ruimschoots is verstreken, moeten nu de gemeenten het subsidiegeld waarschijnlijk gaan terugstorten. En pech dus voor iedereen die met een woonwagen ergens wil staan. En een wijnboer die geen tijd heeft voor wijn, want Adam, zoals die heet, die moet nu knallen. In Groesbeek werkt de wijnboer, en oenoloog trouwens, Adam Dijkstra, naar de periode van de oogsten van de druiven. 13 hectare heeft hij aan druiven van zijn Groesbeekse bedrijf. Die moeten nu geplukt worden. En hij is een van de weinige wijnwetenschappers van ons land. Maar hij noemt zichzelf het liefst gewoon wijnboer. Lange dagen nu in de oogsttijd. Hij begint rond 5:00 ochtends en gaat tot 8:00, 9:00 door. Nou, als je wil helpen of wil gaan kijken, even naar Groesbeek. En als je drukte ziet, dan wordt daar in ieder geval, ja, niet wijn geplukt, maar druiven geplukt om later wijn van te maken. Dat allemaal op gd.nl. Heb jij tips trouwens voor nieuws uit Gelderland? Tip ons via de app 06-22-22-1342. Dit is Yves Berendsen. Met eentje van Clusome wel geweldig lekker.

Paul Simon en de Mother and Child Reunion hier op Radio Gelderland. 9:30 geworden. Vandaag bij de koffie wilt het hebben over jouw groenten. Hoe hou je die lekker? Want supermarkten die mogen geen ongezond voedsel meer promoten. Dus wat ze nu doen met allerlei acties, zegeltjes, knuffeltjes, wat heb je? Tuintjes, de beter bikken buddies. Promoten ze nu dus groenten en fruit. Om dat gewoon heel aantrekkelijk te maken. En dus kinderen te leren dat groente en fruit ook wel lekker kunnen zijn. Ja, hoe hou jij jouw groente ouderwets lekker, zou ik bijna zeggen? Hoe maak jij ze het lekkerst, jouw groente? Als je tips hebt, laat maar even weten. Via de app of via de mail. Dat gaat via 06-22-22-1342. Of even mailen, rob@gld.nl. Groente, hoe maak je ze het lekkerst? En welke groente heb je eigenlijk het liefst als we over groente praten? Er zijn nog steeds best veel mensen die groente niet eens willen zien, hè? Maar je kunt er een hoop mee. En de kinderen zijn er nu gek op, want ze krijgen er een zegeltje bij. Of een beter bikken buddy. App of mail maar, die zijn hiermee.

from Mahogany op Radio Gelderland. 9:40. Het kijkt een beetje fris als je naar buiten kijkt, maar dat gaat allemaal goed komen. Ik ga zo meteen maar eens contact maken met Wouter. Maar eerst het park in, het Ichiku Park van de Small Faces.

0: As Small Faces, Ichiku Park, It's All Too Beautiful. Nou ja, dat valt wel mee toch, Wouter?
1: Ja.
0: Te mooi is het nog niet. Moet nog een beetje komen, hè, vandaag.
1: Klopt. Ja, het is best wel grijs buiten op veel plaatsen. Het is wel overal droog. Temperatuur op dit moment een graad of 15. Nou, vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 20 graden. Een beetje afhankelijk van de hoeveelheid zon. 18 graden onder de bewolking en 20 graden als de zon even tevoorschijn komt. En ja, het is wel heel rustig weer vandaag met weinig wind. Dus dat maakt het voor het gevoel zeker niet kouder. Dus het valt allemaal wel mee eigenlijk. Maar morgen wordt het een stuk warmer. Dan krijgen we temperaturen tot zo'n 22 graden. Veel meer zon dan vandaag ook. En in ieder geval tot de avond blijft het morgen droog. Nou kan er morgenavond wel een enkele bui vallen. Vooral in het noorden van onze provincie, maar dat zal heel plaatselijk zijn. Ook dan ziet het er over het algemeen gewoon droog en rustig uit.
0: Ja, komt er gewoon weer een zomertje?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Donderdag hebben we even met een noordenwind te maken. Dan iets lagere temperaturen van een graad of 20. Wel geregeld zon en ook dan blijft het droog. En dat geldt ook voor vrijdag, zaterdag en zondag. Oké, er zou een keer een enkele bui kunnen vallen. Maar over het algemeen ziet het er droog en vrij zonnig uit. Met temperaturen die oplopen naar 22 tot misschien wel 24 graden later in het weekend.
0: Nou zeg... Het gaat gewoon door, dus ja.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, Wouter, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

0: heerlijk ontspannen jazzy music van Everything But The Girl, Each and Everyone. Het is bijna 10 uur.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid.

0: Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Levi, dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Is maar één melding. Kleintje ook. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Geldermalsen. 3 kilometer met 4 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
11: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Download de app en start met Vip.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

het lijflied van dit programma. Eén kopje koffie. Ja, 4 tot 5 is echt gezond. Ja, dat zijn de nieuwe onderzoeken weer. Iedere 3 maanden hebben we nieuwe uitkomsten, nieuwe onderzoeken. Maar 4 tot 5 bakjes koffie. Met niks erin, hè? Gewoon koffie. Super gezond. Echt. Ja, over gezond gesproken. Supermarkten die mogen niet meer aan de kinderen komen met slecht voedsel. Dus daar mogen ze geen acties op loslaten. Wat er dus nu gebeurd is, om die kinderen natuurlijk wel binnen te lokken en ook de ouders en daardoor weer verkoop te stimuleren, is dat de kinderen bij gezond eten een beloning krijgen. Of een leuke sticker, of een buddy, een beter bikke buddy. Een knuffeltje, een tuintje, diskies, noem het maar op. Het zijn schijfjes, Disney-figuren, groenten worden aangeprezen door Sneeuwwitje. Elsa, ijsbergsla, allemaal om die gezonde vibe erin te krijgen bij de jeugd. Of dat lukt, dat weet je niet. Maar we willen het wel eens hebben over de koffie, bij de koffie, over groenten. Want hoe hou jij de groenten lekker voor jouzelf? Ben jij een rauweter? Ben jij een stomer? Ben je een kapotkoker? Laat maar weten. En gebruik je veel kruiden daarbij? Of ben je helemaal niet van de groenten? Er zijn ook gewoon veel mensen die alleen lekker vlees eten tegenwoordig. Dat is ook weer helemaal in. Dus, laat maar eens weten, hoe hou jij jouw groente? En wat is jouw favoriete groente eigenlijk? Lekker. 0800-345-0345 als je wilt bellen en vertellen op de radio. Maar je kunt ook gewoon even de app gebruiken. 06-22-22-1342 of mailen. rob@gld.nl. Hoe hou jij de groente lekker? En hoe deel je dat met je kinderen? Om ze wat groente te geven. Bel, app of mail tijdens de Walker Brothers. Make it easy on yourself.

Dat is een mooie, hè? Voor in de karaoke bar, The Walker Brothers, Make It Easy On Yourself. Gaat vanzelf meezingen, ja. 17 over 10 geworden. Groenten, daar hebben we het vandaag over. Hoe maak je die lekker? Ja, de supermarkten zetten in op van allerlei speeltjes, acties, om de kinderen maar groenten en fruit te verkopen. Of dat lukt, dat weet je niet. Maar het is wel een ommeslag. Vroeger had je de Flippo's en de chips. En ja, dat deed het ook goed. Hè? Dan ging je eerst op zoek naar de Flippo en daarna kwam de chips wel een keer. En die had je ook wel op. Maar nu dus, om groente en fruit aantrekkelijk te maken van allerlei acties, brengt ons bij de vraag: hoe maak jij je groente nou lekker klaar? Hans, die zegt: goedemorgen Rob. Ik maak nu vaak groente klaar in mijn airfryer. Ik kan in die airfryer ook stomen. En daar stoom ik mijn groente in een paar minuten klaar. Ik doe er wel een beetje peper en zeezout over voor de smaak, maar dan wel lekker klaar. En die airfryer heeft wat erbij gebracht, hoor. Dat lijkt al een wonderapparaat in de keuken. Ingrid die zegt: gisteren chili con carne en gewoon een zak kant-en-klare groenten. Lekker erbij, helemaal niks, geen probleem. Heerlijk, makkelijk koken. Joke zegt: ja, zoveel mogelijk verse groenten elke dag. Ik maak ze lekker met kruiden, een uitje erbij bakken en verder niet te veel poespas. Groenten zijn gewoon ook van zichzelf al lekker, toch? Ja, daar moet je wel mee hebben gekregen. Ja, dat zegt Bianca. Die zegt: ja, ik voer mijn kinderen gewoon altijd groenten die ik zelf heb gekookt. Ik heb het geprobeerd toen ze klein waren met die potjes. Daar is op zich niks tegen, maar het is niet de echte smaak. En nu ze veel ouder zijn, eten ze en lusten ze gewoon alles. Ik heb wat dat betreft misschien of het zelf goed gedaan, smiley, of hele makkelijke kinderen. Maar ik had nooit problemen om mijn kinderen groenten te voeren. Mijn favorieten zijn pepers en paprika ook trouwens. En heel veel knoflook, zegt Erik. Het beste komen de groenten tot hun recht in een tray bake. Al dan niet met worstjes of stukken kipdijfilet. Ja, dat is ook makkelijk, hè? Gewoon hup, de tray in de oven, beetje olie erop en make it easy on yourself, zou je wel zeggen. Harry, die zegt ook: ja, voor mij eigenlijk heel weinig groente. Ik ben blij weer dat de stampotten eraan komt. Dan worden ze een beetje, ja, tussen de aardappelen doorgemengd, zodat ik ze niet zie. Want ik ben echt geen groentefriek, nooit geweest ook. Ja. Ja, dat kan ook. Hoi Rob, zegt Simone. Ik gril mijn groenten vaak in dunne schijven. Beetje olijfolie erop, kruiden of misschien wel wat strooikaas. Soms haal ik mijn gegrilde broccoli schijven door een lekker kruidig kaasdeegje en ik schroei ze dan dicht in de koekenpan. Ach, dan eet je echt gewoon groenten met een lekker kruidig korstje. Heerlijk. Maar ja, groenten koken of een rauwe andijviestampot, die vind ik ook nog steeds heel erg lekker. Nou, de rauwe andijvie, die zegt ook Rinus, die zegt: ja, voor mij een aardappeltje, spek en dan de andijvie rauwer doorheen. Nou, dan kom ik wel aan mijn groenten. Toch? Ja, en Lisette zegt: ja, groenten, ik ben meer een salademens. En dat mag dan rauw, maar wel heel fijn gesneden zijn. En dan echt een goede dressing eroverheen. Een klassieke. Met olie, azijn, beetje mosterd, beetje honing en een klein uitje er helemaal doorheen gesnipperd. Nou, dan mag het van mij eigenlijk alles zijn, want dan ga ik voor de dressing en wat er dan tussen zit, dat maakt het mondgevoel. Ah, kijk. Nou, en Mark zegt: groenten? Ja, aan mij besteed eigenlijk alleen broccoli. Makkelijk te maken, even stomen met het aardappeltje mee en een stukje kip. En dat eet ik eigenlijk 3 keer in de week. Saai misschien, maar wel lekker. Beetje boter en knoflook over de broccoli. Nou, heb jij nog lekkere tips voor de groentes? Laat maar komen via app of mail. Hier is

0: van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

Iets van Stacy Lettuce. We hebben het over groente lettuce. Een beetje een sla en groente tegelijk. Hoe maak jij de groente lekker? Want alle supermarkten zetten nu in op kinderen en binnenlokken met groentespeeltjes en fruitspeeltjes, gezond. Groenten, zegt Gisela, ja, op de pizza. Met champignons en paprika en aubergines of door de spaghetti saus. Beetje rauwkost erbij, komkommersalade en klaar. Juist, Jan die heeft gewoon een recept meegestuurd. Dit wordt het vandaag met aardappelkroketjes. Wij eten graag en veel groenten en proberen daarin te variëren. Eén keer gewokt, gestoomd of rauw, stamppotten ook lekker. Onze kinderen kregen vroeger bijvoorbeeld kabouterkool in plaats van spruitjes. En vandaag is het zes bleekselderij, schouderham, scharreleieren, nootmuskaat, geraspte kazen, bakboter, slagroom. Nou, je gaat goed keer wel, moet ik zeggen. Het is wel echt, echt koken, Jan. Ja, het is niet, maak het jezelf makkelijk. Maar dat is misschien ook een lekkere hobby. Spruitjes, trouwens, dat zegt Cindy ook. Ja, dat was voor mij altijd best een probleem. Tot ik heb geleerd ze korter te koken dan vroeger, helemaal tot pap. Dan in tweeën snijden en gewoon bakken. Met een beetje spek erdoorheen en misschien een paprikaatje. Vind ik nu heerlijk geworden en niemand houdt me daarvan af. Kees die zegt, voor mij kan alles, als het maar lekker gekookt is, beetje zout, beetje roomboter eroverheen, prachtig. En rode bieten zijn de absolute favoriet van Gerard. Die kan ik in allerlei soorten, maten en bereidingsvormen eten. Ik vind die aardse smaak van die rode biet zo ongelooflijk lekker. En met een beetje feta, heb ik laatst ontdekt, helemaal geweldig. Nou, lekker, smakelijk eten, alvast. Ja. Dan gaan wij naar Piet trouwens. Piet heeft net gestemd voor alle 1300 goed. En deze, zei hij, die gaat wat mij betreft heel dik in die 1300 komen. Jeugdsentiment. Ja, bro en peoples, don't stop the music. En wil jij stemmen trouwens? Alle 1300 goed.nl.

0: Bruno Mars. Hij is bezig. Het is een romantic tour. En daar haalt hij alles uit de kast. Deze zit er ook in. Grenade. Bruno.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen voor bij de koffie. Met geen grote prijzen, maar wel zeer bevredigende prijzen. Die kun je zomaar winnen door 3 antwoorden te geven op 3 vragen. Met 3 goede antwoorden heb je 3 prijzen. En voor de eerste vraag krijg je ook nog eens een beetje bedenktijd in de vorm van 2 plaat. Kortom, daar gaan we. Het is vandaag de dag van de Hobbit. Wist je dat? Ik ook niet, maar vanochtend wel. Toen kwam hij ineens binnenvloepen, de dag van de Hobbit. In welk boek en in welke films spelen die hobbits, Bilbo en Frodo, een stevige rol? Laat maar weten. Het is de dag van de Hobbit. In welk boek en in welke film ook, films, spelen de hobbits een echt stevige rol? Bilbo en Frodo. Als je dat denkt te weten, ga je antwoord geven via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. En met een goed antwoord kans dus om in ieder geval 1 prijs te krijgen en ook vraag 2 en 3 te horen. Kortom, dag van de Hobbit. Uit welke film en uit welk boek komen die figuren? Geef antwoord de komende 2 platen via app of mail.

0: Mo en Douwe Bob, kan je niet nog even blijven? Nou, we gaan eens kijken of er iemand te bereiken is.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Voor het spelletje voor bij de koffie, want we hebben één vraag gesteld als eerste vraag van de drie. Een spelletje voor bij de koffie. En die vraag, die bracht ons bij de dag die het vandaag is. Het is vandaag de dag van de Hobbit. Ja, Bilbo en Frodo zijn jarig en daarom is het de dag van de Hobbit. En best veel mensen weten dat eigenlijk wel. Onze telefoons doen een beetje raar al de hele dag. Dus we komen niet naar buiten toe, lijkt het Frits. Ja. In welke film en ook in welk boek spelen Bilbo en Frodo als Hobbit een stevige rol? Dat is de eerste vraag. En Willy, goedemorgen. Willy, ben je er?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Rocco. De Hobbit, in welke film spelen die een stevige rol? En welk boek ook?
2: The Lord of the Rings.
0: Ja, heb je die films gezien?
2: Ik heb de films gezien, ja.
0: En?
2: Ja, ik vond het best wel leuke films.
0: Ja, ik vond ze op een gegeven moment wel lang worden. Dat je dacht,
2: ja,
0: van,
2: dat is best waar.
0: Kom nou eens even tot een punt. He?
2: Dat, ja. Ja.
0: Prachtig spektakel met van allerlei vreemde mensfiguren die uit de aarde kwamen en elfjes en ja, en dan heel lang, 9 uur. En boek ook, hè, maar dat heb ik niet gelezen. Lord of the Rings.
2: Nee, boek heb ik niet gelezen.
0: Nee. Dat is vraag 1 en prijs 1 die in jouw handen valt. Ja. De tweede, die houdt ons bij de muziek. We gaan naar 1997. Doen bovenaan in alle hitlijsten in Europa Candle in the Wind van Elton John. Toen ter ere van Prinses Diana. Maar dat nummer is eigenlijk geschreven voor een andere, ja, actrice wil ik zeggen, maar een andere beroemde persoonlijkheid. Is dat nummer geschreven in de tijd voor Marilyn Monroe of Lana Turner?
2: Moeilijke vraag. Mocht gokken, hè?
0: Ja.
2: Doe maar Lana Turner.
0: Nee, het was voor Marilyn Monroe. Ja, ja, de Norma Jean zingt die eigenlijk, hè? Goodbye, okay. Norma Jean. En dan in deze tekst is het Goodbye, England's Rose. Dat is al 97, bijna 30 jaar geleden. Er is nu weer een boek uit van de broer van Diana. Ook weer een hoop op te doen.
2: Ja,
0: ja. Gelderse vraag, Willy. De derde vraag. Er is een hoop te doen over woonwagenplaatsen en subsidies die daarvoor gegeven zijn. Ook in Gelderland. Wat is eigenlijk de Gelderse plek met de meeste woonwagenplekken? Welke plaats is dat? Is dat Tiel of Apeldoorn?
2: Apeldoorn.
0: Apeldoorn. Juist. Was dat parate kennis? Want hier gokt hier minder.
2: Nee,
0: ja. Nou, met verve hoor. Apeldoorn is zelfs in Nederland de plek met de meeste woonwagenplekken. Dus zelfs boven alle grote steden. 315 heeft Apeldoorn. Daarachter komt pas bijna op gelijke hoogte Arnhem en Nijmegen. En Tiel heeft er 55. Dus
2: okay.
0: Ja, dat is goed te doen. Nou, je hebt 2 van de 3 prijzen. Die gaan in een envelop, die gaan naar jou toe. En je mag nog besluiten of we Candle in the Wind gaan draaien.
2: Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, is het ook. Ja. Het is wel even een andere sfeer dan dansen en feesten. Maar het is ook goed om dat ook even te pakken weer. En daar komt hij. Candle in the Wind. Van Elton John.

Hij speelde het op de begrafenis, de uitvaart van Lady Diana, Princess Diana. Elton John, en had er een ongelofelijke hit mee. En ja, de opbrengsten zijn ook gedeeltelijk en bijna in zijn geheel naar de stichting van Prinses Diana gegaan. Vandaag dus wereldwijd dat boek van de broer van Diana, Zwanenzang, Diana, mijn zus. En daarin opent broer Spencer weer de aanval op het huis Windsor. Ja, hij laat daarin weten dat de prins bijna helemaal blij was. En dat hij zei van nou, ze zal snel vergeten worden. En volgens de geruchten is King Charles inmiddels woedend op die onthullingen uit dat boek. Hij zei in de gangen van Buckingham Palace: de pijn van dat broederlijk verdriet kan het verstand vertroebelen, het oordeel beïnvloeden en het geheugen verkleuren. Hij is er niet mee eens dus. Ja, maar het boek gaat natuurlijk ongelooflijk verkocht worden. Diana, mijn zus. Zwanenzang van de broer. We are family. Nou, dat gaat niet meer op, denk ik hoor. Zo, haat en nijd onder elkaar daar in het Engelse Koningshuis. Prinsen weg, prinsen terug. Sister Sledge is dan wat vrediger. Op het oog.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en

0: schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Levi, dank je.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Op de koffie.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar...

uit Breda, Abel. En ze timmeren weer een beetje aan de weg. Zo af en toe treden ze weer eens op. Joris Razenberg, de tekstschrijver eigenlijk. Ja, die had groot succes met Abel. Maar is gewoon ook muziekleraar. Op een middelbare school. Vond hij ook leuk. Ja. Alle 1300goed.nl. Je kunt je stem achterlaten. Hè. De smaak van Gelderland. Henny deed dat ook. En Henny zegt, ja, ik heb geweldig gestemd. Zeker op deze dag, Nationale Koffiedag. Dacht ik aan jouw programma. En dacht ik aan een van de mooiste liedjes waar koffie en een sigaret wordt genoemd. Deze staat bij mij op de lijst. Zegt Henny. Je mag hem ook nu draaien. Nou, Henny.

1300goed.nl. Deze moet erin voor Henny. Als het goed is, listen to the radio. En door dat stemmen maakt Henny kans op een lekker ontbijtje. Die verloten we 50 keer. Ontbijt voor twee. Als je gaat stemmen op de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. En we zijn eigenlijk op zoek naar jouw muziekkeuze. En dan maken wij een prachtige hitlijst van. Je kunt stemmen tot en met 1 oktober. Uitzending van 9 tot en met 18 oktober. Ga stemmen dus. Alle 1300goed.nl. Wijst zich vanzelf. We hebben artiesten voorgeselecteerd met platen. Maar je kunt ook gewoon je eigen keuze erop zetten. Dus alle kans dat jouw nummer erin komt. Tot en met 1 oktober kun je stemmen. Ook op deze, hè, dan James Blunt. Ja.

This is the golden hair van Amerika hier op Radio Gelderland. 5-6 minuten voor 11:30. Ja, soms krijg je meer dan je verwacht. Dat bleek maar weer bij de geveilde spullen van Brigitte Bardot. 20 keer meer dan gedacht. Spullen van de overleden actrice en activiste Brigitte Bardot hebben €954.000 opgeleverd. Vooraf schatten ze 50.000. 280 dingen van Bardot gingen onder de hamer van alles. Twee hondenhalsbanden met naam, plaatje, telefoonnummer van haar. Ja, dat werd vooraf geschat op €30. Maar het telefoonnummer dus van Brigitte Bardot ging van de hand voor €9.400. Dat is toch geweldig. Dat zijn een paar nummers. En ja, die zullen best geklopt hebben met Bardot. Maar toch, het is allemaal voor haar zoon. Dus die zal best blij zijn geweest. In plaats van 50.000, bijna een miljoen. Als ze toch aan de deur komen met een telefoonnummer dat je kunt kopen, al is het voor €30, dan denk je erover. Ja, zal wel. Hier is Kate Bush, Running Up That Hill.

Down Under is hij aan het toeren. Australië en Nieuw-Zeeland, dat doet hij graag nog. Ook al in de 70, Joe Jackson. The harder they come, the harder they fall. Van toch weer een tijdje geleden. We gaan eens even kijken wat het verkeer doet in de provincie. Nou, dat doet het eigenlijk heel goed. Er zijn geen meldingen. Ook niet op de A12. Ja, de checks van de Duitse politie die zouden veel minder worden en eigenlijk ook helemaal verdwijnen. En het lijkt erop alsof dat echt gaat gebeuren nu. De temperatuur die gaat richting de 18 graden. In Krachtighuizen, dat ligt in de gemeente Butte, is het 17,5 graad. En in Zuilichem 16,2. Een aangename. Ja, tussendag wordt het een beetje, want morgen komt de zomer weer terug. Hè? Gaan we weer dik boven de 20 graden. En morgen begint de herfst. Officieel. It is Robert.

vind hem zo mooi, schrijft José. Ik tikte open alle 1300goed.nl en daar stond hij op de eerste pagina als suggestie. Ik heb hem gelijk aangevinkt. Geef je hart niet zomaar weg van Raccoon. Wat mij betreft de allermooiste van Raccoon. Nou, ook weer een tevreden stemmer dus via de alle 1300 goed. We zijn op zoek naar jouw stem, naar de stem van Gelderland. Welke muziek hoor jij graag? Maak er een prachtige hitlijst van. En weten wij ook weer of we op de goede weg zijn met onze muziek. Want we moeten natuurlijk elkaar wel even lekker bezighouden. En vasthouden. En liefhebben.

0: 360 graden tour, nog 4 optredens. Nou, eentje, en 2 eigenlijk, zitten er best in de buurt als je nog wil. Naar Helene Fischer in Düsseldorf, in de Messe.
1: Zijn er nog kaartjes dan, Rob?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, het is volgens mij best groot.
1: Ga je mee?
0: Naar Helene.
1: Ja.
0: Het is best leuk volgens mij. Dus,
1: Het zou best wel leuk zijn als we daar met z'n tweeën eens een keer heen gingen.
0: Ja, zou, ja. Ja. In de touwen.
1: Feestje maken.
0: Ja.
1: Ietsje erbij.
0: Juist.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Wat ga jij voor feestje maken zometeen?
1: Nou, ik ga het onder meer... Nou, het feestelijke element zit hem wel bij die rare dierenarts... die ik gewoon al 8 jaar of zo aan mijn programma verbonden heb. Roeland Wessels uit Nijmegen. En zo nu en dan vliegt hij uit de bocht en zei... Weet je wat we doen, Irene? We doen een leuke quiz. En dan ga ik vertellen welke beroemdheden welke dieren hebben... Althans, daar ga ik vragen over stellen. En dan weten we, dan kun je het raden met z'n allen. En dan kun je allemaal meedoen met dat quizje. Zo stelden wij de vraag... welke huisdieren heeft Arnold Schwarzenegger? Weet jij dat?
0: Nee, ik zie hem niet vooral weer hoor. Met tuingereedschap. Ja. Geweldige reclames trouwens.
1: Ja, ja. Ja, dat hoor je wel.
0: Nee, weet zebra's of zoiets?
1: Nee, hij heeft mini-ezeltjes.
0: Oh.
1: Ja.
0: Het is een Oostenrijker, hè? Dat blijft altijd een apart slag.
1: Ja, nou ja, de mini-ezeltjes, daar zweert hij bij. Nee, hartstikke leuk. Roeland is er straks. En ik ga het op deze dag van de stamceldonor... want ja, elke dag is het wel een dag... maar deze dag is toch echt belangrijk. Dat is sowieso natuurlijk al moeilijk om stamceldonoren te vinden. Maar als je dan van niet-westerse afkomst bent... of je hebt genetisch een mixje... wat niet 100% Nederlands is, zeg maar... dan is het helemaal lastig om donoren te vinden.
0: Scheelt dat dan?
1: Ja, en het kijkt ontzettend nauw. Nou, ik heb straks Tim aan de lijn. En Tim is een van die mensen die echt met een lampje heeft moeten zoeken.
0: Zijn toch allemaal gewoon mensen? Of
1: ja, je zou het zeggen, hè? Ja, dus... Maar genetisch zitten daar dan toch weer verschilletjes in. En hij wil heel graag mensen gaan oproepen... als je van wat voor herkomst dan ook bent... dan stel je beschikbaar als stamceldonor. Superbelangrijk.
0: Juist. Tot 3 en meer. Mooie middag. We hebben de hele lekkere nog bewaard voor het afsluiten van de ochtend. Van McCoy, de Hustle.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab.

0: doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zijn weer op de hoogte, Levi. Dank je wel.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Top 3 met Irene ten Voorde.

B-52's. En Love Shack op Radio Gelderland. 12 over 12 is het. Goedemiddag. 22 september, zomaar een dinsdag in 2026. In 1960, dat is 66 jaar geleden dus, was dit de dag dat mijn ouders ja zeiden tegen elkaar. Mijn vader met zijn kortgeschoren koppie en zijn hoge hoed. Mijn moeder in haar voor die tijd ultramoderne trouwjurk. Hij viel namelijk maar tot op de knie. Voor een feestje hadden ze geen geld. Na afloop van het gemeentehuis en de kerk kwam de familie bij elkaar in het huis van een van de ouders. Daar waren met behangtafels lange tafels gemaakt. Daarop stonden een bord, een mes, een vork, een lepel en, mijn vader kan het altijd met smaak vertellen, voor iedereen stond er bij het bord één flesje bier. Vertellen kan hij goed en dat kan hij nog steeds. En mijn moeder trouwens ook. Gefeliciteerd tortelduifjes, schreef ik ze vanmorgen in een berichtje via WhatsApp. Want ze gaan helemaal mee met de moderne tijd. Nou, tortelduifjes, zei mijn vader. Hij was vanochtend gewoon boodschappen gaan doen. De 66ste trouwdag. Ach, dan doe je heel gewoon. Maar 22 september heeft voor mij toch stiekem een glimmend randje.

0: En lofzangen op Hollandse dames, gezongen door ook Hollandse dames, want Zazie komt gewoon uit Den Haag. Rob Heinzek is hier met een greep uit het Gelders nieuws. Hoi Rob.
1: Ja, goedemiddag. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten. Op het terrein lagen nog altijd metershoge bergen onverwerkt afval en zo'n afvalberg van 20 bij 30 meter stond in brand. De brandweer rukte massaal uit, ook vanuit Duitsland, en moest een nabijgelegen tankstation afschermen. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Uiteindelijk bleef de overlast beperkt, doordat er nauwelijks wind stond en die rook vrijwel recht omhoog trok. Verslaggever Maurits Straatman die was vanmorgen nog even bij de afvalverwerker.
2: Er is hier bij het bedrijf nog steeds een flinke brandlucht te ruiken. Bij het hek staan twee agenten. Het hek is dicht. Het bedrijf is enige tijd geleden gesloten door de gemeente Aalten, omdat er op het terrein materialen lagen die niet onder de vergunning vallen. En daarover is nu een hele juridische strijd gaande.
1: De oorzaak van de brand bij dat afvalbedrijf in Dinxperlo is nog niet bekend. Vier Gelderse gemeenten die geld kregen voor de aanleg van woonwagenplekken moeten dat geld waarschijnlijk terugbetalen. Ze kregen het geld jaar geleden, maar de standplaatsen die zijn er nog steeds niet. Afgesproken termijn voor de aanleg ervan is ook ruimschoots overschreden. Zo kreeg Harderwijk ruim 4 ton voor 85 plekken, maar die eerste plekken zijn volgens de gemeente pas over 3,5 jaar klaar. Ook Arnhem haalde de deadline niet. West-Betuwe bouwde 3 van de 12 plekken. En bij Neder-Betuwe is niet duidelijk of de 7 plekken zijn gebouwd. En Hugh Wallace, een veteraan die deelnam aan de Waaloversteek in Nijmegen in september 1944, is overleden. Zijn overlijden is via social media bekendgemaakt door de Best Defense Foundation. Die Amerikaanse organisatie eert oorlogsveteranen door hen terug te laten keren naar de plaatsen waar ze in de oorlogstijd gestreden hebben. Wallace was een van die Amerikanen die in 26 canvasbootjes onder hevig vijandig vuur bij Nijmegen de Waal overstaken. Bij die oversteek kwamen 48 geallieerden om het leven. Hugh Wallace redde het wel. Hij is uiteindelijk 102 jaar oud geworden.

0: smaak van Gelderland, dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. En dat liedje, ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

1992, de eerste grote hit van Charles and Eddie. Would I Lie to You? En nog steeds hapt hij lekker weg, zeg maar. 12:58 is het, hij luistert naar Radio Gelderland. Naar Tot 3. Ik was afgelopen week ziek, hoestte, koorts. En ik dacht, misschien heb ik wel corona. Ik had ineens een helder moment. Ik vond ook nog ergens een oude test die net niet over de datum was. Nou, keurig gedaan, weet je wel, met zo'n stokje in je neus. Maar het bleek uiteindelijk geen corona. En je zou het ook bijna vergeten. Maar het is er nog steeds wel, die ziekte. Sterker nog, gisteren begon een nieuwe prikcampagne. En dan dit keer niet voor 60-plussers, zoals eerder, maar voor 70-plussers. En natuurlijk voor de groepen die extra risico lopen. Mensen met aandoeningen of mensen die in de zorg werken. Die mensen krijgen ook een oproep. En wil je nou ook een coronaprik, bijvoorbeeld op advies van je arts of omdat je bij een kwetsbaar iemand in huis woont? Dat kan dan toch. Je kunt een afspraak maken via de GGD planjeprik.nl. Zometeen gaat het hier over stamceldonor worden. En dan vooral als je van niet-westerse afkomst bent. Want juist van die donoren is een enorm groot tekort. Tim ondervond het aan de lijve. En ik heb hem zometeen aan de lijn. Dit is Cunningham en Norma Jean.

0: Maar fijn is het toch altijd. Kangs en Cooking on Three Burners. Je hoorde This Girl. Het is vandaag 22 september. Dat is de dag om aandacht te vragen voor de stamceldonor. Nodig als je beenmerg niet meer goed functioneert en je bloedcelaanmaak verstoord is. Bijvoorbeeld bij leukemie. Nou is het vinden van een donor sowieso een ding. Bloeddonoren, die zijn er dan nog wel. Maar stamcellen, als leek denk je dan ook, dat is best wel heel spannend. Maar voor sommige patiënten is het nog lastiger als je een niet-westerse achtergrond hebt bijvoorbeeld, of je bent van een gemengde achtergrond. Tim Rijmakers uit Brummen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een uber-Hollandse naam. Bij jou denk ik niet meteen aan niet-westerse genen.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat dacht ik zelf ook niet, totdat ik in het ziekenhuisbed lag en ze op zoek waren naar een geschikte stamceldonor voor mij. En uit mijn DNA bleek dat ik wel wat niet-westers bloed in me draag. En dat ging zelfs 8 generaties terug. Maar dat was toch bepalend voor het vinden van een donor.
0: Kijkt dat zo nauw?
1: Ja, dat kijkt zo nauw inderdaad, ja. Dat gaat heel specifiek op een bepaalde waarde, een eiwitwaarde in je bloed. En dat gaat inderdaad heel ver terug.
0: Ja.
1: En in mijn geval bleek er een beetje Sinti-bloed in te zitten. Dus,
0: en toen waren zeg maar westerse donoren voor jou gewoon geen optie?
1: Ja, dat klopt. Ze kijken altijd eerst naar je broer of zus, zeg maar. En als dat geen match is, die kans is, ik geloof, 1 op 4... dan ben je, dan moet je dus een onbekende donor vinden. En dan begint die zoektocht wereldwijd.
0: Ja, ik zei al, want het is sowieso denk ik een zoektochtje, hè, naar stamceldonoren, want dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Jij hebt 2
1: klopt.
0: Keer moeten zoeken, want je hebt 2 keer leukemie gehad. 2 keer had je
1: klopt.
0: Donorcellen nodig. Hoe is dat verlopen verder dan?
1: Nou, de eerste keer heeft het 4 maanden geduurd. Ik heb er niet heel veel van meegekregen, omdat ik, je moet natuurlijk zorgen dat je eerst in remissie komt. Dat je van de kanker afkomt, zeg maar, voordat je überhaupt een stamceldonor kunt krijgen. En de tweede keer ging het wat sneller. Er was ook een actie geweest van Thijs Slegers. Die heeft toen een oproep gedaan. En daar hebben heel veel mensen zich aangemeld. Ik geloof 10.000 bij Stichting Matches. En toen waren er in 1 keer 3 donoren voor mij beschikbaar. Dus, dus de tweede keer ging het veel sneller.
0: Gelukkig. Hoe gaat het nu met je?
1: Het gaat wel goed. Ja, de ziekte is weg. Ik ben 100% donor, dus ik heb 100% iemand anders zijn immuunsysteem in mijn lichaam. En het is 2 jaar nu na de tweede stamceltransplantatie. En het gaat hartstikke goed.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg gek, hè, dat je iemand anders een immuunsysteem in je lijf hebt. Maar jij bent er natuurlijk alleen maar blij mee.
1: Nee, natuurlijk. Ja, kijk, het is heel simpel. Als ik geen stamceldonor had gehad, dan had ik nu niet meer geleefd. En dus ik heb eigenlijk alles te danken aan diegene die dat anoniem voor mij gedaan heeft.
0: Ja, nou wil jij graag, zeker op een dag als vandaag, een pleidooi doen?
1: Ja, klopt. Ik zou tegen iedereen willen zeggen van meld je aan bij Stichting Matches. Jij kan echt voor iemand op deze wereld de allerlaatste kans zijn om in leven te blijven. En het is een relatief simpele ingreep. In 90% van de gevallen dan gaat het via je bloed. In 10% van de gevallen gaat het via je beenmerg, maar dat gaat onder verdoving.
0: Ja.
1: Dus het is niet te vergelijken met wat de patiënt zelf moet ondergaan. Maar je redt letterlijk iemands leven.
0: Ja,
1: je hebt iemands leven in je handen. En volgens mij is er geen mooier grote doel op deze wereld dan dat.
0: Ja, dat zeg je mooi. En het is inderdaad de spijker op zijn kop. En jouw pleidooi, jouw oproep geldt natuurlijk vooral voor mensen die weten van zichzelf, ik heb ook niet-westers bloed ergens in mijn lijf zitten. Jij zou inderdaad, als je dat hebt, de redding kunnen zijn voor mensen die juist dat nodig hebben.
1: Ja, precies. Ja. En je moet je ook goed beseffen dat je het niet alleen voor die mensen doet, maar in principe doe je het ook voor jezelf. Het is een cirkel, zeg maar.
0: Ja.
1: Als veel mensen doneren en jij krijgt die ziekte, en ik hoop absoluut voor iedereen dat dat nooit gebeurt, dan wil jij ook graag dat die matches databank gevuld is. Dus dan In feite help je jezelf ook door je aan te melden.
0: Ja, nou, dat is helder. En jij zegt, het is eigenlijk helemaal niet zo ingrijpend als veel mensen denken. Want ik denk dan inderdaad aan beenmerg. En dan denk ik, oh jee, dan gaan ze in mijn botten en zo. Maar dat, ja, in heel veel gevallen is dat dus niet zo. En je lijdt daar zeg maar als donor eigenlijk niet onder.
1: Helemaal niet, nee. Je krijgt wat, wat stimulerende prikjes in je buik om je stamcellen, om je stamcellen aan te maken. En uiteindelijk worden die stamcellen uit jouw bloed gefilterd. Net als een gewone bloedafgifte. Alleen het duurt wat langer. En die stamcellen maak jij zelf weer aan daarna. Binnen een paar dagen. En dus dan heb je het eigenlijk merk je er niks van.
0: Nee. Niks aan het handje. En als die donoren er niet waren geweest, dan was jij, Tim, er gewoon ook simpelweg niet meer geweest. Ja, ja, ja.
1: Klopt, dat is inderdaad.
0: Ja, nou kreeg ik een WhatsAppje, want ik had dit onderwerp aangekondigd van Harold. Die zegt, ik ben 61 jaar oud. Ben ik dan te oud als ik goed gezond ben?
1: Ja, dat klopt. Het is tot 55.
0: Okay.
1: En waarom is dat? Omdat gewoon jonge mensen, die hebben de beste stamcellen. En dat is voor de patiënt die ze ontvangt de beste kans dat ze niet afgestoten worden. En dus het is het liefst 18 tot 35, maar het kan tot 55.
0: Tot 55, ja. Harold, ja. Met alle goede bedoelingen is het toch dan een net.
1: Ja, zeker.
0: En net
1: ja,
0: een tikkie te oud. Hey, nog één keer dat adres waar mensen meer informatie kunnen krijgen en zich kunnen aanmelden als donor.
1: Het is www.matches.nl.
0: Ja.
1: Matches is de stichting die het hele proces begeleidt. En zowel voor patiënt als voor donor. En daar staat zoveel informatie op waarop je je besluit kunt baseren. Maar als je het aan mij vraagt, zeg ik gewoon aanmelden. Kleine moeite en je redt letterlijk een leven.
0: Ja, nou goed, dat pleidooi, dat komt ontzettend over. Nou, en was het grappig, want ik kreeg vanochtend een WhatsAppje via van de zanger van Yellow Pearl, bekend uit Apeldoorn. Die band, die hebben we vaak gedraaid in het verleden. Emiel is dat, en die heeft eigenlijk voor jou, ter ondersteuning van jouw verhaal, zeg maar, heeft hij een liedje gemaakt. En hij zei, dat liedje dat zou vandaag klaar zijn. Dat zouden we ook draaien. Maar ik heb het niet afgekregen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hij heeft het heel snel moeten schrijven.
0: Ja.
1: En samen met zijn partner Christine heeft hij het ingezongen. Maar het is inderdaad niet gelukt. Maar het komt zeker binnenkort komt het uit.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi nummer, ja.
0: Ja, nou dat gaan we. Mijn collega Erik die heeft ook contact met Emiel. Volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Gaan we dat deze week nog even laten horen. Dankjewel voor jouw verhaal. En ik ga wel Yellow Pearl draaien. Dus die Emiel is wel te horen.
1: Ja.
0: Want hij zei zelf, for you and me. Dat liedje dat we hebben geschreven is eigenlijk ook heel erg passend in deze situatie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wens jou een gezond en lang leven, Tim.
1: Dank je wel, hè.
0: Dank.
1: Joe.

0: Had ik toch een tijdje ineens niet meer gehoord, deze. Prachtig nummer, moeten we toch weer vaker draaien. Yellow Pearl, or For You and Me. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemiddag. Welkom in de show.
1: Goedemiddag.
0: Het ziet er een beetje wolkerig uit in Ruinen.
1: Wolkerig.
0: Wolkerig, ja.
1: Dat zijn leuke woorden voor een weerbericht. Dat ga ik ze even onthouden, ja. Ja, inderdaad. Maar de verschillen zijn best wel groot. Met name in het oosten van Gelderland is het nog best wel zonnig geweest vanochtend. Daar ook de hoogste temperaturen, zo'n 19 graden. Elders inderdaad wat meer bewolking. En dat blijft elkaar een beetje afwisselen vanmiddag en ook het begin van de avond. Het is wel heel rustig. Waaien doet het eigenlijk nauwelijks. Windkracht 1 tot 2. En daarbij blijft het gewoon overal droog. Dus al met al helemaal geen verkeerde dag, denk ik.
0: Nee, en volgens mij zijn de dagen die volgen ook niet verkeerd.
1: Nee, klopt. Morgenavond kan er wel een enkele bui vallen. Maar morgen overdag hebben we eerst nog met veel zon te maken. Hogere temperaturen dan vandaag, zo'n 20 tot 22 graden. En die enkele bui morgenavond, daar blijft het ook wel bij wat neerslag betreft voor deze week. Want donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn droge dagen met veel zonneschijn. En elke dag iets hogere temperaturen. We beginnen op een graad of 19 donderdag. En eindigen tussen de 22 en 25 graden op zondag.
0: Ja, wat we zeiden, niet verkeerd. Zie jij ergens in de nabije toekomst herfst?
1: Wel op de kalender. Morgen namelijk.
0: Ja?
1: Maar niet qua weerbeeld. Nee, zeker niet. Want volgende week valt er weliswaar af en toe een bui. Daar kan ook wel eens een keer onweer bij voorkomen. En dat heeft ermee te maken dat we nog steeds in die warme lucht zitten met geregeld temperaturen tussen de 20 en 25 graden.
0: Ja, nou, wij doen het er met genoegen mee. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan.

En je had van Dick Hout, Stil in mij. En uit ongeveer dezelfde tijd was dit Te veel is niet genoeg, 1995. Zometeen dierenarts Groenland met vandaag leuke flauwekul. Want hij weet van maar liefst 20 beroemdheden welke huisdieren daarbij horen. Wat moet je ermee? Het is gewoon leuk om te horen.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-opfauteuils. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed.

0: ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Levi.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
6: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
5: Mijnleesbril.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Met Irene ten Voorde.

Marvel Sharky op Radio Gelderland en A Good Heart. Dinsdag is het Dierendag in Tot 3. En vandaag nou eens geen enge dierenziektes, maar beroemdheden en hun huisdieren. Dierenarts Roeland heeft daar eens een leuk rijtje van gemaakt. Een quizje eigenlijk. En ik daag je uit om zo meteen mee te doen. Er valt helemaal niks te winnen. Het is allemaal gewoon voor de lol. Roeland zometeen, eerste spinners. En de Rubberband Man.

0: Dinsdag is het Intel 3 Dierendag. En vandaag is de dierendagman dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen. Die is altijd goed voor een fijn verhaal. En vandaag, Roeland, wil je het graag hebben over beroemde dieren. Nou, in ieder geval huisdieren van beroemdheden. Ja, die worden dan vaak vanzelf ook beroemd, vooral met social media. Je bent dus even gaan rondkijken. Welke exemplaren kwam je allemaal tegen, Roeland?
1: Oh, je komt van alles tegen, hè? Want als je aardig bent voor dieren, dat is inderdaad op de sociale media heel goed voor je reputatie. En mensen willen graag zien dat je goed bent voor je hond of je kat. Dat geeft dan weer bonuspunten in je ranking, zal ik maar zeggen. Ja. Mensen vragen het mij ook wel, hoor, in de praktijk. Kun jij nou verschil zien of mensen nou echt kattenmensen zijn of hondenmensen?
0: Oh ja, en?
1: Ik denk wel dat je kunt zeggen dat er bepaalde kenmerken zijn die meer voorkomen bij hondeneigenaren dan bij katteneigenaren en andersom.
0: Ik neem hem maar eens mee dan.
1: Ja, we zullen er een wedstrijdje van... We maken er gewoon een quizje van.
0: Okay.
1: Gewoon leuk om gewoon eens te kijken van op basis van je gevoel van... zou dit nou een hond of een kattenmens zijn?
0: Ja.
1: We beginnen maar eens met een Amerikaan, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston.
1: Heeft hij nou een hond of een kat?
0: Ik ken haar uit Friends. Ik ben een grote fan van haar.
1: Ja.
0: Ik heb haar 10 seizoenen Friends wel 10 keer gekeken. Ik denk dat zij van de katten is.
1: Ja, ze is van de honden.
0: Oh!
1: Ze heeft Clyde, Lord en Chesterfield... maar gaan we dan naar zo'n andere Amerikaan, ook heel beroemd eigenlijk van deze tijd, Taylor Swift.
0: Taylor
1: Swift.
0: Ja, dat is wel iemand van de katten volgens mij.
1: Ja, absoluut. Ja. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, van Swift is het niet ver naar Smit. Onze eigen Jan Smit, is dat nou een hondenman of een kattenman?
0: Die zie ik wel rondlopen met een net iets te klein hondje.
1: Ja, klopt. Hij heeft een hond. Heet Rio. Ja.
0: En wat is dat voor hondje? Weet je dat?
1: Ja, het ras heb ik niet helemaal kunnen achterhalen. Maar het is wel echt een hondenman. Ja, en ik denk ook als je uit Volendam komt dat je ook van vis houdt. Maar dat terzijde. andere zanger, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran is van de katten.
1: Heel goed.
0: Ja,
1: heel
0: dat
1: goed.
0: Weet ik. Ja.
1: Hij heeft Calippo en Dorito, ook nog geestige namen. Want dat is wel iets. Kattenmensen zijn vaak wel geestiger met het verzinnen van namen dan hondenmensen. En dat heeft alles te maken met dat die kat toch niet naar die naam luistert. Dus je kunt ze een naam geven die verder niet functioneel is. Want je kunt Calippo roepen, maar er komt helemaal niemand als het een kat is. Ja, onze eigen premier, Rob Jetten, wat zou die hebben?
0: Ja, die heeft een hond, toch?
1: Ja, die heeft een hond. Die heeft een zwerfhond geadopteerd en... Nou ja, als je daarover leest, dan heeft dat zijn leven verrijkt. En Brad Pitt.
0: Dat is natuurlijk een stoere kerel, die Brad Pitt. Is een grote, stoere herdershond of zo.
1: Ja, zeker. Ja, je gaat goed, joh.
0: Ik ga goed, hè?
1: Zo zie je maar, hè. Gewoon op basis van een beetje het gevoel wat je bij iemand hebt... dan zit je toch vaak gewoon de goede kant van mij.
0: Ja, ja.
1: Onze Sylvie Meis. Onze Duitse Nederlandse, zal ik maar zeggen.
0: Sylvie Meis, miauw.
1: Ja, inderdaad, van de katten. En dan Freddie Mercury. Hij is helaas niet meer onder ons, maar hij had een dier, die heette Delilah.
0: Ja, dat zal ook wel een kat zijn dan.
1: Was dat nou een hond of een kat? Ja, heel goed. Daphne Schippers. Onze raketkogel op de atletiekbaan.
0: Daphne Schippers. Ja. Dat weet ik, want die liep in... dat is echt heel grappig dat je dat vraagt. Ik heb haar best een tijd geleden al in Oosterbeek kwam ik haar tegen. Toen was ze lekker in een restaurant een kopje koffie aan het drinken met haar hondje.
1: Ja, dat doe je niet met je kat, hè? Naar een restaurant. Ja, klopt, helemaal goed. Ja, Max heet die zelfs, ja. En dan een andere koningin. Niet de koningin van het atletiek, maar de oude koningin van Engeland. Koningin Elizabeth.
0: Die Corkies heeft die toch van die hondjes?
1: Ja, zeker. En onze eigen koningin?
0: Die heeft geen hond, denk ik. Heeft die überhaupt huisdieren?
1: Ja, die is zeker van de honden.
0: Oh.
1: Eigenlijk de meeste koninklijke huizen zijn hondenmensen.
0: Okay.
1: Ook onze koning heeft ook een hond. Ja. We gaan even naar iemand die, misschien een beetje flauw, maar die gaat altijd heel snel. Heeft hij nou een kat of een hond? Max Verstappen. Het is een beetje een instinker. Ik zeg het er meteen
0: een cavia.
1: Hij heeft allebei. En honden en katten. Dat komt natuurlijk ook voor, hè. Ja. Pablo Picasso, de beroemde schilder uit Spanje. Hij is niet meer, maar...
0: Ja, katten, denk ik.
1: Nee, die had een hond.
0: Oh.
1: Die had een hond.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dan Karl Lagerfeld, weet je, die...
0: De modeontwerper.
1: Weet je dat ook wel. De modeontwerper. Ja.
0: Nou, een kat dan, denk ik, toch?
1: Ja, zeker. Die had een kat choupette. Ja, dat is nog wel een mooi verhaal. Die had een kat choupette. En toen Karl Lagerfeld overleed... kreeg zij de totale erfenis. Dat was ongeveer 200 miljoen. Alleen later heeft, later heeft de Franse staat dat teruggedraaid. Want je kan niet vererven naar een dier. Dus die erfenis is ergens in een trust ondergebracht. Choupette leeft overigens nog, is 15 jaar. Heeft een hele huishouding. Want wordt natuurlijk wel goed verzorgd.
0: Oh ja, dat is
1: nou,
0: wel.
1: Jouw collega op de radio, Marieke Elsinga.
0: Marieke Elsinga. Ik denk een hond.
1: Nee, die heeft een kat.
0: Oh.
1: Kiki, ja.
0: Zit nou, niet altijd
1: dan
0: goed
1: gaan we even naar de laatste, als het even over kat of honden gaat. Ja, iemand die helaas niet meer onder ons is. Maar nou, misschien weet je het nog wel. Anne Frank, weet je nog van het achtergrond?
0: Ah, ja. Dat zou ik moeten weten qua algemene ontwikkeling. Maar moet je het antwoord schuldig blijven?
1: Ja, hij zat een kat, moordje.
0: Oh ja, moordje.
1: Dat is eigenlijk ook wel logisch, hè, want het is heel moeilijk als je ondergedoken bent om een hond te hebben. Nou, heb ik, om af te sluiten, voor de bonuspunten, Irene. Voor de bonuspunten heb ik er nog een paar. En die hadden geen kat of geen hond. En nou ga ik gewoon de open vraag stellen, wat voor dier hebben zij wel?
0: Oké.
1: En dan begin ik even, of hadden zij wel, met Nicolette van Dam. De presentatrice, zeg maar, op de Nederlandse televisie.
0: Ja.
1: Wat heeft die voor dieren?
0: Een konijnen.
1: Schildpadden.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat grappig.
1: Ja, en Herman Brood. Kan je misschien nog wel herinneren?
0: Oh, jongen.
1: Zat hij in het café?
0: Brood.
1: Had hij het dier bij zich?
0: Ja. Oh, help even.
1: Ja, een papegaai.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Herman Brood had papegaaien. Ja, nou, sluiten we af met, misschien weet je die ook wel, want af en toe is hij ook op tv in een reclame, Arnold Schwarzenegger. Die heeft namelijk ook hele speciale huisdieren.
0: Arnold Schwarzenegger, wat zou die nou toch hebben? Ja, ik heb werkelijk geen idee. Ja.
1: Mini-ezels, nou, daar kon je ook niet op komen. Dat is veel te moeilijk. Maar goed, al met al heb je het heel goed gedaan.
0: Nou, dank je hartelijk.
1: Pluim.
0: Ja.
1: Pluim.
0: En kan jij dan inderdaad, want je zegt ik kan dan verschil maken of het verschil zien tussen honden en kattenmensen. Wat is dan precies van de kat en van de hond?
1: Nou, gemiddeld genomen, zeg maar, zijn hondenmensen toch wel heel sportief ingesteld.
0: Ja.
1: Zal ik maar zeggen. En kattenmensen zijn, nou, net zoals katten, vaak iets huiselijkere types.
0: Oké.
1: Dus kattenmensen houden vaak van een boek lezen, bij de haard zitten. Lekker op de bank, weet je. En niet dat ze lui zijn, zo bedoel ik het niet. Maar die houden veel van huiselijkheid. En mensen met honden zijn meer de outdoor types.
0: Nee, wat grappig.
1: En dat is natuurlijk niet één op één zo.
0: Nee.
1: Maar dat zie je wel. En wat ik je zei, hè. Vaak zijn de katteneigenaren toch ook iets geestiger met het verzinnen van een hond. Van een naam.
0: Wat grappig. Nou, dat Arnold Schwarzenegger mini-ezels heeft, dat vind ik wel de eye-opener van de dag. Mag ik je hartelijk bedanken, Roland.
1: Ja, graag gedaan.
0: Voor dit mooie uitstapje. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

Motors op Radio Gelderland. Je luistert naar Tot 3 Airport, hoorde je. Ja, de kerstweek, daar kan ik me op verheugen. Geweldig hier altijd bij Radio Gelderland. En de Vierdaagse is natuurlijk een hoogtepunt ook. En de Week van de Luisteraar in augustus. Maar de allerleukste is een week die er alweer bijna aan zit te komen. 10 dagen eigenlijk. Van 9 tot en met 18 oktober is jouw Radio Gelderland het station met ook jouw muziek. De smaak van Gelderland is dan te horen in onze alle 1300 goed. De 1300 populairste platen van het Gelderse publiek. Die gaan we dan aftellen van 1300 naar 1. En die laatste 2 dagen worden echt heel bijzonder. Want die vieren we met de luisteraar in het hartje van Arnhem. En daar mag je allemaal naartoe komen voor een hapje en een drankje en een spelletje. En jouw muziek dus, want wat er staat in die lijst van 1300 platen bepaal jij. Je mag stemmen. Dat mag in deze 10 dagen tot 1 oktober nog. Minimaal 3 nummers, maximaal 25. En natuurlijk mag je je eigen inbreng ook hebben. Dus je eigen plaatjes op de lijst zetten. Stemmen kun je via alle1300goed.nl. Ga daar zo snel mogelijk heen en laat jouw lijst er ook achter. Rob de Nijs, die stond vorig jaar op 1. En Doel van Peter Maffay op 2. En of dat dit jaar ook zo is, ja, dat ga jij bepalen. Als je stemt, maak je ook nog eens kans op een ontbijtje voor 2. Daar geven we er een hoop van weg voor dat laatste weekend van alle 1300 goed in Jans in Arnhem. Leuk beginnen van een muzikaal dagje uit als toetje, zeg maar, bovenop het stemmen. Theo die heeft net een stemlijst ingevuld. Die gaat vooral voor heel veel nummers van de Beatles. Mijn Gerard heeft gestemd. Heel gevarieerd. Van Sieneke tot de Carpenters. Hartstikke leuk. Jan Willem zet Stairway to Heaven er in ieder geval in. En Piet die stuurde net een WhatsAppje. Die zegt, ik ben nog steeds aan het stemmen. Dan die er weer in, dan die er weer uit. Ik ben aan het puzzelen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Zo beleef je ook nog eens een hoop lol aan het invullen. Alle1300goed.nl dus. En op deze plaat kun je zeker ook stemmen. Dit zijn Sunny en Cher.

The Rubettes, You're the Reason Why. Ten tijde van dit liedje waren ze al af van de witte pakken en de witte petjes. Zometeen kijk ik even in de boodschappentas van zomaar een voorbijganger. Wat er in zo'n tas zit, dat zegt eigenlijk best wel iets over een mens. Maar eerst Michael Bublé en Everything. You're

0: Lekker meegelalaat. Michael Bublé hoorde je en Everything. Lekker naar buiten dan, de straat op. Er is altijd iets te kletsen of te vragen. Bij de supermarkt bijvoorbeeld. Want wat mensen in de kar of de tas hebben, blijkt altijd aanleiding voor een leuk gesprekje. En geeft een inkijkje in het leven van de winkelende mens. Een mevrouw met een boodschappentas, mag ik daar even in loeren?
1: Ik heb 2 zakken chips voor
0: zo.
1: De jongens. In de aanbieding. Fris, favoriet fris, nootjes. En ik ga risotto maken. Volgens een recept, dus daar heb ik de boodschappen voor gedaan. Dus dat was het voor vandaag.
0: U doet gewoon de boodschappen voor de dag?
1: Ja, soms wel, soms niet. Toevallig vandaag wel. En soms ook vooruit. Dan is het voor 2-3 dagen, maar niet voor de hele week.
0: Want zover kun je niet vooruitkijken?
1: Ja, ik hou er niet van om al de hele week te weten wat ik ga eten. Dus ik hou van variatie. En dus ik kan wel vanuit de koelkast koken. Ik heb niet echt een recept nodig. Dus ik kan ook voor de koelkast staan en denken, ik ga dit maken. Maar zoals nou vandaag is het vooral voor vandaag.
0: Ja. En dat risotto recept, heeft u dat ergens gezien?
1: Ja, dat heb ik uit het boek van Project Gezond. Dat wist ik toevallig, dus heb ik net even opgezocht. En dan haal ik die ingrediënten die ik nodig heb.
0: Bent u van de keuken?
1: Ja. Nou, maar, nee, allebei moet ik zeggen. Bij ons is het geen discussie wie er kookt. En we koken om en om. Of wie kan of wie eerder thuis is. Nee, geen probleem.
0: Wie kookt het lekkerst?
1: Allebei.
0: Oh, wat een diplomatiek.
1: Mijn vriend zal zeggen dat ik iets beter kan koken. Ja. Maar hij kookt ook. Dat kan ik met gerust hart uit handen geven. Ja.
0: Wat is uw specialiteit?
1: Die vind ik lastig. Ik denk dat mijn specialiteit meer is dat ik gewoon uit mijn hoofd kook. En dan wel zie wat het wordt. Dus ik zeg altijd, het kan versie 101 worden. Of 102, want ik doe het met wat er is. Ja.
0: Heeft u een hekel aan boodschappen doen?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: U lijkt me een hele vrolijke vrouw.
1: Over het algemeen wel, ja. Je moet niet met haast naar de supermarkt. En met geduld. En ik heb er geen hekel aan.
0: Nou, op naar de risotto, dat hij mag smaken.
1: Ja, en dat gaat lukken. Dat gaat

The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Het is bijna 7 minuten voor 2. Vandaag gaan we in tot 3. En het volgende uur is dat lekker aan de gang met een huis, tuin en keukenvraag, waar we samen met jullie dan een antwoord op zoeken. Een handigheidje waar we allemaal wat aan hebben. Vandaag gaat het over het dekbed en de overtrek. En ik durf te wedden dat alleen bij het noemen van deze twee er bij sommige luisteraars al ergernisbultjes gaan ontstaan. Want hoe handig je ook bent, zeker bij king-size dekbedden, is dat klusje van een overtrek er overheen krijgen helemaal geen lolletje. Het is gedoe, het kost moeite. Hoe krijg je die hoekjes precies in de hoekjes? Soms sta je te kloppen tot je een ons weegt en dan zit het allemaal nog in een prop in die overtrek. Wat is toch de truc om dat simpel voor elkaar krijgen? Is die truc er überhaupt? Hoe doen jullie dat? Nou, wij gaan er ons over buigen. Doe je mee? Dit is Love Unlimited.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
15: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal

0: Men verwacht, de ANWB, dat het rond 14:15 allemaal weer verholpen is.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Gelderland. Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Parsons Project op Radio Gelderland en Don't Answer Me. En daarmee wordt het 12 minuten over 2 in tot 3.
1: De klok.
0: Ja, laten we die klok nog eens even een lekkere slinger geven. Vandaag met Joe Walsh, gitarist van de Eagles, maar deze bracht hij helemaal zelf uit met de nodige zelfspot en zelfkennis, want hij bezingt zichzelf als een steenrijk, verwend en losgeslagen van het echte leven. Ik heb een gigantisch huis, maar ik heb geen idee meer waar het staat, en hotelkamers, die sla ik gewoon aan puin. Beetje over de top natuurlijk met z'n allen, maar met een kern van waarheid, want Joe Walsh was geen doetje, zeg maar. Maar als je dan weer daar zelf de spot mee drijft, dan wordt je uiteindelijk heel veel vergeven. I can't complain, but sometimes I still do. De albumversie duurt 8 minuten, de single is een beetje ingekort. Joe Walsh, life's been good.
1: De

0: The Kinks en Mr. Pleasant. Ik ken mensen, Rob, van heel dichtbij. Ik noem geen namen, maar ik ken ze wel.
1: Ja.
0: Die worden knettergek als ze een dekbed overtrek over een dekbed moeten trekken. Nou heb ik zo'n kingsize ding van 2,40 bij 2,20.
1: Ja, en dan moet je zo'n zwaar winterdekbed.
0: Nou ja, die heb je natuurlijk in dun en dik. Het is gewoon lekker groot in ieder geval. Dus je moet zeg maar, je moet en dat ding erin krijgen. En ook nog eens een keer de brede kant niet verwarren met de smalle kant. Want hij is dus breder dan dat hij lang is. Nou, daar word je, sommige mensen worden er net te gek van. Het is sowieso heel lastig, hoor, want je krijgt die puntjes eigenlijk nauwelijks in de hoeken. Dan moet je nog vervolgens dat dekbed er glad in krijgen. Zonder loos stuk laken aan de bovenkant. Daar heb ik dan weer een hekel aan. Dus het moet wel helemaal opgevuld worden.
1: Ja, dat
0: worden
1: is
0: tot...
1: een flobbert eigenlijk. Aan
0: precies, precies. En ja, ik sta me dan vaak een ongeluk te kloppen. Want ik ben degene thuis die toch het dekbed moet doen. Ik sta te schudden, maar het resultaat is in heel veel gevallen toch nog een prop en een hoop gescheld. Dan ga ik maar handmatig zo met mijn handen erin en dan ga ik dat dekbed maar tegen de naad aanleggen. Hoe doe jij dat?
1: Ja, ook een beetje schudden en gedoe eigenlijk. Dat komt er toch op neer met zo'n dekbed, is het mijn idee.
0: Maar doe jij, want wat ik altijd doe is ik draai de overtrek binnenste buizen.
1: Ja.
0: En dan pak ik de puntjes en dan trek ik hem zeg maar daar zo overheen.
1: Ja, dus nee, zo doe ik het ook.
0: Dat is wel een methode, maar dan moet je nog kloppen en zorgen dat alles recht zit.
1: Ja,
0: ja
1: het is een klusje, maar nou, op zich gaat het uiteindelijk ook altijd wel een soort van...
0: Ja, ja nou ja. De vraag van vandaag is, hoe kan dat nou handiger en zonder al te veel gescheld en dat het gewoon in één keer goed zit? Het is grappig dat er zijn twee luisteraars die allebei dezelfde tip sturen. Mm-hmm. Annemiek en Jos. Jos stuurt er zelfs een filmpje bij.
1: Ja.
0: Is het lastig, hè? Want je kunt eigenlijk niet heel goed uitleggen wat je op dat filmpje ziet.
1: Nee, okay.
0: De mevrouw in het filmpje legt de overtrek op het dekbed.
1: Ja.
0: Gewoon erop, de binnenste buiten, erop. Uh-huh. Maakt een rolletje, een soort worst van dat dekbed. Rolt hem op tot aan het begin waar die open is, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan gaat ze de open kant, de hoekjes, over het rolletje trekken, over het worstje, zeg maar.
1: Uh-huh.
0: En dan rolt ze hem langzaam weer uit en voilà. Dan zit dat dekbed gewoon in het dekbed overtrek. En zit hij ook meteen recht en ligt hij ook nog recht op je bed.
1: Ja, het klinkt als een briljante tovertruc. Ik ken het niet, deze methode.
0: Ja, het is lastig uitleggen op de radio.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik ga
1: heeft
0: dat
1: filmpje... nog een naam, die methode?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat stond er niet bij. Maar het zag eruit als een mevrouw die verstand van zaken had. En die deed het voor. Dat was zeggen, een kind kan de was doen, zeg maar. Bijna
1: wil ik zien.
0: Ik zal hem je even doorsturen. We gaan nog meer methoden zoeken om dat dekbed goed in die dekbedhoes te krijgen.
1: Tips zijn welkom. Ja.
0: Tips zijn van harte welkom. We

0: lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat leuke kunnen we op meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.

0: kwijt in Frankrijk, maar ze blijft er heel vrolijk onder. Bonnie Tyler en Lost in France. Wij buigen ons vandaag in de top 3 over het raadsel van een dekbed in een dekbed overtrek krijgen. Grote ergernissen die dat kan geven. En echt heel veel mensen die daar toch prachtige oplossingen voor hebben bedacht. Jij hebt er ook een paar gevonden, Rob. Zal ik eens een paar meenemen die ik heb gekregen? Ja. Nou ja, we hadden natuurlijk net een beschrijving van de, zoals deze meneer het noemt. Even kijken hoor. Johan, die zegt de rolladetruc. Dat is dus inderdaad dat je het dekbed binnenstebuiten neerlegt. Dekbed erop. Je maakt er een soort rollade van. En dan ga je de puntjes over de randjes schuiven. En zo rol je hem weer uit. En dan ligt hij helemaal goed. Hij zegt, wij doen dat al jaren. Zeker met grote dekbedden. Met succes.
1: Ja, het is een van de bekende trucs kennelijk. Het wordt ook de burrito-methode.
0: Oh, wat leuk.
1: De
0: pannenkoek-methode.
1: Ja, allemaal te maken natuurlijk met dat rollade-methode. Hoorde jij?
0: Ja.
1: Ja, dat is een manier. Ik ken hem niet en ik zie de filmpjes en ik denk van, nou, geen idee of me dat gaat lukken, maar het is wel iets om te proberen, ja.
0: Zeker. En werkt het ook? Heb je dat kunnen vinden?
1: Ja, daar werkt het wel. Het is wel zo dat ik kwam hem ook tegen bij Omroep Max. Die hebben hem ook uitgetest. En als je van die gestikte hoeken hebt, onderaan, zeg maar, waar het dekbed erin moet, dan is het niet zo'n goede methode. Zij hebben er in ieder geval een dekbedhoes mee gesloopt. Want je moet dat redelijk fors eromheen trekken om de rollade weer heen om hem uit te kunnen rollen.
0: Ja, daar trek je zomaar wat kapot. Dat werkt dus alleen echt met een hele open onderkant van je dekbed overtrek. Ja. Oké, nou, heel veel dekbed overtrekken hebben dat. Benny schrijft, mijn vrouw pakt de punten, maakt ze vast met veiligheidsspelden. Dan blijft het allemaal lekker zitten en ook recht en zo. Ik vind het ook best een heel goed idee. Ik kreeg nog een berichtje van Jeannette. Die doet het altijd samen met haar man. Dick schrijft, ze houdt het dekbed omhoog. Hij staat dan op het bed. Ik pak 2 punten vast en schuif dan de hoes er half over. Dan krijgt Dick de punten met hoes en dekbed. En dan trek ik de hoes naar beneden, een paar keer opkloppen en voilà, het dekbed zit in de hoes.
1: Ja, nee, dat is een hele goede truc. Met z'n tweeën, dat helpt natuurlijk.
0: Ja, we moeten wel één op het bed staan.
1: Is het een stuk lastiger.
0: Precies, precies. Remmelt zegt inderdaad,

0: Het dekbed overtrek binnenste buiten halen. Het dekbed tegen de dichte kant van de overtrek leggen. Daarna met de handen in de overtrek. Ten slotte bij de puntjes. En dan draaien. Dat is de makkelijkste manier. Dat is eigenlijk de manier waar wij het over hadden.
1: De binnenste buiten methode. De snelle en klassieke methode wordt het ook wel genoemd.
0: Oké. En Chris zegt nog, houd toch op met die dekbed overtrekken. Je hebt tegenwoordig fantastische dekbedden die je kunt gebruiken zonder overtrek. Die kun je gewoon in de wasmachine gooien. Dan ben je van al dat glazer ben je af.
1: Ja, dat is dan een optie, maar dat is vals spelen.
0: Oké, dat vinden wij. Wij vinden het vals spelen, maar het lijkt mij ook wel handig. Hey, en wat heb je nog meer gevonden, Rob?
1: Nou ja, er is nog een vriend van me, die vertelde me laatst dat hij altijd heel hard wordt uitgelachen door zijn vrouw als hij het bed opmaakt. En dat had ermee te maken dat hij inderdaad de hoes gewoon op het bed legt. En dan eigenlijk op reis gaat met dat dekbed de hoes in. Dan wordt er hoop gekropen en dan de ene punt opgezocht eerst, dan de andere punt. En na veel gedoe komt hij er
0: gewoon
1: uit. Hij
0: gaat er letterlijk in.
1: Ja, hij duikt er gewoon in. Het soort tenten maakt hij ervan. En dan maar proberen om de hoekjes op de hoeken te houden. Daar is ook een naam voor. De hoes op het bed methode wordt die genoemd.
0: Oké, wat leuk dat die allemaal namen hebben, ook die methodes. Ja.
1: Ja, en ik kwam nog een vierde methode tegen. Maar die hebben we eigenlijk ook net gehoord. Die wordt genoemd door een grote dekbeddenverkoper. Ook sympathiek inderdaad. Doe het gewoon met z'n tweeën en maak er dan wat moois van.
0: Ja, dat is ook wel gezellig. Samen het bed opmaken.
1: De helpende hand methode.
0: Ik ga dat thuis eens voorstellen. Nou, doe er je voordeel mee thuis. Succes en lekker slapen straks.

De Bay City Rollers hoorde je op Radio Gelderland en Bye Bye Baby. Nou, het heeft wat teweeg gebracht, zeg maar, die dekbedvraag. Hoe je nou een dekbed overtrekt, een beetje handen rond een dekbed krijgt. Sommige mensen doen het met zeilklemmen, zelfs van de bouwmarkt. Er is iemand, Willy, die heeft ook een verhaal over dat ze touwtjes aan de binnenkant heeft genaaid, zodat ze dat kan vaststrikken en dan het dekbed kan draaien. En dan blijft het altijd keurig op zijn plek zitten. Het is een vraag die velen hebben en we hebben een heleboel oplossingen kunnen bedenken. Succes ermee. We maken hier zo'n muzikaal feestje ervan in alle diversiteit. Want zoek een thema, hang er 3 plaatjes aan. En dan krijg je een heel leuk paletje. Gisteren hadden we hier 3 vragen. Titels met een vraagteken. Nou, dat vraagt vandaag natuurlijk om een tegenhanger. 3 titels met een uitroepteken. Hey ja, uitroepteken. Man, I feel like a woman, uitroepteken. En de eerste, een noodkreet met een uitroepteken. Help. Geen geintje eigenlijk. Het was best een beetje een cry for help van John Lennon. Want je kunt absurd beroemd zijn. Dat wil niet zeggen dat je totaal gelukkig bent.

0: Wat een heerlijk nummer. Outkast en Hey Ja, hier is iedereen. Ik sta hier samen gezellig te blaffen deze week.
1: Het is wel ernstig. Het lijkt net alsof we twee van die doorrookte dames zijn, zeg maar.
0: Ik zei vorige week... Ja, precies. Ik zei vorige week tegen iemand... Ik hoest als een zware checkroker.
1: Nou, maar echt. Ja, dat hebben we allebei. Dat komt zo diep ook, hè? Maar ja, anders raakt het niet, zeg ik altijd, waar die kriebel zit. Dus nee, het moet ook. Hè?
0: Het moet en het moet. Het moet.
1: Ja, het is het laatste is restje van dat virus wat bij ons binnen het radio team rondwaait. En dan hoop ik dat we er voor de rest van de herfst en de winter...
0: Dat hoop ik eigenlijk ook, ja, want ik was er echt helemaal klaar mee.
1: Zo, anders ik wel.
0: Het grappige is dat ik zie jou ook hoesten eigenlijk buiten als de microfoon dicht is.
1: Ja, altijd.
0: En voor mij werkt dat dus ook zo. Dus ik hoef nu niet te hoesten.
1: Nee.
0: Ja, als ik mijn best doe, wel
1: ik wil graag geen last erover gaat, voel ik me Nee, inderdaad, het is altijd wel mooi als je op beeld zit te kijken, dan zie je ons die hele studio vol blaffen. Ja, nu ga je. Nu ga je. En dan
0: bijna klaar.
1: En dan lukt het, zeg maar, tijdens de uitzending wel. Het is toch een mentaal strijd, denk ik.
0: Ja, ik ben hem aan het verliezen.
1: Nou, zal ik hem dan overnemen?
0: Heel graag. Tussen 3 en 6 blaft Desiree verder. Heb ik nog 1 plaatje voor je. Veel plezier met haar trouwens. En jij gaat het redden tot 6 uur. Ik voel het. Ik heb er eentje nog met een dik vette uitroepteken. Een plaatje van Shania Twain. Ik ben een vrouw. Bepaal zelf wat ik doe. Kijk.
1: Sorry, ik krijg het ook. Ja, knal die plaat.
0: Oh, mensen, het met ons te doen. Man, I feel like a woman. Goedemiddag.
1: Let's go, girls.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken, dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
9: Lekker!
8: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem.

0: graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nog de verkeersinformatie. Op de files staan op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg heb je 5 kilometer vertraging. Heb je 14 minuten vertraging. Komt door een ongeluk.
2: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: En voor de Rolling Stones fans was het even wennen toen dit uitkwam. Ineens leken ze wel een discoband te zijn geworden. Maar hey, daardoor was het misschien ook wel een hit. Want als je niet zo'n fan bent van rock, dan is dit toch best wel lekker, hè? Dat groevende baslijntje, die blazers, dat fijne drumritme. Ja, het swingt gewoon als je het mij vraagt, zonder dat het dan overdreven disco is. Miss You hoorde hier aan Thuis in Gelderland. En daarmee zeg ik een hele goede middag, Desiree hier. Tot 6 uur gaan we samen de rest van de files door. Je voorbereidingen voor het avondeten. Of misschien gewoon wel het laatste restje van je werkdag. En we beginnen natuurlijk altijd met de gouden wissellijst. Die zie ik dan altijd hangen hier in de studio. En dat is een lijst waarin ik elke dag een andere foto stop. Soms is het een foto van een artiest, soms van een album, soms een filmposter. Het is in ieder geval altijd iets wat te maken heeft met de dag van vandaag. En vandaag zie ik daar een portret van Andrea Bocelli hangen, want hij mag 67 kaarsjes uitblazen. Hij is dus vandaag jarig, dus een mooie reden om hem in het zonnetje te zetten. En Andrea Bocelli, hij was zo'n jongen die van jongs af aan al dol was op muziek. Omdat het volgens zijn moeder het enige was wat hem rustig maakte. En daarom begon hij ook al jong met het spelen van piano. Vanaf zijn 6e zat hij al op les. En later zouden de saxofoon, de trompet, de trombone, de gitaar en de drums nog volgen. Moet je nagaan wat een muzikale man dat is. Die heeft gewoon muziek door zijn aderen lopen. Dat kan niet anders. Maar goed, wij kennen hem natuurlijk vooral van die prachtige tenorstem. En daarom is de vraag eigenlijk heel simpel. Welk liedje van hem wil je vandaag horen voor zijn verjaardag? Misschien wel deze.
1: 1.
0: Toch wel de klassieker, hè? Conte Partiro, ook bekend als Time to Say Goodbye. De internationale versie, die maakte Andrea Bocelli natuurlijk echt een wereldster. Maar ik ga voor die Italiaanse. Misschien wil je die, of toch deze.
1: 2.
0: Vivo per lei, later ook nog bij de beste zangers een grote hit geworden door onder andere Emma Heesters en Henk Poort. Maar optie nummer 2 is dan dit keer natuurlijk van Andrea Bocelli.
1: 3.
0: Of ga je voor het liedje dat in Nederland ook wel bekend is door Paul de Leeuw en Simone Kleinsma met Zonder Jou? Maar het origineel is dan dus van Andrea Bocelli samen met Gerardina Trovato. En het heet dan Vivere.
1: 4.

Engelse hit van hem, Because We Believe. Een liedje wat centraal stond tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn in 2006. En hier in Nederland bracht hij het natuurlijk uit met Marco Borsato. Zeg het maar, welk liedje wil je horen van Andrea Bocelli? 1, 2, 3 of 4? Pak de Omroep Gelderland app erbij. App ons staat rechtsbovenin en dan kan je me een WhatsAppje sturen. Of je stuurt me natuurlijk gewoon een mailtje. Desiree@gld.nl.

Een James Blunt, Taste Like Summer, hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen in de Gouden Wissellijst staat daar Andrea Bocelli. Hij is vandaag 67 jaar geworden. En dus vroeg ik jou, welk liedje van hem mag ik voor je draaien? Nou, dat was eigenlijk al meteen heel erg duidelijk. Onder andere opgestemd door Henk, Annette, Henny, Thea, Jan en Ingrid. En daarom hoor je nu Time to Say Goodbye. Of in het Italiaans, Conte Partiro.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week,
6: tromgeroffel,
5: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wolkenvelden en enkele zonnige momenten. Met temperaturen rond 19 graden en nauwelijks wind. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met minima van 13 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Huus is een 79-jarige vrouw uit Angeren omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de locatie, maar later op de dag bezweek de vrouw aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur, eveneens uit Angeren, meldde zich later bij de politie en is als verdachte verhoord. En de veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk is sinds dinsdag uit de vaart sinds de lage waterstand. Het is nog onduidelijk hoe lang deze situatie zal duren, omdat het afhangt van de regenval in het stroomgebied van de Rijn. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere lange files. De eerste staat de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld heb je 5 kilometer. Dat komt door 17 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A2, Arnhem... Dan de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 14 minuten vertraging. En als laatste de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Renkum, 7 minuten vertraging.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
16: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist. Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: Thuis in Gelderland.

Melee met Built to Last. En dit is Lou Rawls. En deze man, och, hij heeft zo'n ongelooflijk levensverhaal. Ik weet niet of je het ooit hebt gehoord, maar hij kwam dus terecht in een auto-ongeluk toen hij nog vrij jong was. En onderweg naar het ziekenhuis werd hij dus al doodverklaard. Ja, echt bizar. Nou, in dat ziekenhuis lag hij nog 6 dagen in coma, maar hij werd uiteindelijk wakker. En oké, het duurde nog maanden, hè, voordat hij zijn geheugen terug had. Maar toen hij er weer bovenop was, toen wilde hij nog maar 1 ding. Hij zei, ik wil zingen. En dat is gebeurd. Want dit werd zijn allereerste hit. You'll never find another love like mine. Hoor je nu, hier op Radio Gelderland.

En dit is haar laatste liedje, Ilse de Lange met Something Good. En hoe cool is het, hè, dat zij met een liedje van 18 jaar oud, So Incredible, weer opnieuw in de top 40 staat. Deze week opnieuw binnengekomen in de top 40. En dat dus voor een liedje van 18 jaar oud. En allemaal dankzij social media. Het heeft toch soms ook wel leuke kanten, dat blijkt dan maar weer. Wij gaan ondertussen een spelletje spelen en dat doen we dan met Memory. Natuurlijk niet met die kaartjes, nee, we doen het met fragmentjes van hits. En aan jou heb ik dan maar één vraag. Welke twee artiesten zitten er dubbel in? Of tenminste, welke artiest zit er dubbel in, zou ik moeten zeggen. Want dan heb je Memory. Dus één artiest zit er twee keer in en ik wil van jou graag weten, welke is dat? Je hoort 6 fragmentjes en aan jou dan de taak om de 2 liedjes naar mij te appen die er dubbel in zitten. Heb je het goed en kom je bij mij in de uitzending, dan win je het prijzenpakket van Omroep Gelderland. Let goed op, want hier komt-ie. 1.

0: 4.
1: Niet te sturen, duurt de dagen, duurt te duren.
0: 5.
2: Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd.
0: 6.
3: Heb je een idee, dan laat je het me weten. Via de Omroep Gelderland app, rechtsbovenin, daar staat app ons. Welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest? Dat wil ik weten. Je mag natuurlijk ook een gokje wagen. En misschien is het wel goed. En win jij dus dat prijzenpakket van Omroep Gelderland. Eerste mezzanet.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Hey, Remo!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
11: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Zitcomfort. Met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: En dan nog een paar korte files in Gelderland. Die staan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 11 minuten vertraging. Dan de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe 9 minuten vertraging. En als laatste de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens heb je ook 9 minuten vertraging.
7: nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.

0: banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Met Substitute, hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag met Ben. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Net terug van een weekendje Duitsland.
1: Ja, dat
0: was het lekker?
1: Echt lekker. In Essen was ik. Essen is qua stad niet zo mooi binnenin, maar de dorpen die eromheen liggen, of de plaatsen die bij Essen horen, die zijn wel echt mooi. En dat moet je eigenlijk wel weten. Ja.
0: Echt de moeite waard om eventjes een keertje naartoe te gaan.
1: Ja, en vlakbij.
0: Nou, dat is al helemaal mooi, hè? Dat je dan en niet zo ver hoeft te reizen en dat het dan ook nog een leuk tripje is.
1: Ja, en eigenlijk het gevoel dat ben ik in het buitenland, hè?
0: Dat vind ik ook altijd wel lekker. Als je inderdaad, als je toch even naar Duitsland of zelfs, ik heb het zelfs al in Maastricht, dan heb je ook al een beetje dat gevoel alsof je in het buitenland bent. Het heeft toch een soort andere sfeer.
1: Ja, en Duits, dat ga ik wel redelijk af, dus ja.
0: Nou, lekker hoor. Ben, jij was aan het luisteren naar Radio Gelderland en jij hoorde deze opgave van Henry. 1.

0: 4.
1: Niet te sturen, duurt de dagen, duurt te duren.
0: 5.
2: Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd.
0: 6.
3: Zes fragmentjes en één artiest zit er twee keer in. En de vraag aan jou is, welke artiest is dat en welke twee fragmentjes horen daarbij?
4: Ik dacht dat het Dua was. 1 en 3.
3: 1 en 3?
4: Ja.
3: Nou, laten we even kijken.
0: 1.
3: Dat is inderdaad Doe Maar met Liever Dan Lief. En dan hadden we nog nummertje 3.
0: 3.
3: En dat is helaas niet goed. We zochten inderdaad wel Doe Maar, Ben. Maar nummer 3 was Toontje Lager met Net Als In De Film. Het lijkt er wel verdacht veel op, hè? Dacht ik ook nog.
4: Dat muziekje.
3: Nee, ik zocht nog nummertje 5 en dat was Nachtzuster. Helaas deze keer dus niet goed, Ben. Maar je kan het altijd nog een keertje proberen. En misschien is de volgende keer dat prijzenpakket voor jou, Ben.
4: Goed zo.
3: Dan wens ik jou een fijne dag. En dan gaan we ondertussen lekker Doe Maar draaien.
4: Tot de volgende keer. Tot
3: in. Liever dan.

0: Taylor Swift, I knew you, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag. Oh.
1: Ja,
0: daar, ja, daar ben je, sorry.
1: Het drinkwater, dat was vandaag het nieuws. Ongeveer een derde van het Nederlands drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Het blijft wel onder de wettelijke normen. Maar het RIVM zegt eigenlijk wel, we zouden dit niet moeten willen. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de niveaus opvallend hoog. In Gelderland blijft het niveau op de meeste plekken nog wel onder die RIVM-norm. Greenpeace heeft daar een kaart van gemaakt met gegevens van de drinkwaterbedrijven zelf.
2: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
1: Ja, je kunt nu gewoon dus op de kaart kijken hoe het bij jou in de buurt is. Drinkwaterbedrijven die willen al langer dat er een totaalverbod komt op het gebruik van PFAS. Greenpeace, ja, pleit daar ook voor. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, een bloedende wond heeft of last heeft van koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen daarom een EHBO-cursus. De Rode Kruis is een van de grootste aanbieders van die cursussen. Zag de afgelopen 3 jaar het aantal aanmeldingen flink toenemen, van 9 tot 15.000. Ook deze ouders deden voor de zekerheid mee aan een cursus.
3: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. Je weet nooit wat er gebeurt.
4: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van mevrouw, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
1: Ja, en dat doen dus steeds meer ouders. Die cursussen zijn op meer dan 20 plekken in het land. Soms worden ze vergoed door de zorgverzekering. Niet alleen interessant voor ouders, natuurlijk ook voor opa's en oma's.
5: Heb jij het wel eens gedaan? Goed.
1: Nee, maar ik weet wel, ik heb destijds wel zitten inlezen, zeg maar, toen mijn kinderen heel klein waren. Je had ook een app volgens mij, die kon je ook downloaden. Dan kon je heel snel klikken op, wat er maar kan gebeuren.
0: Wat er dan maar hoe haal ik dat kraaltje eruit, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar vooral zo'n verslikking, want dat gebeurt nog wel eens natuurlijk bij zo'n kleintje. Kan het gebeuren dat er iets klem komt te zitten. En wat doe je dan? Ik durf het niet meer helemaal terug te halen. Ik ga geen foute advies geven op de radio, maar,
0: nee, ik kan me ook nog wel herinneren, ik heb ooit een keertje een BNV-cursus gehad. En dat inderdaad, bijvoorbeeld vooral voor baby's, weet ik nog, dat het met hartmassage, dus met
1: vingers,
0: twee vingers.
1: Hè?
0: In plaats van natuurlijk dat je hele hand en je hele gewicht. En dan twee vingers op zo'n. En toen dacht ik, ik denk niet dat ik het ooit zou durven. Dan ben je toch een beetje te bang, zeg maar. Dus wat dat betreft wel heel goed dat steeds meer mensen dit doen. Rob, tot zometeen weer.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
8: Lekker!
7: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
9: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wolkenvelden en enkele zonnige momenten met temperaturen rond 19 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met minima tussen de 10 en 13 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Mark I. heeft bekend dat hij zijn vrouw Nelleke heeft vermoord door haar te wurgen. De rechtbank gelooft zijn verklaring van paniek niet en concludeert dat hij bewuste keuzes heeft gemaakt. En longkankerpatiënten die een jaar lang wekelijks hun klachten bijhouden via een app leven gemiddeld 5 maanden langer. De app helpt bij het eerder herkennen van klachten, waardoor patiënten sneller contact opnemen met hun zorgverleners. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. Die staan op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 16 minuten vertraging. En als laatste de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 19 minuten vertraging.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
12: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Hey!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Thuis in Gelderland. Deze

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je stem uit.

0: De Pointer Sisters met He's So Shy hoorde hier op Radio Gelderland. Hugh Wallace, een veteraan die deelnam aan de Waaloversteek in Nijmegen in september 1944, is overleden. Hij is maar liefst 102 jaar oud geworden. En Wallace was een van de Amerikanen die in 26 canvasbootjes onder hevig vijandig vuur bij Nijmegen de Waal overstaken. 48 geallieerden kwamen daarbij om het leven. En daarom heeft Tim Ruiling een Sunset March bedacht. Zijn speciaal eerbetoon aan deze geallieerde militairen die sneuvelden bij de oversteek van de Waal. En dat wordt elke avond gedaan. Tim, goedemiddag. Ik wil nu al goedenavond zeggen.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Zeg, jij weet ook het een en ander van Hugh Wallace, die dus net is overleden. Wie was hij voor man?
1: Hugh Wallace is overleden op de avond voor de 82e herdenking van de operatie Waal Crossing in, van 1944. En hij was een van die soldaten die opgeleid waren in een normale soldatenopleiding. En heeft toen gevraagd of hij mee mocht doen met de opleiding voor parachutisten. Parachutisten kregen meer geld. Die kregen $50 per maand. En hij kwam uit een erg arme familie. Hij kon dat geld goed gebruiken. En hij is dus paratrooper geworden. Parachutespringer bij de 82nd Airborne Division. Vanaf december 1943.
0: Hoe belandde hij dan uiteindelijk in Nijmegen?
1: Ja, hij is dus als parachutist naar Europa gestuurd. Hij zou eerst meedoen met Normandië. Dat ging niet door. Toen is hij later naar Italië gestuurd. En daar vandaan zijn zij onderdeel geworden van de operatie Market Garden. Operatie Market Garden bestond uit twee grote luchtlandingen. Eén in Oosterbeek, Wolfhezen, van de Britten. En een hele grote luchtlanding van 82nd en 101 in de regio Groesbeek en Graven. En hij is gesprongen met de 82nd Airborne in de regio Graven en heeft toegeholpen bij de verovering van de brug in Graven. Daarna is zijn eenheid naar de Waal gestuurd om daar de Waalcrossing uit te voeren. Dus over te steken met 26 van die gammele bootjes. Dat waren ongeveer 260 soldaten. En die zijn overgestoken. De eerste groep is doorgegaan, de bootjes zijn teruggegaan, tenminste de bootjes die over waren. Die zijn teruggegaan om andere soldaten op te halen. En Hugh Wallace was een van de mannen die waarvan de boot beschadigd werd, geraakt door vijandelijk vuur. En hij heeft toen zijn pakket op zijn rug in zijn rugzak, dat zijn pakketten van 50 pond, 44 kilo, heeft hij afgegooid, is naar de wal gezwommen, naar de kant waar de Duitsers zaten, en is meegegaan met het gevecht. En hij heeft het overleefd, de Waalcrossing.
0: Een indrukwekkend verhaal wel. En hij is ook nog wel eens een keertje terug geweest, toch, bij de Waal?
1: Ja, het is geweldig. Hij is terug geweest in 2019. Dat was de 75e herdenking van de oversteek. Iedere avond hebben wij een sunset march in Nijmegen op de Stadsbrug. In die brug zitten 48 lichtmasten die bij zonsondergang één voor één aangaan. En die 48 lichtmasten staan symbool voor de 48 gesneuvelde militairen bij die Waalcrossing. En iedere avond sinds oktober 2014, dus bijna 12 jaar lang al, loopt er een veteraan mee met het aangaan van die 48 lichten. En dat doen we symbolisch om de bevrijders te bedanken voor hun inzet en het feit dat wij hier in vrede kunnen leven.
0: Ja, dat is een heel mooi eerbetoon. En het heet de Sunset March, dus al elke avond. Het is al ontzettend vaak, wat jij zegt, gedaan. En het gebeurt dus ook elke avond, vanavond ook gewoon weer. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe laat het is qua donkerte. Volgens mij vanavond om 19:38. Een mooie march om dus zeg maar die geallieerden te herdenken die dus om het leven kwamen. Hugh Wallace was gelukkig niet een van hen, maar is dus onlangs overleden. Dus ik gok dat er vanavond tijdens die Waalcrossing ook nog even extra aan hem gedacht wordt, toch?
1: Ik weet niet wie er vanavond loopt, dus we zullen het wel memoreren bij de veteraan van de dag. Maar we hebben het al over gehad op de dag van de herdenking, de ceremonie afgelopen zondag. Die avond is er wel een hele grote uitgebreide Sunset March geweest met 50 militairen van de 82nd Airborne Division waar Hugh Wallace toe behoorde.
0: Nou, ja, heel mooi om hem eventjes in het zonnetje te zetten, want een hele belangrijke dus in die Waalcrossing. Tim Ruiling, bedenker van de Sunset March en vanavond dus ook weer in Nijmegen. Dank je wel, hè.
1: Dank je, dag, Desiree.

0: A Sailor met Traffic Jam en daarvoor nog Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven voor het weer is Floris van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Ik vind het er een beetje druilerig uitzien. Wordt het nog een beetje beter? Worden we er nog vrolijk van? Komt er nog een keertje een zonnetje doorheen?
1: Ja, morgen. Maar voor zonneschijn kunnen we niet terecht bij vandaag. Want de bewolking houdt de rest van de dag de overhand. En er valt zelfs een beetje lokaal motregen uit, heb ik vernomen. Ten noorden van Apeldoorn is dat het geval. En de temperaturen liggen momenteel nog wel op een aangenaam niveau van zo'n 16 à 17 graden. Er staat weinig wind, er is weinig aan de hand. Maar omdat er weinig stroming zit in de atmosfeer, blijft de bewolking aanwezig. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. De temperatuur daalt wel naar een aangename 12 of 13 graden. Ook vannacht blijft het rustig weer met weinig wind. En morgen zien we dan enkele opklaringen. De zon komt er geregeld bij. Maar opnieuw dreigt er weer wat bewolking goed in het eten te gooien morgenmiddag. Aan het eind van de dag stijgt ook de kans op een aantal fikse buien, met lokaal ook onweer daarbij. En daarbij kunnen er ook stevige windstoten voorkomen. Dus morgenavond even de weerradar goed in de gaten houden. Maar die buien trekken donderdagochtend weer naar het oosten weg. Volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon. En dan gaat in het weekend de temperatuur ook flink omhoog, naar 20 tot lokaal misschien wel 23 graden. En dat is voor de nazomerliefhebbers toch wel aardig nieuws.
0: Nou, wat lekker. Dus het is nog eerst een beetje herfstachtig, maar later krijgen we toch nog even een lekkere nazomer.
1: Ja, zeker hoor. Morgen krijgen we echt te maken met een aantal buien. Morgenavond kan de wind eventjes flink aantrekken, dus dan lijkt het een beetje herfstachtig. Maar vanaf donderdag stijgt weer de kans op een aantal mooie dagen met ruimte voor de zon. En vanaf het weekend stijgt de temperatuur naar 22 graden of nog wat meer, als de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting.
0: Nou, lekker. Dan gaan we ons daarop verheugen. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nog de files in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files langer dan een kwartier. Die staan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Dus knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 17 minuten vertraging. Dan de N225, Oosterbeek richting Rhenen, tussen Wolfhees en de aansluiting met de A50, 25 minuten vertraging. En als laatste de N233, Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Kesteren, 18 minuten vertraging.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
14: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.

0: Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: De lekkere klanken van UB40. If It Happens Again, hoor je hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Rob van de redactie voor het Gelderse Nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 54-jarige Mark I. is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het doden van zijn partner Nelleke van 64 in Beuningen. December vorig jaar gebeurde dat. Volgens de rechtbank is er geen sprake geweest van een plotselinge opwelling. Maar heeft de man zijn vrouw met vooropgezet plan gedood. Blijkt onder meer uit zoekacties op zijn laptop en telefoon. De Beuningenaar verklaarde dat hij zijn vrouw in paniek doodde, omdat zij van hem wilde scheiden en hij bang was alles kwijt te raken. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes in ons land is dit jaar explosief gestegen. De afgelopen 2 jaar waren het er 17 of 18, maar dit jaar staat de teller al op 85. Ook Gelderland is getroffen. Begin deze maand werd er nog ingebroken bij de brandweerkazerne in Huissen. En eerder waren ook brandweerkazernes in Maurik, Vaassen en Aalten doelwit van dieven. Die hebben het gemunt op duur gereedschap, zoals die tangen waarmee auto's kunnen worden opengeknipt. Zo'n diefstal heeft gevolgen, zegt de brandweer. Soms moet materieel van een andere locatie worden gehaald of wordt een extra brandweereenheid opgeroepen. Het kan allemaal extra tijd kosten bij noodsituaties.
0: Ik had er nou nooit aan gedacht om bij de brandweer dan in te breken voor dat soort, tangen voor een auto.
1: Ja, het is bijzonder spul. Hè? Ze kunnen er kennelijk ook rolluiken mee openknippen bij de juwelier, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. De veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk is sinds vandaag uit de vaart. Veerbedrijf Maason laat op zijn website weten dat de kleppen van die pont door de dalende waterstand niet meer op de veerstoep kunnen komen. Ja, vorige week was die pont ook al uit de vaart. 2 dagen door de snel gedaalde waterstand. En in augustus lag de veerdienst zelfs bijna 3 weken stil. Nou, we kunnen nog wat meegemaken de komende tijd, want het gaat mogelijk langer duren. Verwachting is dat de komende weken het peil in de Rijn nog verder gaat dalen. En mogelijk nog naar een lagere stand dan in augustus. Een nieuw diepterecord zit er wellicht aan te komen.
0: Ja, en Weerman Floris zei net dat we nog een mooie nazomer krijgen. Dus ik denk inderdaad dat dat nog gaat gebeuren. Rob, dankjewel.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En onze eigen Mr. Know-it-all is bij ons aangeschoven. En dat is Rob van de redactie met het nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Wie zijn of haar Sint- of Kerstcadeautje uit China laat komen. Nou, die betaalt er met ingang van november zeer waarschijnlijk 2 euro extra voor. Dat bedrag komt bovenop de huidige heffing van 3 euro... die sinds juli geldt. RTL Nieuws meldt dat. Die zijn al bezig met de cadeautjes voor de decembermaanden. De verhoging die is bedoeld om te compenseren voor extra kosten die de Europese douanes maken om die vloedgolf aan goedkope spullen van buiten de EU te checken, zegt de Europese Commissie. De Europese Commissie die gisteren besloot tot die extra toeslag. Maar het is ook onderdeel van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we gewoon veel minder van die goedkope spullen importeren uit China. Dan hoeft je vroeger voor een pakketje dat minder waard was dan 150 euro geen invoerheffingen te betalen. Maar dat is dus voorbij. Wat de prijs van je pakketje van buiten de Europese Unie ook is, je betaalt er op dit moment dus 3 euro extra voor om het te laten bezorgen. Er komt dus wellicht die 2 euro bij. Geldt ook nog eens per productgroep. Dus als je 3 verschillende dingen koopt, bijvoorbeeld een oplaadsnoertje, een t-shirt en een boek, dan zijn dat 3 verschillende productgroepen. En betaal je dus 15 euro, 3 keer 3.
0: Zo, ja, nou, maar ja, dan zit je loodje. Weet je, wat doe je tegenwoordig aan een loodje uitgeven bij Sinterklaas? Laat het 10, 15 euro zijn. Ja, dan ben je al klaar. Dat kan dan dus niet meer.
1: Nee. Dat is dus het hele plan. Volgens RTL lijkt die toeslag op die pakketjes ook te werken. Want het geldt dus vanaf juli. Nou, de eerste maand dat die toeslag gold, werd er 60% minder van buiten de Europese Unie geïmporteerd dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. Tegelijkertijd leverde die extra toeslag ook nog eens 35 miljoen euro extra op voor de Nederlandse douane.
0: Nou.
1: Ja, gewoon een maatregel die wel werkt.
0: Die kunnen in ieder geval wel leuk Sinterklaas vieren. Laten we het zo zeggen. Daar is wat meer geld binnengekomen voor de kerstpakketten. Rob, dankjewel.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Het is 5:58, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met minima rond 13 graden. Woensdag blijft het droog met wisselende bewolking en een maximum van 20 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Doesburg is vanmiddag een persoon uit het water gehaald nadat hij door nog een onbekende oorzaak in het water was beland. Hulpdiensten kwamen kort na 2 uur in actie en droegen de persoon uit het water en over aan de ambulancedienst. De toestand van deze persoon is nog niet bekend. En dan de familie van Ben Sanders, die is dinsdag niet aanwezig bij zijn uitvaart. Dat laat zijn broer Dean Sanders namens de familie weten via Instagram. Volgens de familie is het besluit genomen na een lang en intensief overleg. Waarom de familie bij de uitvaart aanwezig zal zijn, wordt in het bericht verder niet toegelicht. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. En die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 25 minuten vertraging. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 16 minuten vertraging. Ook nog op de N225, Rhenen richting Oosterbeek. Tussen Ede en de aansluiting met de A50, 19 minuten vertraging. En als laatste de N225 Oosterbeek richting Rhenen tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50, 24 minuten vertraging.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Thuis in Gelderland.

0: Rondé, Why Do You Care, hoorde je hier op Radio Gelderland. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat is dan vooral zo in Noord- en Zuid-Holland, maar ook in een klein deel van Gelderland. Lennart Bloemhof die weet daar meer over. Lennart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Vitens, het bedrijf dat drinkwater levert in onze provincie. Hoe komt het dat vooral in Noord- en Zuid-Holland meer PFAS in het drinkwater zit en in Gelderland dat minder zo is?
1: Ja, dat heeft te maken met dat bedrijven in het westen van ons land hun drinkwater voornamelijk halen uit oppervlaktewater. Dus uit de Rijn, uit de Maas. En alles wat je loost in oppervlaktewater zie je dan ook meteen terug in de zuivering. En in Gelderland winnen we ons drinkwater voornamelijk, wij als Vitens, uit de diepe ondergrond, uit het grondwater. Dat is tientallen meters diep. En dat duurt er wat langer over om bijvoorbeeld de PFAS om daar te komen.
0: En is het dan gewoon omdat het heel oud water is? Omdat het zo diep zit, zeg maar?
1: Ja, nee, dat is de simpele uitleg eigenlijk. Het is honderden jaren oud. En daarvoor is het in al die honderden jaren door de grond heen gesijpeld. Dus dat is eigenlijk ook ons eerste en ons belangrijkste filter. Dus daar zien we geen PFAS. Neemt niet weg dat wij de zorgen over PFAS, zoals in Greenpeace vandaag heeft geagendeerd, volledig delen.
0: Ja, want in Gelderland ligt de hoeveelheid PFAS in het kraanwater rondom Druten dan weer wel boven die RIVM-norm. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat heeft te maken met omdat we hier een deel van ons drinkwater uit relatief ondiep grondwater halen. Dus dat is water wat minder lang is gefilterd door de grond zelf. En dat is dan meteen ook kwetsbaarder voor een verontreiniging zoals PFAS. En we hebben toevallig dit jaar ook een onderzoek gedaan naar hoe het eigenlijk zit met dat ondiepe grondwater en PFAS en de stoffen die we daarin zien. En dat is best zorgelijk. Dat zien we op veel plekken. Zien we daar PFAS in terugkeren. En dat willen we niet. Dat willen we eruit.
0: Want je zegt het is best wel zorgelijk, PFAS in drinkwater. Ja. Is het inderdaad schadelijk voor ons als mensen om dat te drinken?
1: Ja, dan ga ik op de stoel van een RIVM of een GGD zitten. Dat wil ik liever niet als drinkwaterbedrijf. Neem niet weg dat er zorgen zijn. Want een PFAS, dat is een chemicalie. Zijn chemicaliën die door de mens zijn gecreëerd en die in principe niet afbreken. Niet in de natuur en ook niet in het menselijk lichaam. Dat is niet goed. Dat moet je niet willen. Moet je niet in je grond willen. Moet je niet in je lijf willen. Daarom pleiten wij als hele drinkwatersector ook voor een totaalverbod vanuit Europa op PFAS.
0: En even heel simpel gezegd, hè, misschien. Maar kunnen jullie die PFAS niet gewoon eruit halen als drinkwaterbedrijf?
1: Ja, daar doen wij ook echt ons best voor. Op de plekken waar we het zien, proberen we het zoveel mogelijk eruit te halen. Neemt niet weg dat dat ook best duur is. Want daar hebben we bepaalde systemen voor nodig die dat eruit filteren. Tegelijk creëer je daar ook weer een afvalstroom mee. Want dat PFAS halen we eruit. Maar dan moet je er iets mee. En het is eigenlijk, vinden wij als drinkwatersector, ook de omgekeerde wereld. Wij moeten spullen eruit halen die geloosd worden op een andere plek. Als het er niet in komt, hoeven we het er ook niet uit te halen. En dat is volgens mij de simpelste oplossing voor heel veel problemen als het gaat om PFAS.
0: Dus eigenlijk zeg jij, er moet gewoon een totaalverbod komen op PFAS?
1: Ja. Ja, en die processen lopen ook, maar dat is ook een proces dat vanuit Europa geregisseerd wordt. Als het aan ons ligt, liever vandaag dan morgen, dat totaalverbod op PFAS. En zo'n actie als dit helpt er wel om daar het vizier op te krijgen. Ik wil wel heel graag benadrukken dat het drinkwater zoals we het uit de kraan krijgen, is echt gewoon van ontzettend hoge kwaliteit. Een van onze beste en strengst gecontroleerde producten die we tot ons nemen hier in Nederland. En terecht, daarom zien we ook alles. Zien we ook een nanogram PFAS. En we zitten ruim binnen de wettelijke norm. Want zoals jij in je intro al zei, het is een RIVM-richtlijn. Maar de wettelijke norm is 100 nanogram per liter. En daar zit het drinkwater in Nederland ver onder.
0: Dus voor nu hoeven we ons nog geen zorgen te maken eigenlijk. Maar het is wel wat jij zegt, er moet wel, eigenlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Dus een totaalverbod op PFAS. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval in de toekomst ook hier geen problemen mee krijgen.
1: Ja, nogmaals, wat er niet in komt, hoef je er ook niet uit te halen. En daar zijn we het als sector over eens. Dat kan ons niet snel genoeg gaan.
0: Nou, dan is het in ieder geval een mooi alarmsignaal op deze manier. En hoeven wij ons voorlopig dan nog even geen druk te maken als wij water drinken uit de kraan. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.

0: smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keuze. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

Billy Swan, Everything's the Same, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor het laatste liedje van Thuis in Gelderland. En die komt natuurlijk altijd uit onze alle 1300 goedlijst. En daar kan je dus inmiddels voor stemmen, hè? Dat doe je via radiogelderland.nl. We zijn heel benieuwd, wat zijn jouw favoriete liedjes? En van 9 tot en met 18 oktober kan je dan horen of jouw favorieten erin staan in onze alle 1300 goedlijst. Nou, elke dag draai ik alvast een liedje uit de lijst van afgelopen jaren. Zie het als een soort voorpret of misschien wel mooie steminspiratie. En vandaag is dat een liedje van Jimi Hendrix. Een man die we natuurlijk kennen van een hoop schandalen. En dat was voor zijn muziekcarrière eigenlijk al net zo. Want in 1961 werd hij opgepakt voor het rijden in gestolen auto's. En toen kreeg Jimi van de politie de keus. Of je gaat de gevangenis in, of het leger in. Nou, Jimi die kiest voor het laatste, hij gaat het leger in. Maar in plaats van zich daar dan eens een beetje aan de regels te houden, speelt hij in de kazerne de hele tijd op zijn gitaar en neemt hij totaal geen orders aan van de leiding. Nou, de sergeant van het Amerikaanse leger die is er daarom al vrij snel klaar mee en die ontslaat hem uit het leger. Je snapt, Jimi Hendrix vindt dat niet bepaald erg, want dan kan hij zich eindelijk focussen op zijn grote liefde en dat is de muziek. Hij gaat lekker veel optreden en in New York wordt hij zo ontdekt door Chess Chandler. Dat is de bassist van de band The Animals en die ken je natuurlijk van dat liedje House of the Rising Sun. Nou, hij neemt Jimi mee naar Londen en daar wordt samen met andere muzikanten de Jimi Hendrix Experience opgezet. En een eerste liedje, meteen een hit. Of nou ja, in ieder geval bij ons in Europa. Want in onder andere Engeland, Noorwegen, Duitsland, België en bij ons komt het in de hitlijsten. En dan heb ik het over dit liedje, dat allereerste liedje. En dat heet Hey Joe.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker

0: je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 s'avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien...

0: zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
5: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
9: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
8: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
10: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
8: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar even buurten.

0: Waar het staat.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een CD. En tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee? Alle1300goed.nl. Dankjewel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken. Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
1: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
2: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
1: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
1: Hey, dankjewel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Over een klein uur is het 100 jaar geleden dat saxofonist John Coltrane werd geboren. Een intens blazende jazzgigant met onophoudelijk noten in zijn hoofd die eruit moesten. Hij trad een tijd op met trompetist Miles Davis, die juist zo goed was in het spelen van zo weinig mogelijk noten. Coltrane vroeg hoe hij zijn lange, bezeten solo's wat korter kon krijgen. Miles had een duidelijke boodschap. Haal gewoon die toeter uit je mond. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelf wist het al 10 maanden, maar ze hield het stil. En nu is het nieuws. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. In Marokko worden morgen de parlementsverkiezingen gehouden. Doen ze ertoe als de koning toch de baas blijft over dat land? Kunstenaar Lisa Cabalut maakt een dubbel tentoonstelling met Francisco Goya, de Spaanse schilder die al 2 eeuwen

0: Een dilemma rond Iran. Een deal sluiten.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Of volgens hem de andere keuze, Iran vernietigen.
1: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Ook herhaalde Trump zijn kritiek op het internationaal strafhof in Den Haag.
1: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
0: Want de wereld moet volgens hem niet vergeten.
1: America is back and our country is stronger today than ever before.
0: 3 maanden na het dodelijk ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en de schooldirectrice omkwamen, heeft een van de moeders van Sarah een interview gegeven aan RTL Nieuws.
2: Tijdens de lunchpauze op het werk liet een collega mij een bericht zien van het nieuws dat er een groot ongeluk was gebeurd. En het zou in de buurt van Vogelwaarde zijn.
0: Morgen staat de verdachte voor het eerst voor de rechter. In de week van het ongeluk maakte hij 17 snelheidsovertredingen.
2: Probeer er ook eigenlijk niet te veel over na te denken. Maar ja, verschrikkelijk is het wel dat mijn dochter en de andere kinderen hierbij hun leven hebben moeten bekopen.
0: De ouders vinden veel steun bij elkaar. En Sarah en Olivia, de 2 hartsvriendinnen, blijven ook voor altijd samen.
2: Voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten. En dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
0: Onze zuidenburen schrikken zich bijna dood bij het tanken.
3: Verschrikkelijk, verschrikkelijk.
0: Ja, want in België betaal je nu €2,50 voor 1 liter diesel. Dus geen onnodige ritjes meer en op zoek naar de goedkopere pomp.
4: Het werkt uit voor prijzen in de verschillende tankstations en daar ook rekening mee.
0: De auto laten staan is volgens deze vrouw geen optie.
5: En we moeten rijden, hè? Voor het werk, voor boodschappen. Hopelijk rap verandering.
0: Eindelijk klopt de tekst van dit liedje weer. Want social media platform Hives is terug na 13 jaar. En nog ver voordat door AI bedachte teksten bestonden, waren politici ook al druk bezig met hun socials.
6: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen. Om blogs te lezen. Om krabbels te versturen.
0: Ja, Jan-Peter Balkenende was een van de grootste Hivers, zullen we maar zeggen. Door zijn succes moest ook Mark Rutte eraan geloven.
7: Is die website niet echt te vermijden? Een paar van mijn concurrent zat er al een tijdje op. Dus ik denk, ja, nou moet ik toch een keer. Ik moet nu een keer gewoon eraan geloven. En ik ga er gewoon.
0: Maar bij voormalig Partij van de Arbeid-leider Wouter Bos zorgde de website vooral voor verwarring.
8: Er opeens een bloedmooie vrouw op je af en die zegt, ik ben een vriendinnetje van jou. Dan denk je, hè, wacht even. Ben ik dat vergeten? Wanneer heb ik dat gedaan? Zo'n kring onthoud ik toch meestal. En dan zeg ik, oh. En dan zegt ze, van Hives.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp.
10: Vrachtwagens stranden vaker voor lage tunnels. Door onderhoud aan wegen en plotselinge afsluitingen moeten vrachtwagens omrijden. Elke dag komen op die omleidingsroutes 24 trucks stil te staan voor een lage tunnel. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Onder meer bij de Drechttunnel op de A16 en de Noordtunnel op de A15 gaat het vaak mis.
0: Zo'n hoogtemelding betekent dat de chauffeur al meerdere verkeersborden heeft gemist en dus ook de kans om af te slaan. Om schade te voorkomen gaan stoplichten op rood en wordt de truck van de weg gehaald. Daardoor ontstaan vaak die lange files.
10: Het lijkt erop dat er een doorstart komt voor het failliete moederbedrijf van bekende fietsmerken als Batavus, Baboe en Sparta. Volgens het FD hebben zich 60 partijen gemeld voor een doorstart van fietsfabrikant Axel. Sommigen willen 1 merk overnemen. Andere partijen hebben interesse in meerdere merken met voorraden.
0: Axel is een van Europa's grootste fietsfabrikanten en ging ruim een maand geleden failliet. Het bedrijf kwam in de problemen toen de vraag naar fietsen kelderde in de coronapandemie. Ook kostte een terugroepactie bij bakfietsmerk Baboe zo'n €50 miljoen. De frames bleken makkelijk te breken.
10: De Volkskrant ging langs bij een steunpunt van de Belastingdienst. In 5 jaar tijd zijn er 22 steunpunten in het land geopend, waar mensen vragen kunnen stellen over toeslagen of hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte. Geen overbodige luxe, want 4,5 miljoen mensen begrijpen de belastingregels niet. En voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is het helemaal ingewikkeld.
0: De toeslagenaffaire heeft het imago van de Belastingdienst flink geschaad. Met de steunpunten wordt weer geïnvesteerd in persoonlijk contact. Ze komt bij het steunpunt.

0: Punt in Den Haag een schoonmaakster langs. Ze vertelt dat ze zich zo had verheugd op haar loon tot de blauwe envelop op de mat viel en ze 2000 euro moest betalen. Een medewerker toont begrip en wijst haar op de loonheffingskorting. Ze wist niet dat die bestond.
1: Hoe krijg je kinderen en jongeren weer aan het lezen? 4 op de 10 15-jarigen halen nu het basisniveau niet en dreigen laaggeletterd van school te gaan. Ook kinderboekenschrijvers zien dat de leeslust onder jongeren ver te zoeken is. Zij vertellen in NRC dat ze hun manier van schrijven aanpassen om kinderen een boek in te lokken.
0: Zo moet het begin pakkend en spannend zijn zonder al te veel aanloop. Een kind kan die concentratieboog anders niet meer opbrengen, zegt kinderboekenschrijver Kevin Hassing in de krant. Van zijn serie Mus en Kapitein Kwaadbaard is ook een familievoorstelling gemaakt, want alleen een boek is niet meer genoeg, zegt Hassing. Als je rond lezen een wereld maakt waar een kind in kan verdwijnen, is er voor elk kind wel wat te halen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secrets. Ongekend hard oordeelde de Algemene Rekenkamer vandaag over minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die heeft de Kamer op het verkeerde been gezet, vindt die Rekenkamer. Ja, we gaan maar eens over naar Wilma Borgman in Den Haag. Wat is er allemaal aan de hand, Wilma? Wat is de aanleiding voor deze reprimande?
1: Hey Wilfried, goedenavond. Nou, dit gaat allemaal over het functioneren van de politie. En dan over de mate waarin de politie zijn wettelijke taken kan vervullen. Die Algemene Rekenkamer die schreef daar afgelopen juni een rapport over. En dat rapport was in één woord vernietigend. Het ging over het jaar 2024. In dat jaar werden de 42.000 aangiften van ernstige misdrijven geregistreerd. 42.000. En daarvan bleef een kwart liggen. 10.000 aangiften van ernstige misdrijven die werden in dat jaar niet behandeld. En dan gaat het dus niet over fietsendiefstal of een kleine vernieling. Nee, het gaat echt over ernstige misdrijven, bijvoorbeeld geweld, zeden, ondermijning. 10.000 keer op de plank. Nou, toen dat rapport uitkwam in juni was de eerste reactie van Van Wil nogal afwijzend. Hij zei, de Rekenkamer heeft de cijfers niet op orde. Het ligt heel anders. Maar de Rekenkamer houdt voet bij stuk en verwijt Van Wil dus vandaag dat hij een onjuist beeld creëert.
0: Ja, god, 10.000 aangiftes die blijven liggen.
1: Zeker.
0: Dat nemen ze dan kennelijk hoog op, dat snap ik ook wel.
1: Ja, dat nemen ze heel hoog op. En ook de manier waarop Van Wil erop reageert. Want de Rekenkamer schrijft altijd eerst een conceptrapport als ze met zo'n onderzoek bezig zijn. Leggen dat dan voor aan de minister. En die kan dan uitleggen aan de Rekenkamer hoe het volgens hem in elkaar zit. En de reactie van de minister wordt dan eventueel in het definitieve rapport verwerkt. Maar die hele procedure heeft dus onvoldoende resultaat gehad. Vandaar dat de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg is dat, en die was nota bene in een vorige leven Kamerlid voor de partij van Van Wil. Die Duisenberg die voelde zich vanochtend genoodzaakt om publiekelijk op de radio de minister tot de orde te roepen. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Luister maar.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangiften dat die niet worden behandeld in de hoge risicoklasse. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden dat de situatie zo is.
1: Ja, de Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. En ja, zijn Rekenkamer die schrijft al vaker stevige rapporten. Daar zijn ze ook voor, kun je zeggen. Maar deze bewoordingen, dat een minister halve feiten, dat hij daarmee een uitkomst bagatelliseert, dat hij met halve waarheden een discussie framed, nou, dat komt toch zelden voor.
0: Ja, en wat is de reden dat de Rekenkamer dan vandaag aan de bel trekt?
1: Nou, dat heeft te maken met dat het vorige week Prinsjesdag was. Want de Rekenkamer houdt dan alle begrotingen in het licht die op Prinsjesdag naar de Kamer zijn gestuurd. Dat deden ze ook dit jaar. En trouwens, het beeld daaruit is over de hele linie niet heel best. De overheid geeft elk jaar 517 miljard euro uit. Maar, zegt de Rekenkamer, daarbij ontbreekt het voor veel ministeries aan een duidelijk plan of een duidelijk doel om dat geld uit te geven. En als dat doel er wel is, dan weet een ministerie vaak niet of het haalbaar is. Laten we als voorbeeld even naar het ministerie van Onderwijs kijken. Dat heeft er 60 miljard op de begroting staan. Maar welke resultaten er dan gehaald moeten worden met dat geld, dat is onduidelijk. Nou, dat is al niet fijn. En er staan nog veel meer nare dingen in dat jaarrapport over geld voor ministeries van Defensie, voor ministers van Landbouw, waarvan waarschijnlijk een deel helemaal niet kan worden uitgegeven. En in al die stukken is er ook een hoofdstuk over het ministerie van Van Wil. En dat hoofdstuk grijpt de Rekenkamer dus aan voor die ongekende reprimande vandaag.
0: Ja, dat is toch een flinke aantijging. Hoe reageerde de minister?
1: Ja, hij zegt dat dat getal van 10.000, dat klopt helemaal niet. Dat zegt hij ook vandaag weer. Het gaat helemaal niet alleen maar over echte aangifte. Dat gaat ook over meldingen, zegt Van Wil. En meldingen hebben een heel andere status dan een echte aangifte. En volgens de minister is dat al meer dan de helft. En als er dan aangifte zijn, dan zitten daar ook een heleboel aangiftes tussen waarvan je al bij voorbaat weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader. Of omdat de politie niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, en bij het verweer richting de rekenkamer heeft hij misschien wat dingen verhaspeld. Een beetje door elkaar gehaald. Dat verweer, dat noemt de rekenkamer dan weer een onjuist beeld. En je hoort de Duisberg zeggen, halve feiten. Dit zegt Van Wilder over.
3: Ja, dat zegt de Rekenkamer. Ik zie het net iets anders. We hadden een verschil van inzicht tussen de politie en de Rekenkamer over hoe de 10.000 aangiftes die zouden zijn blijven liggen te duiden. Zijn dat echt allemaal aangiftes geweest die je met voldoende capaciteit allemaal had kunnen oplossen? Daarvan zeggen wij, nou, dat beeld ligt genuanceerder. Op schrift en in andere debatten nemen die twee altijd samen. Hier was het een verhaspeling van meldingen zonder aanknopingspunt. Voor mij is dat één categorie. Altijd zal de politie en OM zullen keuze moeten maken in wat doe je met de beperkte capaciteit wel en wat blijft er liggen. En ik denk dat een heleboel burgers weten dat ze wel eens aangifte hebben gedaan, bijvoorbeeld van een fietsendiefstal, en weten dat daar geen opvolging aan werd gegeven. Die keuzes maken, dat zal altijd blijven. De vraag is, hoe doe je dat nou op een zo goed mogelijke manier, zodat zo min mogelijk ernstige zaken blijven liggen. Maar nogmaals, we gaan wel met het rapport aan de slag. We gaan ook met de Rekenkamer in gesprek en we zullen zorgen dat we daar goed opvolging aan geven.
1: Ja, want over één ding zijn ze het hier wel eens, en dat de opsporing beter moet. Ook van fietsendiefstallen, denk ik dan.
0: Ja, goed, de minister verdedigt zich, maar wat vindt de Kamer ervan?
1: Nou ja, dat verwijt van de Rekenkamer, dat vinden ze in de Kamer ook wel zwaar tellen. Ook politiek gesproken, want de Kamer controleert de regering en de Kamer heeft daarbij gewoon deugdelijke informatie nodig. Wat ik wel ook hoor vandaag van Kamerleden is dat het daarbij wel meetelt wat nou de motivatie was van Van Wil. Is de Kamer nou bewust om de tuin geleid of kon die gewoon niet beter weten en is het daar misgegaan? In het eerste geval tilt de Kamer daar zwaarder aan dan in het tweede geval natuurlijk. Maar de Kamer gaat hem wel op het matje roepen. De hele Kamer heeft vanmiddag om een debat met hem gevraagd en dat gaat er donderdagavond ook van komen.
0: Ja, en Wilma, denk je dan dat hij Van Wil dus politiek gezien hierdoor in de problemen kan komen?
1: Nou, heel gemakkelijk zal het allemaal niet worden met deze aantijging van zo'n instituut als de Rekenkamer aan je broek. Ze zijn hier op voorhand niet uit op een ministerscrisis, maar hij heeft wel wat uit te leggen. Luister maar even naar Songül Mütlür van Pro, hoe zij het optreden van de minister noemt.
4: Ik beoordeel het als ernstig. Als een zeer gerespecteerd instituut als de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de minister eigenlijk halve feiten heeft gepresenteerd aan de Kamer, dan wel zaken heeft gebagatelliseerd, dan vind ik dat een ernstige zaak waar tekst en uitleg over moet worden gegeven. Het gaat namelijk hier over slachtoffers die aangiftes hebben gedaan, die meldingen hebben gedaan, die niet opgevolgd zijn door politie wegens capaciteit tekorten, geen prioriteit. En je hebt een verhaal nodig richting jouw slachtoffers. Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Sterker nog, heel veel slachtoffers voelen dat als een enorme klap in hun gezicht. En dat vind ik onverteerbaar. En daarom vind ik ook dat de minister naar de Kamer moet komen. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
1: Ja, dat vinden ze bij Pro. Dat zei het Kamerlid Mütlür van Pro. Hij moet het komen uitleggen van Wil. Nou, hij kan in de Kamer wel een potje breken. Maar lastig wordt het donderdag wel voor hem, Wilfried.
0: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman.

0: Chapel Roan met de Subway. Mensje van Keulen schrijft dit jaar het Boekenweek geschenkt. En dat is Niels, hè? CPNB heeft haar gevraagd als eerbetoon, zeggen ze, aan haar indrukwekkende oeuvre. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en schreef daarna nog heel veel romans, gedichten, verhalenbundels en ook kinderboeken. Mensje van Keulen, gefeliciteerd en welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Is het einde van de dag waarin je horend dol werd bevraagd en noem maar op. Hoe ging het zo vandaag?
1: Nou, er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
0: Ja.
1: En dan... Ik ben blij dat mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: Ja, ja.
1: Begrijpelijk. Maar ja. Ik moest het al die maanden verzwijgen.
0: Ja, dat vond ik zo interessant. Ja. Ik hoorde of las dat het 10 maanden
1: ja,
0: is,
1: 10
0: dat
1: maanden.
0: Je het al weet.
1: 10 maanden en 2 dagen, ja.
0: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgegeven weten.
1: Mijn man was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
0: Serieus?
1: Was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja,
1: en toen kreeg ik dus...
0: Want dat is een soort verplichting dat je het geheim moet houden tot aan deze dag, in feite?
1: Ja, nee, want ik wist dus van niks en ik kreeg die vraag en toen kreeg ik ook te horen dat ik het niemand mocht vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelfs, mijn man wist het dus omdat hij er toen was, maar ik heb zelfs een paar maanden later pas aan mijn zoon verteld. Ik dacht, ja, dat hou ik niet meer vol. Ja.
0: Heeft het ook iets plezierigs om het voor je te houden eigenlijk?
1: Het wenden. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ja, ging ik tennissen, mijn vriendinnen, iedereen vertelt wat en zo. Dacht ik, knotverdorie. En ook aan collega's vond ik wel vervelend.
0: Ja.
1: Mijn eigen broer niet, mijn zus niet. Allemaal niemand. Ja. En toen vertelde ik.
0: Ben je grote leugenaar geweest, maandenlang?
1: Ja, dat lijkt nu zo. Maar in het weekend, ik vertel het nu aan mijn kleinzoon. Nou, die is 15. En die riep, plus aura. Het schijnt weer iets nieuws te zijn.
0: Wat is dat?
1: Dat je min aura of plus aura bent. Dus,
0: Oké. Plus aura. Ik zie het niet overigens.
1: Nou ja, alsof je een oude jongen.
0: Ja, ik snap het, maar ik zie het nu niet.
1: Nee.
0: Ja. Nou. Maar wat doet dat als je het hoort en vervolgens je mond moet houden? Begint het boek al in je hoofd te dagen
1: toen ik de vraag kreeg, toen zei ik tot verbazing van de mensen die er waren, dat ik even moest nadenken. En toen, na een paar minuten wist ik het dus wel. Want ik dacht, ik was al jaren eerder al van plan. Ik had een zeker personage voor me, fictie. Maar ertussendoor moest ik een dagboek uittikken. En ik had nog korte verhalen.
0: Ja, maar ik zeg net dat je allemaal alles schreef. Maar die dagboeken vernoem ik even niet. Maar die heb natuurlijk ook
1: geweest. Ja, dat zat er allemaal weer tussen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik moet een keer wat met haar doen. Ik moet iets doen. En toen dacht ik in die paar minuten, alsof het, dat werd heel sterk. Ik dacht, aan het personage denkt... die zegt vast, ik moet het doen. Oké, doe het. Dus toen zei ik ja.
0: Maar dat personage, wie of wat is dat voor een personage?
1: Ik mocht helemaal nog niks vertellen over de inhoud. En ik ben heel ver, dus ik ben het eigenlijk aan het afronden.
0: Ik ben de laatste en iedereen slaapt al.
1: laat ik het zo zeggen. Het omvang is ongeveer gelijk aan mijn debuten. Ongeveer 20.000 woorden.
0: Ja?
1: Toen was het een man, 55 jaar geleden dan. En nu is het een vrouw.
0: Oké. Dus het heeft een link met Bleke Zomer.
1: Nou, qua omvang in woorden. Ja, en het is gewoon echt wel een Hollands verhaal. Het heeft waarschijnlijk wel wat meer spanningsboog, zal ik maar zeggen.
0: Maar je spreekt nu alsof je volledig vrij bent. Maar je bent ook een beetje gebonden aan dingen. Als er een thema is, kijk ons nou. Dan word je geacht om daar iets mee te doen, of niet?
1: Nee, het is alleen voor de thema-uitgaven. Die niet cadeau is die mensen moeten betalen. Dan die door Japke T. Bama.
0: Ja, klopt.
1: Woord is woord geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik ben vrij. En het is nu een thema. Kijk ons nou is het thema. Dat aardig past ook bij de novelle die ik heb geschreven. Of die ik zo goed als heb geschreven.
0: Ja. En is dat dan... Krijgt het een merkwaardige druk omdat een boekenweek geschenkt is? Jij loopt heel lang mee. Heb je ze alle 54 staan in je boekenkast eigenlijk?
1: Nee, niet allemaal. Er waren ook minder geslaagde tussen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar is het anders schrijven daardoor? Is er iets in...
1: Nee.
0: Kijken er andere mensen mee?
1: Je moet het. Nee. Sowieso. Ik heb nog nooit iemand laten meekijken. Mijn romans niet. Niks. En ik heb gewoon. Je moet tussen 19 en 21.000 woorden schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik wist dat wat ik voor ogen had. Goed zou passen binnen die aantal woorden. En dat lukt.
0: Ja, ja. En die bleke zomer speelt dus een rol, omdat dat ook dezelfde lengte heeft.
1: Omdat het dan qua dikte straks zo, denk, nou, dat is mooi zo, spanningsboog. En ik leef nog, is ook mooi, hè? Ja. Dat is meegenomen. Ja.
0: En ben jij iemand die hiernaast ook door kan gaan met je dagboeken? Kun jij zeg maar de knop omdraaien en de ene dag het een doen en de andere dag het ander?
1: Nou, ik wil wel weer graag aan het werk zijn. En ik twijfel nu of ik weer fictie zal schrijven. Of dat ik toch een vijfde dagboekdeel ga schrijven. En ja, er zijn vooral jonge vrouwen die graag willen dat ik toch nog de dagboeken weer uittik. Maar ik ben deze eeuw daarmee gestopt. Dus ik ben nu geëindigd bij het jaar 1987. Dus het is wel recent uitgekomen, maar het strijkt de periode van 76 tot 87. En ik denk dat ik tot 2000 zou kunnen uittikken, die jaren nog.
0: En daarna, wat daarna, nou, van 2000 tot aan nu, is het niet meer zo interessant?
1: Dat zijn maar een paar schriftjes.
0: Dat zou erop duiden dat het leven niet meer zo interessant is vanaf 2000.
1: Het wordt wel saaier, ja. Dat is heel prettig als je fictie wil schrijven.
0: En ben je daar zelf schuldig aan, dat het saaier wordt?
1: Nou, in zekere zin, het is wat rustig. Je wordt wat ouder, je hebt weer een man in huis. Je zoon is de deur uit en ik heb het wel een beetje gezien. Al dat nachtbraken in de stad. En een dagboek schrijven kost ook weer extra tijd. En die wil ik toch liever aan fictie geven.
0: Want fictie, dat staat bovenaan.
1: Ja, ik hou van korte verhalen, romans en andere personages bedenken. Dus niet ik als schrijver, maar echt een ander personage. Ja. Soms iemand die helemaal juist niet op je lijkt, om dat helemaal uit te typen en spanning mee te geven.
0: Wat herinner jij eigenlijk nog? Kijk, Bleke Zomer. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst Verkering kreeg en zij las Bleke Zomer.
1: En was het niet voor je lijst?
0: Toen was ik 16, 17 of weet ik wat.
1: Ja, je mocht het voor je lijst al lezen toen.
0: Ik las eigenlijk alleen maar boeken die heel dun waren.
1: Ja, maar dit was,
0: dat was
1: dun,
0: ik het snelst vanaf.
1: Ja, dit was ook dun.
0: Ik weet het helemaal. Maar is er nog altijd, is Bleke Zomer nog ergens altijd aanwezig in je hoofd?
1: Het mag op de. Oh, in mijn hoofd. Ja? Oh ja, ik zal hem als personage niet snel vergeten. Nee, zeker niet. Nee hoor, ik kan hem zo weer voor me zien. En uit allerlei verhalen ook. En ook wel uit de kinderboeken bijvoorbeeld. Ja. Eén kinderboek gaat over een kinderhater en een ander over vampiers. En ik zie ze allemaal nog wel voor me.
0: Ja,
1: ja hoor. Ja. Ja. Kan heel druk zijn terwijl je gewoon in je eentje in je werkkamer zit.
0: Ja. Ja. De boekenweek geschreven. Jij bent dus gaan schrijven op het moment dat je het hoorde. Ik weet niet of dat letterlijk de dag erop is, maar je had gelijk een idee. Dus je kon ermee.
1: Ik had al een paar notities voor het personage. Ja. Maar had dat laten rusten.
0: En is het nu in een staat van af? Want ik vind het nog best vroeg.
1: Het is vrijwel af, kan ik wel eerlijk zeggen.
0: Ja, wanneer moet het af zijn?
1: Nou, wel binnen een paar weken.
0: Oh, toch
1: ja,
0: wel?
1: Ja. Ze hebben ook de ruwe versie wel gezien. Maar ik wil zelf nog even
0: kijken. Op een of andere gekke manier. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal keer op boekenbal geweest. En jij, denk ik, heb je ook wel eens rond zien lopen. Hoeveel heb je er meegemaakt?
1: Nou, niet allemaal meer, maar ik herinner me wel van een aantal jaren terug dat je me vriendelijk begroet. Maar het is een hele aantal terug.
0: Heb ik jou vriendelijk begroet?
1: Ja, toch? Oh, hallo, dag.
0: En was je aardig tegen mij? Dat weet
1: ja,
0: ik
1: ook
0: niet meer.
1: Zou ik hallo. Dag.
0: Zou ik dan moeten weten? Maar ik vraag het omdat ik dan toch op even niet denk bij de boekweek. Ga ik ook altijd aan dat moment dat die lamp opgaat en dat je daar in die koninklijke loge zit en dat iedereen omkijkt. Ja. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Denk je wel nou, over kleding na?
1: Ik vind het vooral leuk omdat ik een paar mensen mee mag nemen. Dus mijn zoon, mijn man, mijn kleinzoon. Dat vind ik leuk. En nog een paar. En, nou, ik denk wel al van, ja, ik hecht niet zo ontzettend aan kleding. Want jezus, wat moet ik aan? Kan ik wel mijn sneakers eronder doen?
0: Doe mij een lol. Ja. Doe je sneakers aan.
1: Ja, die heb ik nu ook.
0: Ja, daarom. Maar,
1: ja, liever wel.
0: Ja.
1: Tegenwoordig kan het ook allemaal, wat maakt het uit?
0: Ik beloof je, als ik een uitnodiging krijgt dat als het zover is en het boekenweekgeschenk wordt groots gevierd en je gaat staan ik vanuit de zaal of vanuit een balkonnetje naar je ga zwaaien.
1: Oh, misschien ga je ook dansen, want dan moet je zeker je sneakers aan.
0: Dat beloof ik. Ik doe geen sneakers aan, maar ik wil wel met je dansen.
1: Okay,
0: van harte gefeliciteerd. Okay. Geniet nog van deze eerste mooie dag, dat iedereen het weet. En ik zie je snel.
1: Dank je.

0: Hey Soul Sister. Allemaal mooie korte nummers. In dit geval een nummer van Train. Verkiezingen in Marokko morgen doen bijna 30 partijen mee. En die strijden om de 395 zetels in het parlement. Marokko is een democratie, maar in de praktijk is toch eigenlijk de koning die daar de touwtjes stevig in handen heeft. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt het dan nog wel spannend, Jan?
1: Ja, nou...
0: Doet het ertoe?
1: Wat ertoe doet is vooral welke partij de grootste wordt, omdat die de premier mogen leveren. En eigenlijk zijn daar al de verwachtingen dat het de partij de PAM zal zijn. Want de voorzitter van de voetbalbond is overgestapt naar die partij.
0: Ja.
1: En er wordt algemeen verwacht dat hij door de koning ook als premier zal worden aangewezen. Want in 2030 doet Marokko samen met Spanje en Portugal de organisatie van het WK voetbal. En Marokko wil daar goed naar voren komen.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond ook premier maakt, dan is er een goede kans dat dat allemaal goed gaat verlopen.
0: Ja, en voor de koning is dat voetbaltoernooi ook een speeltje wat hij graag wil hebben.
1: De koning wil vooral dat het beeld van Marokko in het buitenland een positief beeld is. En daar moet dus de Marokkaanse deelname aan het WK ook een soort uithangbord voor gaan worden.
0: Ja, en spelen de beelden die ons allemaal op het netvlies zijn van Ceuta dan nog een grote rol eigenlijk rond die verkiezingen?
1: Nou ja... We hebben gezien dat heel veel, er worden wel cijfers genoemd van 80.000, voornamelijk Marokkaanse jongeren naar Ceuta trokken, een week of 6 geleden. Dat een uiting was van, we zijn niet blij met hoe het hier gaat en dan vooral het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, dat gaan we waarschijnlijk ook zien bij de verkiezingen door een hele beperkte deelname van jongeren aan de verkiezingen. Er is in Marokko, als je wilt stemmen, moet je je eerst registreren als stemmer. Als je 18 geworden bent, dan moet je je gaan registreren. Nou, er zijn, nou ben ik even het exacte aantal kwijt, maar 12% van de bevolking die mag stemmen, zijn jongeren van 18 tot 24. Maar 4% hebben zich ook geregistreerd als kiezer. Dus 8%.
0: Die laat het lopen.
1: Dat is dus eigenlijk 2/3.
0: Ja.
1: Twee derde van de jongeren laat het lopen.
0: Ja. En waarom doen ze dat niet? Want hebben zij het idee dat die stem toch niet telt? Dat de koning het toch weer uit gaat maken in plaats van het parlement?
1: Ja, dat zal het zijn. Het is een systeem wat al jaren zo functioneert. En mensen hebben er geen vertrouwen in dat systeem gaat veranderen. En als het systeem niet gaat veranderen, dan zal het allemaal blijven zoals het is. Met hooguit kleine veranderingetjes in de marge. Maar echt structurele verandering. Verbetering van het onderwijssysteem. Het zorgen dat er voldoende banen komen. Dat vereist zo'n structurele verandering. Dat gaat niet gebeuren met deze partijen.
0: Nee, en dat komt door de koning eigenlijk. Omdat zij zijn de koning niet de baas.
1: De koning legt in ieder geval de prioriteiten en die liggen anders dan de prioriteiten van de bevolking.
0: Ja, maar kun je het dan nog
1: kun je het dan een verschil?
0: Ja, maar kun je het dan in Marokko nog wel een democratie noemen?
1: Ja, er zijn verkiezingen. Er zit een premier en een regering. Die hebben een klein beetje speelruimte waarin zij iets kunnen bepalen. Er is een parlement dat in theorie natuurlijk wetgevende macht heeft. In de praktijk is het eigenlijk vooral een stempelmachine, waar wetten worden goedgekeurd die uit de ministeries komen of die rechtstreeks uit het paleis komen.
0: Ja.
1: Ik laat de luisteraar zelf maar even concluderen of die dat een echte functionerende democratie vindt of
0: niet. Ja, ik was in het voorjaar in Tanger of Tanger, wat mensen willen. Een ruime week.
1: Of Tanja op zijn Marokkaans.
0: Ook mooi, ja. Ik had er enorm naar mijn zin. En ik vond het wel een dynamische stad. En de mensen, het zegt allemaal niks misschien. En mensen ook wel opgetogen. Is dat een vals beeld wat ik krijg? Omdat het een stad is en is het op het platteland bijvoorbeeld heel anders?
1: Ja, als je 20, 30 kilometer landinwaarts zou rijden, dan heb je ineens een hele andere situatie. Toen, de jaren dat ik in Rabat woonde, deed ik dat soms wel eens als ik gasten had. En we hadden nog een paar uurtjes over. Ik bedoel, zakelijke gasten. Ja. Maar als we nog een paar uurtjes over hadden, zei ik van, zullen we nog even een stukje van het binnenland meepikken? En dan hoeven we echt niet ver, 15, 20 kilometer te rijden. En dan zie je een totaal andere wereld. Nou, dat geldt zeker ook voor Tanger.
0: Ja, ja. Want jij begon het over het WK voetbal. Ik weet wel dat ik vanaf het vliegveld naar mijn plek in Tanger toe reed. En toen zag ik dat enorme glanzende stadion daar liggen. Het werd zelfs als gebruikt voor het, wat was het? Een of andere toernooi daar, hè? Ik denk het Afrika.
1: Ja, de Afrika Cup.
0: Dus dat vinden ze, dat vindt de koning belangrijker, dat het WK voetbal slaagt dan dat het de armoede wordt opgelost.
1: Ja, want de prestaties van de Marokkaanse voetbalteams die dragen ook weer bij aan dat beeld van Marokko in het buitenland. En nou ja, die prestaties zijn absoluut goed geweest natuurlijk. De laatste twee WK's en ze hebben ook nog de Afrika Cup uiteindelijk reglementair gewonnen. Nadat ze in eerste instantie de finale hadden verloren van Senegal. Marokkaanse team onder de 20 of onder de 21 doen het ook heel erg goed. Marokko zet gewoon daarop in. En die voorzitter van de voetbalbond zit daar dus ook achter. Hè. Die heeft bijna onbeperkte middelen gekregen om daaraan te werken. Voetbalschool, et cetera.
0: Ja, ja. Nou ja, het is duidelijk uit je verhaal blijkt dat vermoedelijk de koning de touwtjes gewoon ook na de verkiezingen in Marokko morgen toch weer in handen. Dankjewel. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner. Een hele eer voor kunstenaar Lita Kabeyout. Ik kijk even extra op mijn blaadje om het toch vooral goed uit te spreken. Vannacht morgen heeft zij in Museum Jan in Amstelveen namelijk een dubbel tentoonstelling met een beroemde Spaanse kunstenaar van twee eeuwen geleden, want die is er niet meer, dat is Francisco Goya. Hij schilderde onder meer een executie van Spaanse opstandelingen door Franse soldaten. In de expositie is de titel Los Disparates, Spaans voor, of Nederlands, voor de dwaasheden. Goedenavond, Lita.
2: Goedenavond.
0: Ja, waarom ga even dichter bij de microfoon zitten. Ja. Waarom wilde jij dit monsterverbondje aangaan met Goya?
2: Ja, het is zo ongelooflijk boeiend, omdat eigenlijk wat je ziet, wat nu in onze historische moment dat we leven, dat 200 jaar geleden Goya sprak over dezelfde dingen. En exact dezelfde
0: hij
2: dingen.
0: Hij sprak erover, maar hij schilderde dat ook.
2: Ja, dat zeker met Los Disparates. Deze serie Etsen, zijn eigenlijk zijn laatste werk die Goya verricht. Ik zeg altijd, er was een soort afscheidsbrief naar de menselijkheid. Wat hij heeft gezien, wat hij eigenlijk bezig hield met ons attenderen. Dit mag nooit vergeten. De geschiedenis mag dit nooit vergeten.
0: Want de beelden die ik heb gezien op internet, want een deel van dat werk komt natuurlijk nu uit Spanje, hè?
2: Ja.
0: Uit Madrid, denk ik, geloof ik, hè? Van het Prado.
2: Ja.
0: Maar het is wel zwartig, hè? Wat je ziet is, mensen die krijsend in de hemel hangen, lijkt het wel zwart, donker.
2: Ja.
0: Wat zie jij erin?
2: Ja, en toch, wat ik zie, is een enorm, eigenlijk een enorm verlichting. Hoe hij eigenlijk de imperfectie van de mensheid weergaf. Ook de erkenning dat wij dat wij elke keer telkens dezelfde fouten maken. Dat we heel langzaam leren om de menselijkheid tot een volmaakt of ja. een humaan niveau te brengen.
0: En betekent...
2: Het is niet donker.
0: Nee, oké. Okay.
2: Het is niet donker.
0: Maar betekent dat we zijn 200 jaar verder, hè, zou ik maar zeggen. Jij legt een link nu met Goya. Ja. Betekent dat jouw werk, wat je ernaast zet of tegenover zet, dat vergelijkbaar is? Of is het juist heel anders?
2: Nee. Die praat exact over wat hij sprak toen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort echo.
0: Ja.
2: Dus het is een soort herinnering en een soort oplichting op wat hij zo indrukwekkend en zo dappig was om te doen. Hè. Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd om deze etsplaten te maken.
0: Hoezo?
2: Omdat de Inquisitie had hem kunnen veroordelen.
0: Omdat hij zo uitgesproken was, politiek gezien,
2: absoluut.
0: Met dat werk. Oh, ja?
2: Hij was een schilder van de koort, van de koningrijk. En hij stapte uit om te zeggen: ik ga schilderen wat wij aan het doen zijn, wat jullie aan het doen zijn met het volk. Je moet bedenken, 200 jaar geleden, toen hij dit print maakt, Napoleon invasie, Inquisitie voor de tweede keer komt terug. De femocine. Dus de mishandeling van vrouwen was toen eigenlijk bijna een sport. De burgeroorlog die ontstond en de kerk die totaal iedereen in de steek liet en zei: we gaan Napoleon dienen.
0: Ja, jij hebt dat werk van Goya. Je woont nu al lang in Nederland. Hè? Gerrit Rietveld Academie gedaan. Ja. Maar je hebt dat werk vroeg gezien toen je nog in Spanje woonde. In Barcelona, later naar Madrid gaan. Heb je dat werk gezien?
2: Ja,
0: hoe oud was je toen?
2: 13.
0: Wat vond je toen van het werk van Goya? Oh ja.
2: Ik liep gewoon de zaal uit en ik zei: dit is een soort nachtmerrie. Die wil ik nooit die zaal betreden.
0: Wat zag je dan dat je niet aankom?
2: Ik denk wat je ziet aan de prenten en wat je ziet aan zijn werk uit die periode. De gruwelijkheid van de mens. Wat de brutaliteit. Hij praat in deze werk. Dat is de onrecht aan de mensen die wij niet kennen. De emigraties. Het is ongelooflijk als je ziet de La Pradera de San Isidro. Dat zie je alle migranten die eigenlijk in een soort afgrond gaat. Je ziet alles wat nu op die
0: dus
2: moment...
0: Dus jij kon daar niet tegen als meisje van 13?
2: Nee,
0: je vond dat veel te eng ook of zo.
2: Ja,
0: maar je bent toch in de kunst geraakt. Je holt een museum uit, want het was in Prado, denk ik.
2: Ja, en toen zei ik wil kunstenaar worden.
0: Daarna?
2: En 2 jaar later...
0: Ja. Was je 15?
2: 15, kom ik terug in de zaal. En toen dacht ik, hij gaat mijn meester worden. En tot de dag van vandaag, Goya is mijn meester. Maar niet in zijn virtualiteit, niet in zijn schildertechniek. Omdat dat heb ik niet eens nooit zo geïnteresseerd geweest.
0: Nee, je hebt een hele eigen techniek die je er tegenover zet.
2: In zijn intellect, en in zijn menselijkheid, en zijn verantwoordelijkheid... Je moet denken dat Goya is, denk ik, een van de benig oorlogjournalisten geweest.
0: Ja.
2: Hij heeft allemaal vastgelegd.
0: Hij is gewoon een beeldend journalist geweest. Ja. Een schilderende journalist, zeg
2: absoluut,
0: jij in feite.
2: Absoluut.
0: Ja, ja. Heb jij dat activistische ook in jezelf? Ik meen het een beetje te voelen aan je.
2: Ja, nou, ik weet niet of hij activist is, maar wat ik heb in mezelf is dat ik... strijd en ik zal alles opgeven voor een rechtvaardig maatschappij. Voor een respectvol en voor een maatschappij waar de mensen de vrijheid hebben en de recht om te formeren met cultuur en met educatie.
0: Ik weet weinig van je leven, maar je bent naar Nederland gegaan. Had dat te maken met het feit dat je in Spanje het daar niet goed vond? Had het politieke reden?
2: Ik kom natuurlijk uit een regering van Franco.
0: Ja.
2: En mijn familie, mijn adoptieve familie... die ongelooflijk dankbaar ben en ongelooflijk van houdt... waren wel uit die regering. Ik denk dat ik altijd een vrije geest heb gehad. En ik hunker aan een brede grenzen. En andere culturen en andere gedachten. Ik hunker naar zeg maar de globaal en de brede aspect van de ontwikkeling van de mens.
0: Ja. En daarom ben je naar Nederland gegaan?
2: Ja, ja. En in Nederland in de jaren 80 was hier zo'n mooi klimaat. Dat zeg maar educatie, leren, tolerantie,
0: kunst.
2: Respect, kunst was zo ongelooflijk actief. En we waren zo trots op wat wij deden, de Nederlanders.
0: Ik vind het geweldig om te... Lita, het spijt me, dat we kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met die tentoonstelling. Te zien in het museum, Jan Museum in Amstelveen. Hè? Ja. Lita Kabejut, dan zeg ik het
2: heel goed gezegd. Ja,
0: samen met Goya, hand in hand. Ik wens je veel plezier.
2: Dank je wel.
3: Het is 11:55.
0: De Poolse eurocommissaris Piotr Serafin vond de gesprekken met de EU-ministers voor Europese Zaken over de meerjarenbegroting kennelijk zo saai en voorspelbaar dat hij ze vergeleek met de film Groundhog Day. Daarin bleef de hoofdpersoon, gespeeld door Bill Murray, steeds opnieuw dezelfde dag. Robert Blokland is filmjournalist bij het ANP en de Telegraaf. Goedenavond, Robert.
4: Hey, goedenavond.
0: Ja, die film is toch uit 93, dat is pak een beetje 33 jaar oud. Hoe kan die zo in het hoofd van zo'n eurocommissaris gaan zitten, denk jij?
4: Nou ja, het is een vrij briljante film. Het gaat over Bill Murray, die komt vast te zitten in een soort tijdlus op Groundhog Day. De dag dat de bosmarmot moet voorspellen of de winter nog langer duurt of niet. En hij moet er een beetje achterkomen waarom hij in die tijdlus zit en ook vooral hoe hij eruit komt. En die film is zo goed en zo iconisch dat elk jaar op Groundhog Day, dus 2 februari, is er een enorme grote groep mensen die film weer gaat kijken. Hij is ook opgenomen in de Library of Congress, dat is zeg maar de videotheek van het Amerikaanse congres, omdat deze film erkend is als erfgoed wat voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dus het is niet alleen ik die zegt dat deze film briljant is en dat Bill Murray eigenlijk een Oscar moet krijgen, maar er is een hele grote groep mensen en daardoor heeft deze film nu al bijna 3 generaties, gaat die mee en willen mensen het blijven zien. En het is niet zomaar een romantische komedie, er zit echt veel meer in.
0: Ja, maar goed, jij hebt die film destijds dus ook gezien, neem ik aan?
4: Ja, en inmiddels meerdere malen.
0: Ja, oké. Maar wat is dan de aantrekkingskracht van het feit dat iemand steeds diezelfde dag opnieuw meemaakt? Wat doet dat met een mens?
4: Dat is heel grappig. Nou, psychologen hebben die film ook omarmd om 2 redenen. De stadia waar hij doorheen gaat, zou je kunnen zien als de stadia waar mensen doorheen gaan in geval van rouw of grote diepe problemen of grote trauma's. Eerst ontkent hij de feiten, dan gaat hij zich hedonistisch gedragen, dan kan het hem allemaal niks meer schelen en dan komt hij in de fase dat hij door wil en gaat bedenken hoe kan dat eigenlijk? En de psychologen gebruiken dit ook als een soort tekstboek voor patiënten, maar ook voor studenten, om aan te geven hoe dat werkt. Dus er zit een hele diepere laag in. Je zou het kunnen zien als een allegorie voor reïncarnatie of voor verlichting. Dus er zitten echt ontzettend veel diepere lagen in. Los van het feit dat Bill Murray eigenlijk de rol van zijn leven speelt. Hij heeft eigenlijk nooit een betere rol dan deze gespeeld. En dat is ook een reden om die film eigenlijk heel vaak weer te kijken en ervan te genieten dat hij zo tijdloos is.
0: Ja. Oké, Robert, het is in ieder geval fijn om te weten dat er een eurocommissaris is die nog wel eens een keer naar een film kijkt. Dat is goed nieuws, vind ik. Ik dank je wel voor je reactie, Robert Blokland. Ja, ik begon de uitzending met dat het over nu 4 minuutjes, 100 jaar geleden, is dat John Coltrane werd geboren. Ik zou zeggen, het is laat op de avond. Probeer even ballads te vinden van John Coltrane. Lekker rustige muziek om bij in slaap te vallen of nog even wakker te blijven. Morgen zit op deze stoel Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Gute Nacht, Freunde.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar even buurten.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.